0: We schakelen naadloos over naar de bijaards van Antwerpen.
1: Ja, dus improvisatie op het salve regine.

0: is anders. Hè. Nee, maar ik vond
1: een
0: wel...
1: tombola.
0: Nee, en ja, ons viel enorm op de klankkleur, hè, van dit instrument. Daar zitten allemaal klanken in die inderdaad een beetje spacey waren. Synthesizer, van nu dan elektronisch zou je kunnen noemen. Is eigenlijk de huidige synthesizers zijn die enigszins in staat om een orgel na te bootsen.
1: Het enige dat ze missen is dan akoestiek, wat dan vaak natuurlijk met elektronische effecten wordt opgelost. De orgel is eigenlijk heel gemakkelijk. Er bestaat ook zoiets als een elektrisch orgel. Hammond is heel bekend. En dat zijn eigenlijk modellen die in de huiskamer zitten en die pas van met pijpen werken, die met dingen, nee, met boksen.
0: Ja.
1: En dan een bekende Leslie speaker die dan ook zo ronddraait.
0: Ja.
1: En zo verder. Maar dat zijn ook, die werken ook vaak met drawbars. Dus in pas van dat je knopjes hebt met hobo en dit en dat, waar je eigenlijk vooringestelde dingen hebt. Je hebt de per... zogezegde pijp of toonwiel is het eigenlijk bij een elektrische orgel. Een dingetje dat je kunt uittrekken, waardoor dat dan die frequentie harder en zachter is. En door die samenstelling maak je dan eigenlijk de kleur van je geluid. Kun je dan helemaal zelf met drawbars wijzigen, zelfs live. Dus je kunt dus van verschillende geluiden overgaan, naadloos.
0: Maar ik vraag me het zelf toch echt af. Dus zou jij een plaat kunnen opzetten die volledig op een digitale synthesizer is gemaakt en waarvan dat de luisteraar denkt van, ik luister hier naar een kerkorgel?
1: De klank van een kerkorgel is natuurlijk een kerkorgel. Die akoestiek ga je met een elektrisch orgel nooit niet krijgen. En ook niet met een synthesizer orgel. Er bestaan tegenwoordig elektronische galmeffecten die... een convolution reverb is dat. En dan wordt eigenlijk een ballon geprikt in een ruimte. Omdat de pop van een ballon is perfect om zuiver de galm te meten, omdat dat een heel kort geluid is. En die opname wordt dan gebruikt om elektronisch op elk ander geluid nagenoeg exact, of misschien zelfs exact, de akoestiek van die ruimte...
0: Na de boot.
1: Tenminste, op die exacte plaats.
0: Ja.
1: Na de boot,
0: Maar zo, wat ik dan... denk aan te voelen in die orgelmuziek, is dat je een soort rammelige, rommelige onvolmaaktheidjes hebt in de klanken, trillende. Men kan echt zover gaan dat al digitaal kan nagebootst worden dan.
1: Dus ze zeggen, die orgels met toonwielen, die zijn niet digitaal, die zijn analoog. En die zijn op zichzelf al instabiel, op een andere manier. En digitaal, alle imperfectie nabootsen, dat vergt enorm veel extra werk.
0: Maar het
1: kan.
0: Maar het kan. Ja,
1: Je kunt oneindig discussiëren of het hetzelfde is of niet, maar in principe kun je digitaal alles namaken. Maar natuurlijk, imperfecties en willekeurigheden, dat is digitaal het moeilijkste. Hè. Willekeurig in computer bestaat eigenlijk niet echt. Er zijn alleen algoritmes die een resultaat dat nagenoeg overeenkomt met echt willekeurig kan nabootsen. Er wordt dan bijvoorbeeld de tijdsklok en dit en dat. Zoveel variabelen die elkaar inspeulen dat het eigenlijk...
0: Random
1: is, maar het is geen echte random nooit. Nee, het is eigenlijk een
0: computer kan eigenlijk niet random.
1: Een modulatie van de modulatie van de modulatie van de modulatie van de modulatie, waardoor dat je eigenlijk een soort pseudo-random krijgt.
0: Ja, pseudo-random. Ja, mooie titel voor een programma. Pseudo-random. Of voor een nom de plume. Pseudo-random. Goed, pseudo-random, vertel eens.
1: We kunnen ook eens naar Marcel Dupré gaan. Hè. Dus dat is de leraar van L'Anglais, in Messiaen. Daar is een opname van 11 improvisaties pour l'inauguration des orgues de Saint-Louis des Invalides. En dat gaat zichzelf introduceren met de live is mijn introductie. Dat zijn een stuk of 11 stukjes. We gaan gewoon de introductie spelen en dan improviseren. Welk dat volgende is dat er komt. Zo'n beetje, zodat we nog een beetje meer tijd hebben voor nog wat andere dingen te spelen. Het is wel cool, maar het is dat stuk dat ik zeg dat duidelijk in aanwezigheid van een hoop geestelijken is. Het is zeker goed, maar het is iets minder van het padje, laten we het zo zeggen.
0: je zou het ook random kunnen laten kiezen, de computer. Maar.
1: Ja, maar dan heb ik kans dat een volledig verkeerd stuk gaat pakken.
0: Voilà.
1: Dus we gaan eens luisteren.
0: Ja.

0: Voilà, Marcel Dupré, dat waren 4 van zijn 11 improvisaties dat hij mee afgeleverd op de inauguratie van het orgel van Saint-Louis des Invalides.
1: En met een heel bevende oude persoon aankondigd.
0: Ja, die Ernst, ik vind die Ernst heel prachtig. Ja.
2: Ernst in a dress. Seriousness in a dress.
0: Ja, als we daar toch ernstig bezig zijn. Marcel Dupré, ook live, is hier een uitvoering van de Marche Triomphale pour le Centenaire de Napoléon, le premier, opus 46. Samen met Bernard Gavotti, want dat is niet alleen orgel. Ja, ze zijn toch zo in de serieuze sfeer zitten.
2: Wat jaar?
0: Het staat op dezelfde schijf, uit 1958. Dat vorige was 57 opgenomen. Hier stond het niet echt op. Want ik heb dat moeten ophalen bij de BNF, de Bibliothèque Nationale de France.
2: Oké. Okay.
0: Het origineel is moeilijk te vinden.
2: Dat is echt in de archieven duiken.
0: Ja, nee, die geven hun heel oude schaven uit. Met heel beperkte hoes en zo, maar ze zijn een echte, vaak ook op alles gewoon van de plaats zelf gerestaureerd.
2: Ja.
0: En meestal vrij goede restauraties, dus je hebt dan wel de ruis die onvermijdelijk is. Maar dat is goed, want dat je te veel ruis wegpakt, dan pakt ook mijn muziek weg. Mm-hmm. Wel deftig gedaan. Ik heb wel transfers gehad die echt... ja, op niks drukken ook.
2: Dus goed bewaard erfgoed.
0: Ja. Beschikbaar op heel streaming- en downloaddiensten en zo. Ja. Voor een heel democratische prijs.
2: Ja, ja, de Fransen lachen er niet mee met erfgoed. Terwijl in Vlaanderen daarentegen.
0: Ja. Dus ja, dus na de inauguratie, misschien inderdaad een triomfale mars. Voor, het eeuwfeest van de Napoleon de Nieste.
2: Oké. Okay. Het eeuwfeest, juist.
0: Ja.
2: Duurtijd ongeveer.

0: Dat is te veel lawaai. Ja. Ondertussen is de Klankenbergen meneer zelf aangekomen in de studio.
1: Ja, dat was dus een triomfale mars voor het IO-feest van Napoleon de Nieste.
0: Amai, ja. Triomfaal.
1: Ja. Jawel. Ja, ik kon het niet laten.
0: Registers werden opgetrekt en het vond het eigenlijk grappig, want het orgel zelf dat ging er sneder doorheen. Kon je er overal uit, alles zo dissonant inderdaad. Trok zijn eigen goesting, zo van niks zit aan. Ik speel wat ik speel. Nee, het was wel een fascinerend stukje. Ochtendmuziekje om wakker te worden.
1: Ja, als je even aan het kijken, dat was nou geen improvisatie. Al de rest waren improvisaties. Maar misschien geen eentje van de Jean?
0: Okidoki.
1: Jean
0: Langlais.
1: De
0: componist van de week.
1: Eén stuk is te lang, maar we hebben hier nog improvisatie op het Te Deum en de Kyrie van de 12e mis. Of het Salve Regina in een ton simpel, maar we hebben al een Salve Regina gehad. Of het Alleluia de l'Office du Très Saint Sacrement, dat klinkt wel goed.

0: Jean Langlais.
1: Ging zijn gangen.
0: Blind, maar niet toondoof.
1: Blindganger. Flauwe mappen maken op blind. Nee. Ja, het moet wel wat zijn in een blinde wereld, dit instrument te kunnen bespelen. Wauw, komt wel binnen, denk ik.
0: Ja, nog een improvisatie. We hebben eigenlijk niet veel van die Thierry Esquet gespeeld, hè?
1: Nee, die eerste, ja.
0: Ik heb hier nog een fantasieke op Agur Itziarco Brigina Edera.
1: Dus dat jonkmanneke nog leeft.
0: Dat is een jonkmanneke nog leeft die dat speelt, hè? Niet in Agur Itziarco Brigina Edera. Geen idee wat dat is eigenlijk. Het duurt juist geen 6 minuten.
1: Oké, okay. Ja, we vullen het allemaal op met... Klankenberg. Het maakt een berg klanken.

0: show. If you wanna see freaks, listen to the freak show.
1: Half negen geweest, tijd voor Freakscene, tijd voor Christina Carter. 5 november speelt ze een concert samen met Jeffrey Alexander in Dropahouse. Een dubbelbill met ook Chris Corsano, Dave Rempis en Jason Atajewicz. 5 november in Dropahouse. En ik denk dat Christina Carter op uitnodiging van The Dirty Tree ook op Sonic City speelt in Kortrijk. Christina Carter, dus Charlambides, samen met Tom Carter uiteraard. Je hoort Immovable uit de LP Exile. Welkom bij Freakscene.

van Charlambides ging het naar Glenn Jones en terug naar Christina Carter's solo. Carter en Jeffrey Alexander in dubbelbill met Chris Corsano, Dave Rampis en Jason Adagiewicz te gast op 5 november in Drophouse. En Glenn Jones ook in Drophouse met Liam Grant, twee solo's en spelen ook als duo in Drophouse. Adagiewicz, Corsano en Rampis spelen ook op 5 of beter 4 november in AB. En dat wordt een bijzondere dubbelbill met The X en Brass Unbound. Gloednieuwe release daarvan heet Enormous Door. En we luisteren naar de track Team for Konono No. 2. The X en Brass Unbound.

Je hoorde achtereenvolgens The X en Brass Unbound, gevolgd door Ahmed en daarna Chicago Underground Duo. En we sloten af terug met The X, Brass Unbound. In chronologische volgorde kan u naar elk van deze bands live gaan zien. Te starten op 11 oktober in de namiddag in het stuk in Leuven met Ahmed. Eerst om 3 uur een gesprek met de muzikanten van Ahmed over de erfenis van Abdul Malik. Daarna om 5 uur het concert. Ook nog op 25 oktober kan u naar Chicago Underground Duo voor een exclusief concert in De Singer in Rijkenvorsel. En die X en Brass Unbound staan op 4 november in de AB. Brass Unbound voor die gelegenheid is het hele gevolg van die X, uiteraard samen met Sine Emmelut, Guro Kvale, Roy Pachi, Mats Gustafsson en Ken Vandermark en Hanna de Bakker. 4 november in AB, dubbel bill met Chris Corsano, Dave Rempis en Jason Adagevits. Tijd voor Tom Rechion. Uit LP Proscenium hoort u Mesmerized Chair. Tom Rechion.

Goedenamiddag. Welkom bij de Final Frontier. We begonnen met twee nummers uit een nieuwe cd, 15, van Henry Treadgill en Vijay Iyer en Daphnis Prieto. Twee nummers, Last Night en Perfect Victims. En tussendoor ook nog een Henry Treadgill. Het zijn ensemble Double Up. Het cd Old Lux en Irregular Verbs waar dat het tweede en het derde deel. Henry Treadgill en Vijay Iyer, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar de drummer of percussionist Daphnis Prieto niet. Dat is een erg gewaardeerde drummer van Cubaanse afstand. Van Cubaanse afstand tenminste. Hij speelt vooral Latin music, onder meer bij Eddie Palmieri en Chico Farrell. Maar ook speelt ook met Steve Coleman, met wijlen Andrew Hill en Kip Henrihan en Henry Treadgill's ensemble Zoet. Vijay Iyer dus, het een nieuw trio met Henry Treadgill en Daphnis Prieto. CD verschenen bij Nonesuch Records. We gaan nog even luisteren naar Vijay Iyer. Het oude werk met Rudresh Mahantapa, Stefan Crump en Tyson Sorey. Habeus Corpus.

Dat kwam uit Bad Mouth van de groep Conjure, een ensemble rond producer Kip Andrehan, met Daphnis Prieto opnieuw. En we gaan er nog eens naar luisteren. Hij speelt onder meer ook bij Henry Threadgill's Zoid. Uit een wat oudere plaat, Up Popped the Tulips, is it Tickled Pink.

Nu we toch in de Latin mood waren, Miguel Zenon. Uit Esta Plana, Villa Palmeras. U luistert nog steeds naar de Final Frontiers. Wij gaan luisteren naar Henri Texier.

het iets of wat sinistere Last Train to Auschwitz, Ren Blake. En Freedom Day One, van, geschreven door Max Roach en Oscar Brown Jr. Ren Blake en Christine Correa waren dat. Ren Blake heeft een nieuwe plaat, daarover veel meer in een volgende aflevering van de Final Frontier, maar toch al één nummer eruit, Robert Peat Blues.

Xu Fengxia, Ravel's Revenge uit Difference and Similarity, een oude FMP-CD. We sluiten deze uitzending van de Final Frontier af met Matthias Ziegler, een fluitist. Een altfluit, basfluit en contrabasfluit. La Rusna. Tot een volgende keer.

0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Wingfi. Vandaag speciale uitzending live techno. Opname voor onze plaat die zal uitkomen bij
1: Future Past
0: Records, Berlijns, Brussels label. Hier gaan we.

106.7 FM Live.

0: luisteren. U hoorde Winfy.
1: Op Radio Centraal. Uw gastheren
0: Dago Sondervan
1: en Andrew Klaas.
0: Live. Record.

0: Bonsoir, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Petegem en elke twee weken breng ik dit programma met focus op onderwijs. Deze avond heb ik twee mensen op bezoek, namelijk Christine van Lommel en Roos van Gassen. Welkom beiden.
1: Dankjewel, Peter.
2: Dankjewel.
0: Christine, jij bent werkzaam aan de Universiteit Antwerpen. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben daar docent in het departement opleidings- en onderwijswetenschappen en de opleidingsvoorzitter van de master in het basisonderwijs, wat meteen ook al een stukje verklapt waarom ik hier vandaag zit, Peter.
0: Ja, en Roos, jij bent werkzaam aan de KU Leuven.
2: Ik werk aan de KU Leuven, ja. Mijn kantoor is eigenlijk vooral in Culek, dus in Kortrijk. Ik werk in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. En ik ben docent in de master basisonderwijs.
0: Kijk eens aan, en daarmee wordt meteen duidelijk waarover we het vanavond zullen hebben, namelijk over de master basisonderwijs en over het hoe en het waarom van deze opleiding kom je deze avond allerlei dingen te weten. Alweer veel stof dus voor een nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. En zo dadelijk wil ik met jullie daar dieper op ingaan. Maar eerst Music Maestro.

0: Je hoorde Tales from the Loop, afkomstig van de soundtrack van de gelijknamige film Tales from the Loop. Mocht je de film niet gezien hebben, kan ik je hem zeker aanbevelen, want er gebeuren heel bijzondere dingen in die film. Mogelijk dacht je Flip Glass te herkennen, wel, dat is helemaal correct. En voor deze soundtrack werkte hij samen met de Schotse Paul Leonard Morgan. Van Schotland terug naar Antwerpen en naar de staat van ons onderwijs. Mijn gasten vanavond zijn Christine van Lommel en Roos van Gassen, beide verantwoordelijk voor het masterprogramma Basisonderwijs. Roos, het is zo dat de eerste lichting van het masterprogramma vorig jaar gestart is. 2 weken geleden is de tweede lichting gestart. Maar wat was de eigenlijke aanleiding van de invoering van het programma?
1: Ja, de aanleiding was eigenlijk een rapport van de Commissie van Wijzen. Ben Weitz, voormalig minister van Onderwijs, heeft die samengeroepen om te bespreken hoe, op welke vlakken dat ons onderwijs kon verbeteren. Dirk van Dammen heeft die commissie voorgezeten. En in het rapport was een van de dingen die ze benoemde dat het beroep van de leraar aantrekkelijker moest worden en dat er tot een soort van loopbaanladder zou gekomen moeten worden voor leraren. Een loopbaanladder die gaat van assistent-leraren, wat in een postgraduaat of een graduaatsopleiding vorm zou kunnen krijgen, maar ook dus daarna de bacheloropleiding, maar ook een masteropleiding om echt expert-leraren te vormen. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Dus nadien heeft minister Ben Weitz aan de verschillende universiteiten gevraagd om die opleiding in te richten en een toetsnieuwe opleiding te schrijven.
0: En dat heeft ertoe geleid dat de opleiding dan vorig jaar gestart is.
1: Ja, klopt. Dus ik denk in 2024 zijn alle universiteiten begonnen met hoe moet die opleiding er bij ons in uitzien? Welke vakken nemen we daarin op? Hoe gaan we het werkveld betrekken? Was ook een deel van die toetsnieuwe opleiding. En dan de uiteindelijke uitrol is inderdaad vorig jaar van start gegaan.
0: Je spreekt over de universiteiten. Ik heb begrepen dat alle universiteiten deelnemen aan dit initiatief, maar tegelijkertijd participeren ook de hogescholen hieraan. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat klopt. Er is eigenlijk ook structureel vastgelegd dat universiteiten en hogescholen daarin samenwerken in die opleiding. Waarom? Dat is voornamelijk zodat de praktijkrelevantie van de opleiding voldoende hoog zou zijn. Dus hogeschooldocenten die brengen een ander type kennis mee dan universitair docenten. En dat willen we in die opleiding net versterken. Dat we vanuit de theorie de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk. En daar zijn die samenwerkingen wel heel nuttig voor.
0: Probeer mij dan eens duidelijk te maken wat dan precies het verschil is tussen de klassieke lerarenopleiding aan de hogescholen. Tegenwoordig heet dat educatieve bacheloropleidingen. En je hebt er zo eentje voor leerkrachten basisonderwijs. Maar die master basisonderwijs, die beoogt nog wat anders. Waar zitten de verschillen dan precies?
1: Ja, ik denk, je zegt je hebt een lerarenopleiding voor basisonderwijs, dat is eigenlijk niet waar. Je hebt een lerarenopleiding voor kleuteronderwijs en je hebt een lerarenopleiding voor lager onderwijs aan de hogescholen. Wat is daar specifiek in? Daarin leren studenten vooral lesgeven. Leren ze de eerste competenties die ze nodig hebben om op die klasvloer te kunnen starten en om die hele dagen met kinderen op een goede manier te kunnen invullen. Daar leren ze klasmanagement, daar leren ze vakdidactiek. Daar leren ze ook bepaalde aspecten van het schoolmaken breder, maar dat blijft eigenlijk eerder beperkt. Wat deze masteropleiding daarbij aanvult, is dat we gaan studenten niet meer leren lesgeven, want in C kunnen zij dat. Wat dat we gaan leren is kritisch leren kijken, kritisch leren analyseren, die klaspraktijk, die schoolpraktijk leren analyseren, om van daaruit zelf vanuit de literatuur, vanuit de wetenschappelijke evidentie praktijken te gaan ontwerpen die dat mogelijk een bijdrage zou kunnen zijn. Wat ik ook belangrijk vind om extra te melden, is dat schoolniveau daar veel meer in aan bod komt. En dus dat we ook studenten gaan leren hoe dat leerkrachten samen professioneel kunnen ontwikkelen, hoe dat schoolbeleid een stukje in elkaar zit, waardoor dat ze echt de brug kunnen vormen tussen die klasvloer en dat schoolbeleid. Dus dat ze niet enkel die klastaken op zich nemen, maar dat ze ook een rol kunnen spelen in het bredere schoolgebeuren.
2: Ja, en ik wil er ook even nog bij aanvullen wat Roos bijzonder mooi heeft geschetst, is inderdaad ook de politieke aanleiding en wat er gebeurt. Als we het ook wat breder maatschappelijk zien, dan zien we ook dat de uitdagingen die nu op onderwijs afkomen, zo, we noemen dat complex zijn, zo verweven zijn, zo moeilijk op te lossen zijn, dat je niet voor alles vooraf kan voorbereiden. Dus het is ontzettend cruciaal om te zorgen dat die veranderkracht of die capaciteit in scholen zit, dat we leraren daar ook op voorbereiden, dat we sterke scholen maken. En dus die master in het basisonderwijs is een heel mooi complementair profiel dat ook kan helpen om die belangrijke dingen, denk aan AI, dalende onderwijs, kwaliteit, groeiende onderwijsgelijkheid. Dat zijn echt heel ingewikkelde problemen. En daar kunnen onze masters echt meer op een bredere manier, of op een afstand, op een onderzoekende manier naar kijken en zorgen dat scholen zelf beter in staat zijn om daarmee aan de slag te gaan.

0: We bleven bij de pianomuziek en zo net hoorde je Helena Pasilova met het nummer van Ryuichi Sakamoto. Het nummer is terug te vinden op haar tributeplaat aan Sakamoto. En dat nummer mag je in dit geval letterlijk nemen, want het werk kreeg als titel 20220302. Normaal gezien moet je dat in het Japans uitspreken, maar daar heb ik niet op geoefend. Ik heb Roos van Gassen en Christine van Lommel te gast vanavond. Over de master basisonderwijs gaat het. Christine, we zeiden net daarnet al, 2 weken geleden startte de nieuwe generatie masterstudenten. Waarom kiezen studenten die al een diploma hebben en mogelijk al lesgeven, waarom kiezen zij voor een bijkomende masteropleiding?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Peter. En we waren daar ook nieuwsgierig naar. We hebben dat ook uitgebreid bevraagd bij onze studenten vorig jaar. Als opleiding moet ik eerst en vooral zeggen dat het een luxe is om die studenten te hebben, net omwille van de bijzonder grote intrinsieke motivatie. Zij zitten daar omdat ze ten eerste heel graag zelf willen leren, ontplooien, ontwikkelen. Studenten beschrijven een honger naar kennis en naar meer weten. En ze beschrijven het ook een beetje als een cadeau om in een aula te zitten en zelf terug gevoed te worden in plaats van degene die altijd voor anderen zorgt en dingen aan het doorgeven is. Dus de behoefte vaak op verschillende momenten in een traject van ik wil zelf terug groeien en ontwikkelen is een hele belangrijke. Een andere die we ook vaak horen is een grote betrokkenheid ten opzichte van het leren van hun leerlingen. Willen begrijpen waarom sommige leerlingen niet leren, anderen beter leren, waarom bepaalde manieren en aanpakken wel werken en niet werken in een klas. En eigenlijk het goed willen doen voor hun leerlingen en daar meer achtergrond krijgen dan wat ze tot nog toe in hun bacheloropleiding hebben gehad en daar verder in ontwikkelen. En de laatste, maar tegelijk ook een hele belangrijke, om de redenen die Roos net hebt gezegd, we mikken ook op het schoolniveau. Hoe kan je een aan schoolontwikkeling doen en veranderprocessen begeleiden? Hoe kan je data interpreteren en gebruiken voor het versterken van onderwijskwaliteit? Dus die derde motivatie die we horen, zijn ook leraren die zeggen ik wil ook wel wat meer impact op mijn team. Ik wil meer impact op de school. Ik wil daar mijn schouders mee onderzetten. Want school maken is niet iets van een directeur alleen. Dat doen we samen. Maar daar mis ik toch nog wel wat de tools om dat te kunnen doen. Dus ik denk dat 3 belangrijke drijfveren zijn die we hebben opgepikt bij onze studenten. En die in combinaties daarvoor komen.
0: Als ik het zo hoor, lijkt mij dat bijna een zaligheid om dan als docent voor dat type studenten te staan. Want ik begrijp dat ze er zelf voor kiezen om zich verder te gaan professionaliseren, wat anders is dan sommige 18-jarigen die in het hoger onderwijs instromen. Voel je dat verschil?
1: Absoluut. Ja, het is een plezier om met die studenten aan de slag te gaan. Het is een plezier omwille van die sterke motivatie. Ze willen leren, ze zijn nieuwsgierig, ze staan open. Maar ook net omwille van een mix. Onze opleiding aan de Universiteit Antwerpen, wij focussen of we hebben in ons DNA zit het werken met werkstudenten. Dus we hebben een combinatie van mensen die na hun professionele bachelor doorstromen en meteen de master gaan studeren met schakelprogramma daartussen. Maar we hebben ook heel veel leraren met ervaring van een aantal jaar tot doorwinterde leraren. En ook dat maakt het zo zalig. Want wij leren als docenten zelf van onze studenten, net omwille van alle ervaring die ze meebrengen.
0: Dat betekent dus dat sommige van jullie studenten die opleiding master basisonderwijs combineren met tegelijkertijd voor de klas staan?
1: Heel veel van onze studenten, ja, klopt. En daar is onze opleiding op gericht. Hè. We hebben onze lesmomenten ook beperkt en op momenten dat het voor werkstudenten kan, zoals een woensdagnamiddag bijvoorbeeld. Maar dat maakt het voor onze studenten wel best uitdagend. Het is net omwille van de intrinsieke motivatie dat ze zeggen, de meeste van onze studenten zeggen, ik zou het morgen meteen opnieuw doen, omdat ik er zoveel uithaal, maar het vraagt tegelijkertijd ook wel best wat om na een job in de klas, wat we allemaal weten dat al heel veel vraagt, om dan toch nog terug de universiteitsbanken in te schuiven en te gaan studeren.
0: Ja, want dat zit ik net te denken. Ik denk dat niet om het even wie klaar is om die opleiding te beginnen, dat je bepaalde competenties er iets moet hebben. Of hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat klopt, Peter. Tegelijkertijd, ik kan je geen vinklijstje geven en zeggen, als je die competenties hebt, kom dan, want dan zit je op de juiste plek. Ik denk dat het een combinatie is van

0: vraag 1 die vaak komt. Hoe goed moet mijn statistiek zijn om te kunnen starten?
1: Ja, of hoe goed moet mijn Engels zijn, bijvoorbeeld?
0: Exact dat, ja.
2: Ja, dat is, want dat is wel iets wat je ziet bij studenten, dat in het begin dat het moeilijk is om met die Engelstalige literatuur aan de slag te gaan. Dat vraagt wel ook echt doorzettingsvermogen en bijten om dat te doen en om dat te blijven doen. Want dat kan studenten zo soms in het begin even demotiveren. Niet goed weten hoe dat ze daarmee aan de slag moeten. Maar daar hebben we ook begeleiding voor in de opleiding om dat stukje mee te ondersteunen.
0: Ja, voilà, inderdaad. We hebben ook die opleiding en monitoraat op maat bijvoorbeeld. Maar wat we zien hele mooie samenwerkingsverbanden en ondersteunende netwerken bijna ontstaan, omdat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten, als het ware. Maar om terug op jouw vraag te komen, het vraagt wel wat. Inderdaad, van de student die er goed over nadenkt, van wat hij bereid is om te doen.

0: Dat was lang geleden. Je hoorde opnieuw filmmuziek, maar deze keer een van de variaties op het hoofdthema uit de film The Lost Emperor, een film van Bernardo Bertolucci. The Lost Emperor is gebaseerd op het leven van Puyi, de laatste keizer van China. En het bijzondere van die soundtrack is dat de ene helft van de plaat nummers zijn van David Byrne en de andere helft komt van Sakamoto, die we daarnet ook al hoorden. Van de laatste keizer van China terug naar het masterprogramma basisonderwijs. Roos, daar straks liet je al eventjes vallen dat zowel theorie als praktijk belangrijk zijn, academische diepgang en klasrealiteit. Maar hoe overbrug je die twee?
1: Ja, heel concreet proberen wij eigenlijk met de opleiding structurele samenwerkingen op te zetten met scholen uit de buurt. In Kortrijk zat ik een tijdje geleden dan samen met een aantal scholen om te kijken op welke van hun vraagstukken de opleiding een antwoord zou kunnen bieden. We hebben dat bepaalde vakken in de opleiding. Eigenlijk in bijna elk vak in de opleiding zit een opdracht waarin dat studenten met de theorie naar de praktijk moeten gaan. Waarin dat ze een stukje die praktijk moeten bestuderen en tot een advies moeten komen voor scholen. Als ik heel concreet ben, ik heb bijvoorbeeld een vak samen leren samenwerken. En daarin is de opdracht dat studenten een samenwerkingsvorm in de school gaan bestuderen. Dat ze beschrijven de interacties die daar plaatsvinden, in hoeverre dat die potentieel vruchtbaar zijn voor leren.

0: voor het professioneel leren van die leraren. En dat zij vervolgens met advies naar die school komen hoe ze bepaalde samenwerkingsvormen kunnen versterken, welke structuren dat ze kunnen inbrengen, welke aspecten van leiderschap, om ervoor te zorgen dat er meer geleerd wordt in die school. Dat is bijvoorbeeld zo'n vak waarbij dat we dan bij scholen in de buurt gaan vragen. Er zijn veel scholen die experimenteren met teamteaching, met lessenstudie, met werkgroepen, maar bijvoorbeeld de taalexpert die door de Mier in het leven is geroepen, die heeft ook als functie om dat team eigenlijk te doen leren rond taalonderwijs. Wel, dat zijn van die vraagstukken waarbij dat we bij scholen aankloppen, die meestal wel met zo'n vraagstuk zitten en die dan eigenlijk direct feedback op de opleiding kunnen geven, op de opleidingsonderdelen. Dus zo proberen we de praktijk binnen te trekken. En wat dat we daarmee hopen, is eigenlijk ook een stukje dat we via die opleiding zelf, via die opleidingsonderdelen, al direct een stukje aan kwaliteitsimpuls kunnen doen in het veld. Omdat we net met de opleiding, met de opleidingsonderdelen in het veld verandering, ontwikkeling willen bewerkstelligen. Dus los van dat onze masters afstuderen en dan ooit ergens in een school als expert, als teacher-leader gaan werken, hopen ook met die opleidingsonderdelen zelf echt die praktijk al een stukje te gaan versterken en zo de wisselwerking te creëren tussen theorie en praktijk.
1: Dat is helder voor mij. Je hebt één voorbeeld gegeven van een dergelijk vraagstuk waarmee dan jullie studenten naar de praktijk stappen. Daarnet zei je ook dat je je oor te luisteren gelegd hebt bij de basisscholen zelf. Kan je voorbeelden geven van andere problemen waar zij zich uitgedacht voor zien, waar ze graag beroep doen op jullie studenten?
0: Ja, dus heel concreet. Zijn er bijvoorbeeld scholen die nu de implementatie van de nieuwe minimumdoelen, dat brengt heel veel vraagstukken met zich mee, omdat eigenlijk overheen kleuter- en lager onderwijs dat er heel veel afstemming nodig is. Dat nieuwe curriculum, hoe gaan we daarmee aan de slag? Die kleuterthema's die rijk moeten zijn en waar dat eigenlijk vanuit uitgeverijen en zo weinig materiaal ter beschikking is. Hoe kunnen we die met ons team zelf van voldoende body voorzien? Hoe kunnen wij tot rijke thema's komen en hoe kunnen we bepaalde aspecten van het curriculum die op verschillende plaatsen in de leerlijn van kleuter naar zesde leerjaar terugkomen, hoe kunnen we dat goed op elkaar afstemmen, dat die inhouden ook op een gelijkaardige manier aangebracht worden, rijk genoeg aangebracht worden, gelinkt worden aan andere aspecten. Hoe gaan we daar als team mee om? Dat zijn ook vraagstukken die bij ons komen. Maar de taalheldklasse, als je een andere insteek wil inrijden, is ook zo'n thema. Dat is een maatregel die van bovenaf op school wordt gelegd. Organiseer dat nu. Maar dat is eigenlijk niet zo evident voor alle scholen. Sommige scholen hebben al gewerkt met taalbadklassen, komen daar eigenlijk net van terug, moeten dan terug zo'n klas organiseren. Maar hoe ga je met meertaligheid om? Hoe betrek je anderstalige nieuwkomers? Dat is bijvoorbeeld heel specifiek een thema dat vorig jaar voor een school is uitgewerkt. Hoe kunnen we dat als school aanpakken van de betrokkenheid van anderstalige nieuwkomers in het reguliere klasgebeuren te verhogen? Dat is een vraagstuk waar onze studenten dan de literatuur mee induiken en dan een stukje terugkoppelen vanuit de literatuur naar de school en dan ook een stukje soms gaan ontwerpen. Bijvoorbeeld die studenten vorig jaar hebben dan een lesontwerp van een leerkracht gekregen, hebben daar een aantal aspecten in aangepast die voor hun volgens hun de betrokkenheid van die anderstalige nieuwkomers zou verhogen. Hebben die leerkracht die les laten geven? Hebben we een reflectiegesprek gehad met die leerkracht van hoe is dat gelopen? En effectief, ja, die betrokkenheid van die anderstalige nieuwkomers was wel hoger. Dus op die manier proberen wij vanuit de school de vraag terug naar de theorie om te gaan kijken van wat zou er kunnen helpen en dan terug in de school gaan implementeren, testen, evalueren. Welke data kan je als school gebruiken om dit soort processen te evalueren? Zijn dan allemaal vraagstukken en samenwerkingen die in die opleiding aan bod komen.
1: Boeiend. Ik zou van Kortrijk eventjes naar Antwerpen willen gaan, want het gebied waar jullie in zitten, hier in Antwerpen, dat is uiteraard anders en de samenstelling van de school is ook anders dan in de buurt van Kortrijk. Merk je dat in het soort van inhouden wat bij jullie ter sprake komt dan?
2: De Ik denk dat de context enerzijds een verschil kan maken in de inhouden. We hebben een grootstedelijke context hier. En om dat heel concreet te maken, we hebben een heel betrokken actieve werkveldcommissie waar echt leraren, directeurs, vertegenwoordigers van de stad enzovoort in zitten. Die als partners echt wel mee nadenken voor hier in onze grote regio. Wat zijn belangrijke thema's? Maar natuurlijk hebben we ook andere inhouden vanuit de accenten die we als opleiding leggen. Er is een wettelijk kader, maar onze opleiding Antwerpen bijvoorbeeld focust heel sterk op wat wij noemen professioneel kapitaal. Hè. Dus inzetten op leiderschap, op sociaal kapitaal, samenwerking, op besluitvormingskapitaal, het evidence-informed werken en op die manier veranderingen kunnen goed begrijpen en ook organiseren, zowel in de klas voor een individuele leraar, maar als op de school. Dus ik denk dat zowel de inbedding in de context als ook de eigen keuzes die een opleiding maakt, dat het twee heel verschillende opleidingen zijn met een gemeenschappelijk doel, maar wel anders ingekleurd.

0: voor de vierde keer op rij pianomuziek vandaag. En deze keer zat Wim Mertens aan het klavier. Je hoorde Charity van zijn album After Virtue. Binnenkort is de plaat 40 jaar oud en ze klinkt nog altijd de eigentijds. Alle nummers van dat album After Virtue zijn genoemd naar de traditionele deugden. En daarnet hoor je dus Charity of de naaste liefde. Christine, daar straks is het woordje onderzoek al gevallen, maar hoe zou jij een onderzoekende leerkracht omschrijven?
1: Ja, het is belangrijk om duidelijk te maken dat het niet gaat om over leraren die professionele onderzoekers moeten worden, maar onderzoekende professionals. En in de eenvoudige zin zit eigenlijk de essentie van wat we met de opleiding beogen. We vinden het belangrijk dat we leraren de kennis, de vaardigheden, de juiste houdingen aangeven om onderzoek te willen zoeken, te begrijpen, te kunnen vertalen naar wat dat betekent voor hun handelen, voor hun concrete context. Ze leren kritisch kijken naar onderzoek, want er is relevant onderzoek, minder relevant, goed onderzoek, minder goed onderzoek. Daar kritisch naar kijken. En hetzelfde geldt over de vaardigheden om zelf onderzoek te doen. We willen niet dat zij de bijna doctoraatsachtige onderzoekstrajecten en projecten kunnen opzetten. Maar wat heeft een leraar nodig om culturele, hardnekkige routines, zoals we het altijd doen, om die te kunnen doorbreken? Vaak hebben we nog iets in onderzoek, in onderwijs, excuseer, er doet zich een probleem voor. We meten meteen wat de oorzaak is, we weten ook meteen wat de oplossing is en liefst hebben we het morgen opgelost. Eigenlijk, die loop die willen we een stukje doorbreken door, omwille van die onderzoekende houding, door een stapje terug te zetten. En reflectief en open te kijken naar wat gebeurt er nu precies in mijn klas, bij mijn leerlingen of in de school. En daar heb je naast je eigen ervaringskennis en wat je zelf observeert, heb je ook nog andere bronnen van evidentie nodig, net om dat goed in kaart te kunnen brengen. Anders is de valkuil dat je heel eenzijdig op basis van je ervaring van de afgelopen 10 jaar alleen gaat beslissen. En waar we ons als leraar niet altijd van bewust zijn, ons brein neemt met ons soms ook een loopje door ons in heel veel beslissingsfouten te laten trappen. We zien kort gezegd wat we verwachten te zien en we merken andere signalen bij bepaalde leerlingen of in onze school niet op, omdat we het niet verwachten. Nee. Dus om dat te doorbreken, leren we onze studenten wat er nodig is om zelf data te kunnen verzamelen in hun klas op verschillende manieren. Dat gaat niet alleen over cijfers van toetsen in kaart brengen. Dat gaat ook over hoe observeer je dan op een goede manier. Hoe kan je daar onderzoek naast leggen? Hoe leg je daar je ervaringskennis naast? En nu wordt het ingewikkeld. Hoe ga je nu samen met collega's die verschillende bronnen van evidentie afwegen? Want wat als daar tegenstellingen in zitten? Wat heeft er dan gelijk? Wat kan het hardste doorwegen? En in dat proces om samen met je collega's daar, ik zou bijna zeggen, ruzie over te maken, de discussie over aan te gaan, misschien toch nog eens terug die praktijk in te gaan of er nog iets anders naast te leggen, dat bedoelen wij met een onderzoekende houding. En daar zitten een aantal competenties in waar we aan werken, expliciet in de opleiding.
0: Als ik daarop doordenk, dan klinkt dat voor mij behoorlijk complex. Dus ik vraag mij af of je om dat soort van complexe problemen die zich toch voordoen dag in dag uit op scholen, of dat je dan geen die-hard onderzoeker moet zijn om dat te doorgronden. Dus waar zit dan precies dat verschil tussen de professional en de die-hard onderzoeker?
2: Ja, voor mij zit dat in het kennen van de context waarin dat je die problemen gaat oplossen. Want als we in scholen komen, zeggen scholen ook soms, maar eigenlijk hebben we iemand zoals jou nodig, een onderzoeker, die onze data kan komen analyseren en die ons dan kan zeggen wat we moeten doen. En eigenlijk klopt dat niet. Want we hebben die context van die school is heel hard nodig om te kunnen inschatten wat potentieel gaat werken in de school, waar je jouw team voor gemotiveerd krijgt, wat voor jouw type leerlingen in de school een goede oplossing zou kunnen zijn. Dus eigenlijk net die context is heel belangrijk in heel dat onderzoekend gegeven. Dus je kan niet gewoon verwachten van scholen dat ze onderzoekers aantrekken om dat te doen. Dat moeten echt wel mensen zijn die dat in die context gepokt en gemazeld zijn om al die inschattingen goed te kunnen maken.
0: Christine, in het begin van je uitleg had je het over de idee van wij willen mogelijkerwijs routines of intuïtieve gedachten van leerkrachten doorbreken. Kan je dat illustreren met voorbeelden van waar je dat hebt ervaren, dat er routines bestaan die mogelijkerwijs niet altijd de beste oplossing zijn?
1: Ik zie bijvoorbeeld, en dan maak ik ook een bruggetje met hoe we dat aanpakken, dan kan ik het voorbeeld daarin kaderen. We hebben een projectvak, dat zit in onze master, en dat is een vak waar al die competenties die je zegt, dat is best ingewikkeld, samenkomen, waar onze studenten samen met een school een heel jaar lang proberen een praktijkprobleem te doorgronden, te begrijpen wat daar aan de hand is, en oplossingen te zoeken die in die context werkt. En ik denk bijvoorbeeld aan een projectvak of een praktijkvoorbeeld van vorig jaar, waar het ging over inclusief onderwijs, en dat was het hoofddoel, tot ze dat gingen afpellen en onderzoeken. En eigenlijk was daar een belangrijke eerste stap voor de leraren om meer samen te werken. Dat inclusieve onderwijs, dat was al twee stappen verder. Het waren leraren die op hun eilandje alleen hun ding deden, heel weinig uitwisselden met elkaar. Dus ze kwamen dat eigenlijk door net die onderzoekende houding achter in dat project, dat eerst er nog geen gedeelde beelden stonden over wat inclusief onderwijs was. Voor de ene leraar was dat alle leerlingen in de klas houden en voor de andere leraar was dat leerlingen eruit halen die extra ondersteuning nodig hadden. Er waren heel verschillende beelden. En leraren waren niet bereid om daar rond samen te werken. Dus eigenlijk zonder dat onderzoek krijg je op dag 2 een actieplan rond inclusief onderwijs, dat een hele school in gang zet en hard gaat toe werken. Maar dat niet werkt, omdat je eigenlijk de echte oorzaken die daarvoor nog liggen, niet hebt opgespoord.
0: Als ik hierop doordenk, dan heb ik zoiets van, elke leraar zou onderzoeker moeten zijn en zou onderzoekende professional moeten zijn. Beamen jullie dat of is dat van het goede te veel?
2: Ja, toen ik de lerarenopleiding lager onderwijs deed... Dan moesten wij een portfolio maken waarin dat we aantoonden dat we gewerkt hadden aan alle basiscompetenties. En een van die basiscompetenties was toen al de leraar als onderzoeker. Dus dat is eigenlijk niet nieuw en dat is wat dat al jarenlang eigenlijk wel ergens van leerkrachten verwacht wordt. Een stukje, beleidsmatig dan.
1: Ja, eens. Ik denk inderdaad dat in zekere mate dat we dat van iedere leraar verwachten, dat die kritisch kijkt naar wat werkt, wat werkt niet, waarom en hoe weet ik dat? Dat lijken mij evidente vragen voor iedere leraar. Tegelijkertijd denk ik dat het in het basisonderwijs wel heel waardevol is om die complementaire profielen te hebben van mensen die daar ook verder en breder expertise in hebben, meer interesse in hebben, ook meer tijd aan willen besteden en dat ook op schoolniveau willen doen.
2: En wat dat betreft denk ik dat het onderzoeker zijn ook voor elke leerkracht iets anders kan betekenen. Dus dat sommige leerkrachten evident misschien meer interesse hebben in toetsresultaten analyseren dan anderen. Maar wat niet wil zeggen dat die andere leerkrachten geen onderzoekende houding kunnen hebben. Maar die onderzoekende houding die heeft bij iedereen ook andere accenten. En net daarom ook is dat samen, het samen doen wat Christine zei, het komen tot een gedeelde beeldvorming, de puzzelstukjes allemaal bij elkaar leggen in lerarenteams, is daarom ook net zo belangrijk. Omdat iedereen wel bepaalde aspecten van die onderzoekende houding meer of minder heeft.

0: Kijk eens aan, het eerste vocale nummer in de uitzending vandaag. En niet meteen van de eerste, de beste. Je hoorde David Bowie met een zeer vroeg werk van hem, dat terug te vinden is op zijn tweede plaat. Dat is ook de plaat waar Space Oddity op staat. De tekst van het nummer, als je het beluisterd hebt, lijkt een brief die hij schreef aan Hermione. En dat was zijn liefje in der tijd. En met haar was de relatie stuk gelopen. En dat liefdesverdriet heeft dit mooie nummer opgeleverd. Van het liefdesverdriet van David Bowie gaan we naar de uitdagingen voor het basisonderwijs vandaag. Roos, voor wat voor een soort uitdagingen bereiden jullie de masters allemaal voor?
1: We bereiden hen eigenlijk voor op heel diverse uitdagingen. Als je kijkt naar het lesgeven zelf, de vakdidactiek voor taal, wiskunde, wetenschappen, nog andere leergebieden zitten daar in sommige opleidingen in. Daar gaan we eigenlijk met hen verdiepen wat dat wetenschap zegt over goede vakdidactiek in die domeinen. Dat gaat verder dan wat dat ze in de hogeschool geleerd hebben. En dat steken we daar vooral in, zodat zij in de praktijk goede afwegingen kunnen maken. Omdat zij worden, professionals worden ook wel wat platgeslagen met dit onderzoek zegt dit en dit onderzoek zegt dat. En we willen hen daar eigenlijk gewoon leren mee omgaan en onderbouwde keuzes leren maken, ook in het lesgeven zelf. Dus dat is die vakdidactiek. Ik denk daarnaast is heel de maatschappij heel divers geworden en dat komt allemaal samen in het basisonderwijs. Je hebt daar kleuters die nog geen twee woordzinnen zeggen als ze starten en kleuters die dat al hoofd- en bijzinnen vertellen als ze starten. En dat is eigenlijk al het startpunt. Die leerlingen die blijven bij elkaar zitten tot eigenlijk in het zesde leerjaar, waardoor dat je in het vierde leerjaar echt een gigantische diversiteit hebt in die klas van leerlingen die al de eindtermen bereikt hebben, maar nog twee jaar moeten doen in het lager onderwijs, tot leerlingen die eigenlijk al op leeftijd het jaar daarna naar de B-stroom gaan. Dus die diversiteit is gigantisch, op cognitief vlak, maar daarnaast ook de culturele diversiteit is ook enorm gegroeid. Dus de masteropleiding bereidt ook daarop voor om met die uitdaging om te gaan. Bekijkt ook hoe dat je dus diversiteit en inclusief kan werken in de basisschool. Ook weer vanuit soms vakken rond de bredere maatschappelijke context. Die linken eigenlijk ergens een stukje linken aan sociologische perspectieven. In Antwerpen, maar ook in Kortrijk, tot hoe pas je die dingen nu toe of welke dingen kan je doen in je eigen klas, in je eigen school. En dan moet ik even denken, andere uitdagingen die ik zie, zijn ook wel uitdagingen op vlak van kwaliteitsontwikkeling. Ik denk dat we dat hier ook niet mogen vergeten.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, de onderwijsinspectie kijkt eigenlijk ook naar hoe dat scholen in staat zijn om hun eigen kwaliteit te onderzoeken en te verbeteren. Dat is iets waar de inspectie ondertussen ook al meer dan 10 jaar op duwt, dat eigenlijk een werkpunt is in scholen. En ook dat aspect zit in de opleiding master basisonderwijs, in de zin dat we hem uitrusten met competenties om naar de school als geheel te kijken, dat is dat schoolperspectief, en ook gaan kijken hoe dat processen op elkaar afgestemd kunnen worden, gaan kijken hoe dat ze met data bepaalde actiepunten die ze willen uitvoeren in de klas kunnen onderbouwen, kunnen onderzoeken en kunnen verbeteren. Dus heel dat cyclische aspect van kwaliteitsontwikkeling, het onderzoeken van je kwaliteit, het verbeteren van je kwaliteit zit daar ook een stukje in.
0: Dat waren mooie voorbeelden. Nu een brugje dat helemaal geen brugje is, want tot vorig seizoen was het zo dat in de staat van ons onderwijs ik meestal rond deze tijd een schoolbel liet horen. Maar ondertussen kennen te veel van mijn gasten en ook van de luisteraars dit zodanig dat het wellicht niet meer grappig of verrassend is, voor zover dat ooit geweest is uiteraard. Maar een vast onderdeel van dit programma blijft wel dat mijn gast of gasten een eigen nummer mogen meebrengen. En Christina en Roos, ik heb begrepen dat jullie samen overlegd hebben om tot een nummer te komen. Ik ben heel benieuwd, wat is het geworden en vooral waarom heb je die keuze gemaakt?
2: Wel, we hebben gekozen voor een nummer van Nick Cave. Omdat Nick Cave sowieso fantastisch is en ik daar fan van ben, Peter, zoals jij ook wel weet. Maar hij heeft ook een prachtig nummer, Push the Sky Away, dat eigenlijk heel mooi het spanningsveld waar we het vandaag over hebben gehad in de master basisonderwijs weergeeft tussen enerzijds krachten die verandering willen en die dingen willen transformeren en verder brengen en anderzijds krachten die alles helemaal geaard en behouden en zoals het was willen houden. En ik denk dat spanningsveld tussen becoming en being, dat mooi is ook in de master basisonderwijs, dus vandaag. Peter.
0: Dankjewel voor die keuze. Laten we ons samen naar luisteren. Mm.

0: Wauw, hoe straf. Keep on pushing van Nick Cave. Een zeer mooie keuze. We zijn bijna aan het einde van dit programma vandaag. Ik wil eventjes ook naar de toekomst gaan kijken. Christine, hoe ziet wat jou betreft de rol van de Masters Basisonderwijs eruit in de toekomst?
1: Ja, ik vind die keep on pushing zo mooi. Die is ook blijven hangen, Peter. Wij keep on pushing voor de Master Basisonderwijs, omdat... het basisonderwijs, we hebben hier mooi geschetst hoe ingewikkeld het is, wat er samenkomt. Het basisonderwijs verdient het, de leraren verdienen het. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, is ook als we kijken in Europa, zijn we eigenlijk in een unieke positie. Want in de meeste Europese landen hebben mensen in het basisonderwijs een masterdiploma en wij combineren die complementaire profielen. Dus voor de toekomst wens ik het basisonderwijs toe dat die complementaire profielen ook echt erkend worden en gezien worden en een duidelijk profiel hebben, dat het duidelijk is wat zij brengen, wat er van hen verwacht wordt bijvoorbeeld. En we zien in het werkveld zelf, is dat al steeds duidelijker, is die erkenning ervan die noodzaak. Maar breder maatschappelijk en politiek gezien is dat nog wat diffuser, is dat nog niet zo duidelijk. Dus dat is een eerste belangrijk ding, dat ik, als ik naar de toekomst kijk, hoop dat dat duidelijker gaat worden en dat profiel duidelijk is en erkend wordt.
2: Ja, en om aan te sluiten, denk ik, wat mooi zou zijn, is dat die master ook een impuls geeft aan de beeldvorming van de leraar in de maatschappij. Omdat die momenteel ook wel echt onder druk staat na jaren en jaren en jaren van dalende resultaten op allerlei handen toetsen. En ik hoop dat die master ook die beeldvorming een stukje kan beïnvloeden en daar die leraar terug op zijn plaats zet.
1: Ja, want geef toe, toen we het over die motivatie hadden, hoe fantastisch is het eigenlijk dat die leraren die al heel hard werken, dat spreekt denk ik niemand tegen, dat zij vrijwillig nog een universitaire opleiding starten om ervoor te zorgen dat het onderwijs nog beter wordt. Dat is toch fantastisch.
0: Dat zijn duidelijke boodschappen, dank je wel daarvoor. Ik hoop dat ze in de oren terechtkomen voor wie ze bedoeld zijn ook. En ik wens jullie alle succes toe met jullie heel waardevolle en warme, lijkt mij ook, opdracht. Dank je wel, Roos en Christine, voor vandaag.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel, Peter.

En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals altijd kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzendingen ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppelteken-vp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs en dan ga ik in gesprek met Glenn Molenbergs. Hij deed onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse toetsen gebruikt of niet gebruikt worden in het onderwijs. Alweer een thema dus om naar uit te kijken. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

Ik praat ondertussen graag verder doorheen dit nummer. Over het volgende nummer is een nummer van Bo Diddley. Bo Diddley die iedereen kent, hoop ik. Toch zeker de luisteraars van Centraal hoop ik dat ze dat kennen. Bo Diddley is de uitvinder van de Bo Diddley beat. Hè, het beste ritme van de laatste 70 jaar, denk ik. Maar het volgende nummer is veel rustiger. Een heel fijn nummer om mee verder te gaan, rustig. De Bo Diddley, ik heb die ooit ene keer gezien in Hof Terlo. In Borger, ja, wij zeiden Borgerocco, zeiden wij vroeger dan. En dat was in Borgerhout. En toen was hij al oud, dus hij speelde van die trage blues, waar ik niet zoveel mee had toen, of misschien nog niet. Maar dan 3 maanden later was hij mens dood. En zo heb ik ook eens André Williams gezien, die was dan ook 3 maanden later dood. En Willie DeVille. Op de OLT was hij. Die was dan ook 4 maanden later dood. Op de duur dacht ik van, ik moet stoppen mee naar van die oude artiesten te gaan zien. Want dat is altijd die in de zwanen zijn. Maar anderzijds, ik ben anderzijds ook eens ooit in de AB, dat is dan in Brussel, ben ik eens ooit naar de Sisters of Mercy gaan zien, 1 jaar of 5 geleden of zo. En die leven nog. Terwijl dat die voor mijn part, die New Wave, die New Wavers, die moeten nou voor mijn part dat niet... Je weet wel wat ik bedoel.

Ik was van de morgen vroeg wakker, om 5:30. Op zich is dat niet heel erg. Als je zo'n soort van gekraak hoort op de achtergrond, dat is van dat singeltje van Bo Diddley, hè, want dat is wel iets, het begin jaren 50, dus dat is al 70 jaar oud. Hè. Nou ja, het is een beetje geabimeerd. In de tijd van vanochtend, allemaal alarmerende berichten. Een foto van die schoon Melissa der Prateren, of hoe heet die? Over Vooruit, want Vooruit vindt dat... Ik kon even voorlezen. Vooruit zegt... Vooruit ruikt de kans om belastingvrije schenking familiebedrijf te schrappen. Hey, want we weten dat hier in België... België is het land met de hoogste personenbelasting ter wereld. Hoogste personenbelasting ter wereld. Maar dat is niet genoeg. Hey, er moeten meer belastingen komen. Aan de andere kant van het politieke veld zijn er dan mensen die zeggen, zeg maar, die ziekenfondsen, hè, vooral dan de christelijke, die zijn met, en de socialisten, maar vooral, die leven eigenlijk van belastinggeld. Hè, dus die krijgen geld van de overheid, maar dat is belastinggeld. Die doen er allerlei activiteiten mee en die maken daar winst mee. Maar die winsten worden niet belast. He, dat is geld van, eigenlijk van de burgers, die krijgen dat, die maken daar winst mee, maar die houden dat voor zich. En dat gaat over miljoenen en miljoenen, en nu zijn er stemmen die zeggen van, maar waarom moeten die daar ook geen belasting op betalen? He, want we moeten meer belasting, moeten die ook geen belasting betalen? En dan zo, twee bladzijden lang, een interview met die van de christelijke koepel. Wacht, dan moet ik zien hoe dat die heet. Margot Kloot. Ja, dat stottert toch, Margot Kloot. Kloot, heet die. En die zegt, ja, maar... Oh nee, want als wij op onze winsten belasting moeten betalen, dan gaat de prijs naar boven voor de mensen, voor de gebruikers. En, zegt ze, dat vond ik dan wel typisch en heel grappig, wij moeten niet besparen, de ziekenhuizen moeten besparen. Dus die zwarte piet wordt dan doorgegeven door de ziekenhuizen. Hè. En daar zeg je, maar nee, wij moeten de artsen-syndicaat... Dus, er wordt aan alle kanten wordt er naar iedereen gewezen, van wij niet, maar de anderen wel. Maar het feit is dat de helft van de federale begroting, wat er nog over is, dat gaat naar sociale zekerheid, RSZ, gezondheidszorg, zo'n dingen. Hè. Ik weet niet of u dat interesseerde. Maar ik vond dat wel straf. Van die ziekenfondsen en dan dat zij zegt, ja, maar wij niet moeten zijn in het ziekenhuis. Die moet, het is altijd iemand anders.

Over zieke fondsen gesproken. Er was onlangs van de week een nieuw AI-schandaal. Er stelt dus ergens een onderzoeker een legitieme vraag over de kosten van gezondheidszorg. En wat doet AI? Die hacken een website van de Australische Gezondheidsdienst. Dus ik lees hier in de commentaren dat die vraag dat wel legitiem was. Maar er heeft niemand tegen AI gezegd, tegen die agents, tegen die robotten, heeft niemand gezegd. Begint wat te hacken. Maar die doen dat toch. We lezen hier dus als commentaar. Het jongste AI-incident in Australië leert ons dat technologie geen moreel kompas heeft. Het is de politieke wereld die er een moet opzetten. En wat is er dan nog gebeurd in een notendop? Die hack was dus... iemand stelt een vraag voor een onderzoek. AI begint te hacken. Dat was, was een oude website van de Australische Gezondheidsdiensten. Dus niet zo beveiligd. Maar die hack is in juni geweest. In augustus hebben die diensten dat pas opgemerkt, 2 maanden later. En dan nog eens 3 weken later, in september, is de overheid ervan op de hoogte gebracht. En dan is de vraag, wie is er aansprakelijk daarvoor? De vraag is ook wie verantwoordelijk zou zijn als er wel schade was aangericht. De AI-agent, het bedrijf dat het AI-model ontwierp, of de gebruiker. Er was geen schade, maar stel dat er wel was. Yuval Harari die zegt altijd, dat gaat niet lang duren voor AI ook een rechtspersoonlijkheid krijgt. En hij denkt dat eerst in de VS gaat gebeuren. En dan hebben die rechten om van alles te doen en contracten af te sluiten en handelingen van alles te ondernemen enzovoort. En dan denk ik aan zo'n oud nummer uit de jaren 80, dat heet dan Robot Riot van Frenzy. Het is wel een beetje een stijlbreuk met de vorige nummers. Het is een beetje sneller en wilder en harder. Maar misschien zullen we dat dan niet helemaal uitspelen. Dat zou wel eens goed kunnen...

Science fiction, dat was... ja, dat leek ooit zo van die science fiction fantasie van een stel amfetamine gedreven rock'n'roll muzikanten die een mix maakten van punk en rockabilly. En dat was een psychobilly. Maar ondertussen hebben we van die briljante wetenschappers die dat in de praktijk aan het... Die dat in de praktijk kon het brengen zijn. Jawel, jawel, jawel. Als echte intellectueel lees ik natuurlijk De Groene. Hè? De Groene. Ik las iets over iemand waar ik nog nooit van had gehoord. Een soort van imoom in memoriam van Guus Kouwenhoven. 15 januari 1942 geboren. 6 september 1926 gestorven. Wij kennen die niet, maar dat was eigenlijk de lokale Nederlandse... een notoire wapenhandelaar, geboren in een rijk gezin in Rotterdam, maar kiest dan om op een andere manier geld te gaan verdienen en die eindigt dan in de internationale wapenhandel. Hij was vooral de wapenleverancier van Taylor in Sierra Leone, die dan met van die milities echt verschrikkelijke dingen heeft aangericht. Die Charles Taylor is ook veroordeeld. Ik denk voor 50 jaar of zo. Die had zo'n leger van kindsoldaten die onder drugs zaten. En die dus, wat staat hier? Onthoofden van burgers, verbrijzelen van schedels van baby's, in een put gooien van levende baby's. Of ik kan stoppen met lezen. Dus zo'n dingen. Dus in Taylor is hem veroordeeld. En zijn wapenleverancier, dus Guus Kouwenhoven, die nu onlangs is overleden, die Nederlander, die Rotterdammer. Werd ook veroordeeld voor zijn aandeel erin als leverancier. Maar die is dan gevlucht naar, Zuid-Afrika. Had er dan direct zo contacten met de juiste politici, waardoor dat je nooit is uitgeleverd. Want zegt Zuid-Afrika, wij kunnen niet uitleveren voor feiten die niet in Zuid-Afrika zijn gebeurd. Natuurlijk, politieke vrienden hebben is wel belangrijk. Hè? En dan maken ze de link hier in het artikel met Bolle Jos. Dat is die Nederlandse de drugsproducent. Die zit ergens ook in West-Afrika. En is getrouwd met de dochter van de president. Maar, zegt dan de Groene Amsterdammer, daar op hem is er nu keigrote druk om die wel uit te leveren. Terwijl op die Guus Kouwenhoven... jarenlang eigenlijk geen druk op Zuid-Afrika is uitgeoefend om die terug te brengen naar Nederland en zijn straf te laten uitzitten. Dat was het bericht dat mij ook was opgevallen. Oh ja, wat mij ook was opgevallen, een kleine anekdotiek. Dus prinses Diana is dan zoveel jaar geleden, 40 of 30 jaar geleden, gestorven, wel verongelukt. En haar broer heeft een boek geschreven erover. Spencer, maar het blijkt dat de Spencers veel oudere adelen zijn. Veel oudere adelen zijn dan de Windsors in de UK. Zij noemen de Windsors modderbloed. Modderbloedjes, gelijk in Harry Potter. Omdat natuurlijk de Windsors, dat is Saxen-Coburg, dat zijn Duitsers. Hè? Dat zijn Duitsers. Hè? De Engelse koning is een Duitser. Gelijk Willem van Oranje, van Duitse bloeden, een Duitser. De Belgische koning, een Duitser. De Romanovs, die hadden ook Duits bloed. Verschrikkelijk, allemaal Duitsers.

Ja, het Tweede Wereld is een tranendal. Hè. Amai, als je dat vorig nummer hoorde. Schoon, schoon, maar toch een beetje rustig. Toch een beetje rustig. Nog meer tristigheid. Een foto in Elsevier magazine. Ik kon die foto proberen te beschrijven. Er staan vier personen op. Vier personen. Rechts op de foto staat duidelijk een muzulmaanse geestelijke. Rechts op de foto naast hem staat iemand. Blijkt zijn vrouw te zijn. Maar die is volledig... Nee, je kunt spreken over een kopfoto, een sluier, een niqab. Ik weet niet. Je kunt wel, maar dus deze persoon is volledig, van kop tot teen, bedekt met zwart textiel. En alleen die ogen is 1 centimeter opening, als het zoveel is. En voor de rest volledig zwart. Je ziet niks van die mens, of van haar dus. Daarnaast staat een duidelijk christelijke bekleder. En dat blijkt dus de aartsbisschop van Canterbury te zijn, die de Engelse kerk vertegenwoordigt, de Engelse staatskerk. En daarnaast staat nog een duidelijke moslima met ook volledige gezichtsbedekking. Nu, dus die Engelse staatskerk, of de aartsbisschop, de eerste vrouwelijke aartsbisschop zelfs, Sarah Mullally heeft die uitgenodigd omwille van de terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten. En die had een prijs voor dus die geestelijke, die Hafiz Ashrafi, een Pakistanier, om een soort van prijs, dat was een prijs van verzoening en interreligieuze samenwerking. En zij had dus een prijs aan die man, maar die man, over samenwerking en verzoening gesproken, die mag geen cadeau aanvaarden van een vrouw. Dus dan moest zijn vrouw dat cadeau aanvaarden van die Engelse vrouw, die een aartsbisschop. Daarna zijn ze gaan checken, wie is die man eigenlijk, die Ashrafi? Blijkt dat iemand is die zich zeer positief uitliet over Osama Bin Laden, die aanslagen juist had gepland, hè, die een terreur had gepland. En allemaal andere fijne uitspraken. Waardoor dat dus uiteindelijk die aartsbisschop die prijs heeft moeten terugvragen. Is er in Engeland een hele storm van dingen, van protest gekomen. Want vroeger was de Anglicaanse kerk, was genoemd de biddende kant van de conservatieve partij. Maar nu noemen ze dat dan woke. Maar ook de... Je ziet dat overal. Ook de Anglicaanse kerk is er al volledig de pedalen kwijt. Ze weten het stuur kwijt, de pedalen kwijt. 9:25. Ik heb geprobeerd van niet

te klagen, van niet te zagen, want hier op Radio Centraal wordt er toch veel gezaagd. Hè. Ik heb dat geprobeerd van het niet te doen, maar ik kan het toch doen. Ik ben blij, nog maar. Er zijn al 24 minuten voorbij, dus dat stemt me vrolijk. Soms zit Bruno hierbij. Die zorgt dan voor wat luchtigheid in het programma. Maar die heeft het heel druk. Er is vanavond een expo. En mensen met, moet ik het zeggen, met cultureel kapitaal zijn welkom om te komen kijken. Kasteelstraat 3, tussen 4 en 10. Mensen met economisch kapitaal zijn ook welkom om te komen kijken. Mensen met beide, cultureel en economisch kapitaal, zijn ook welkom. Want mensen die geen van beide hebben, moeten die niet afkomen. Goed, dat is een expo van Bruno en mij en David Sils. En dokter BMW doet dan wat boeken ook. Dus Bruno is er niet bij, die heeft druk. Die is nu heel druk bezig daarmee. Ik zou ook beter druk bezig zijn, maar ik doe dat niet, want ik ben een lamzak. Dat is mijn aard. Iedereen weet, de Montenegrijnen zijn luierikken. Hè? Dus, ja, zie. Ja, maar dat is een vooroordeel. Nee, dat is de waarheid. Wat, beste luisteraar, als vooroordelen waar blijken te zijn. En ook wat ik vorige week heb laten horen, die soundbite van Slavoj Žižek over multiculturele tolerantie, hoe ver over die Roma-gezinnen. Ik weet niet of dat ik nog herinnert, maar hoe ver gaat tolerantie? Ik weet het niet. Ik weet het wel bij mezelf. Ik ben niet tolerant. Ik heb aan alles en iedereen een hekel. Te beginnen met aan mezelf. Hè. En wat doe ik hier? En dat bedoel ik niet. Wat is mijn doel hier op deze aarde? Hè? Het is geen filosofische vraag. Wat doe ik hier in deze studio om 9:00 morgens elke vrijdag? De vraag die ik nog niet heb kunnen beantwoorden zelf. Chagrijnig zijn is plezant.

De lezende luisteraar heeft natuurlijk al lang begrepen dat het vorige nummer eigenlijk van Charles Aznavourian is. En dat dit een coverversie was. Een coverversie van een Congolese jazzband. Wat was me nog opgevallen? Een bericht over meer en meer gedwongen huwelijken in Gaza, ook van meisjes tussen 12 en 17 die uitgehuwelijkd worden. Wat ik nog had gelezen was Pakistan en Gaza zijn de twee gebieden waar ter wereld de meeste huwelijken zijn tussen neven en nichten. Neven en nichten die kinderen krijgen, dat is genetisch vragen voor ellende. Dus heel veel gehandicapten, of we moeten dat tegenwoordig noemen. Dus heel veel zieke mensen. Trouwens, Pakistan en Afghanistan, dat las ik vanochtend, die in een soort van oorlog zijn. Want Pakistan, dat zijn hardcore muslimanen. Maar Afghanistan zijn nog hardcore muslimanen. En dan blijkbaar zegt dan de ene, zijn er dan milities die eigenlijk van Afghanistan komen en die plegen dan aanslagen in Pakistan. Maar in Afghanistan, hè, dus ook, het zijn allemaal soenieten onderin, hè, allemaal muslimaanse soenieten. En dan in Afghanistan is er dan blijkbaar nog eens IS, de Islamitische Staat, actief, die ook aanslagen plegen. Nu... Een buurland van Pakistan is natuurlijk India, wat iets helemaal anders is. En de aartsrivaal van India is natuurlijk Peking, is China. En dus, wat een geforceerde overstap. Het gaat over zieke mensen. Mijn punt van dit ding is zieke mensen. Hè. Dus neef-nicht-huwelijke, zieke mensen. De leider van China, een zieke mens. Hè. Die Xi Jinping, die is blijkbaar heel ziek. Zeggen bepaalde bronnen. Lichamelijk ziek, hè. Die leeft zeer ongezond, die sport nooit. Kijk, dat vind ik dan weer gezond, van niet te sporten. Ik vind dat sporten, dat is nergens goed voor. Gewoon gezonde lichaamsbeweging, dat is goed. Dus die sport nooit, die Xi Jinping, maar ook, die rookt zeer veel. Hij was vroeger een kettingroker. En die drinkt zeer veel sterke drank, hè, van die lokale sterke drank. Ik wou het artikel nog even lezen van de naam van die sterke drank. Maar dan moet ik mijn bril opzetten. En is dat nou belangrijk? Enfin, dus de lokale Chinese variant van sterke, gestookte sterke drank. Dus die Xi Jinping drinkt daar dagelijks vele hoeveelheden van. Dat maakt die mensen niet eens sympathiek, vind ik. Ja, je herkent een drinkenbroeder, herkent je natuurlijk direct. Hè. Goed zo. Ik las onlangs in een boek over China... Ik kon niet te lang praten, want al dat gezag hier op die radio. Dus China is al het verst gevorderd ter wereld in controle van de burgers op allerlei manieren. Ook camera's overal in de straten. En dan stond er in een boek, die camera's zijn eigenlijk een lokale... Het onderhoud van die camera's is een lokale bevoegdheid. En hebben die burgemeesters wel of geen centen of geen goesting om die camera's te onderhouden, te wassen bijvoorbeeld. En dan zijn die camera's vuil... En dan nemen die wel op, maar je kunt niet zien wat dat erop staat, want de camera's zijn niet gepoetst, die lenzen. Of die zijn dan kapot, maar niemand gaat die dan herstellen. Die hangen er wel, maar die werken niet. Maar wat mij ook frappeerde, die hebben ook camera's die niet alleen gezichtsherkenning, want dat is ondertussen standaard, gezichtsherkenning, die herkennen ook je houding en hoe dat je stapt. Dat was voor mij dan weer een eye-opener. Want inderdaad, iedereen heeft een bijna unieke manier om te staan en te stappen. En die camera's, die registreren dat. En ergens in een database zien ze dan dat jij dat zei aan de hand van uw houding. Ook al verbergt uw gezicht.

Wat lees ik nog in onze kranten? Odoo is al 10 miljard euro waard. Dat is een Waals bedrijf, hè? Dat zijn Walen, hè? Die zijn wereldwijde koploper in software. Terwijl ze toch zeggen dat softwarebedrijven dat die door AI vernietigd gaan worden. Vernietigd gaan worden. Just gelijk, er is nu ook zo'n app met een verzekering van Meta. En dat is een app en die checkt uw verzekeringspolissen. Die onderhandelt dan voor u met verzekeringsmaatschappijen over de beste verzekeringsvoorwaarden die je dan kunt afsluiten. Maar de grap is, dus uw AI agent onderhandelt, maar die onderhandelt niet met een persoon van de verzekeringen, die onderhandelt met een AI agent van de verzekeringen. Dus twee van die agenten die dan, twee van die computernetwerken die tegen elkaar aan het onderhandelen zijn. Fun. Een jaar geleden, of misschien iets meer, dan stond de krant voor de helft vol met die Donald Trump. Dat is eindelijk zijn we daar vanaf. Nu stond de helft van die gazet vol met AI. AI, AI, AI, AI, AI.

Better Get It In Yourself en Charles Mingus van de LP. Dat is een LP uit de jaren 50, denk ik. Ik denk zelfs 52 of 55 of zo. En, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch goed. Hè. Maar ik geloof het, maar het is moeilijk te geloven dat dit soort van muziek populair was. En dat, dat dat over al die jaren zo stand heeft kunnen houden. Dat is toch geen gemakkelijke muziek, denk ik. Natuurlijk voor de fijn gevoelige intellectueel, voor de fijn besnaarde intellectueel, is dat vanzelfsprekendheid. Maar ik denk toch dat dat... En ook het leven dat die gasten hadden. Het schijnt dat een klootzak was in zijn privéleven, Charles Mingus. Het leven dat hij had om gewoon die muziek te maken als... Ja, we weten allemaal nu en toen zeker dat de zwarte bevolking in de VS het niet bepaald... dat ze niet bepaald in de bovenste schaaf lagen. Dus voilà. Het volgende is Lazy Lester. Dat is blues. Dat is dan weer blues. Ja, zet, dat is dan weer blues. Met een opmerkelijke titel. Opmerkelijke titel van zijn nummer. I'm a lover, not a fighter. Gewoon, hè? Lover naar de fighter en hij hapert al direct. Amai, als dat uw lover dingen zijn. Yeah.

Build for speed, want hij moest gelijk een haas. I've got rabbit blood in me. Hij moest gelijk een haas, gelijk een speer, zich uit de voeten maken, omdat de partner van de vrouw eraan kwam met wie dat hem, op wie dat hem avances aan het maken was. Grappig en goed. Natuurlijk, het is rhythm and blues, maar dat heeft gewoon rock and roll kunnen zijn, dat nummer, of rockabilly zelfs. Maar ik zou het dan toch, als we het dan toch moeten klasseren onder een genre, zou ik zeggen blues, subcategorie rhythm and blues. Voilà. Dat is plezant dat we dat ook weer al weten. Op een gegeven moment in de muzikaal, in de geschiedenis van de westerse populaire muziek, tussen al die obscure subculturen en subgenres, ontstaat er een nieuwe subcultuur en subgenre. Dat heeft zo een paar verkrampte pogingen gehad, die dan mislukten. Maar dat was dus een genre waar rockabilly probeerde te mengen met new wave, met gothic. Dat klinkt opmerkelijk. Het resultaat is er dan ook naar. Dit zijn een van die groepen die dat hebben geprobeerd. De Phantom Cowboys met de EP Dead Man's Clothes. Zeldzaam. En ook de Who's, heel de sfeer op de Who's, is helemaal niet rockabilly. Het is zo, ja, met doodskoppen en zwart-witte beelden van een desolaat landschap. En, het is een subgenre.

In het vorige nummer gaat de zanger er vandoor omdat hij last heeft met de echte vriend van zijn liefje. Dan deze mokt ze af. Ik denk dat er over een vrouwenmoord gedaan. Over Rosemary, ook de titel van het nummertje. Een jaar of 10 geleden was er die had zo in de jaren 80 een soort van new wave electro groep met wel wat rock'n'roll ritmes. Alien Sex Find. En een van die gasten heeft dan een jaar of 10 geleden een soort van ode on the Cramps gebracht met een single en een LP, maar die zijn dan uit de handel verdwenen wegens auteursrechten, dacht ik, schendingen. Maar ik heb die nog juist kunnen kopen. Ik speel dus van Vince Ripper samen met de Rodent Show speel ik een cover van The Cramps, I Was a Teenage Werewolf, wat eigenlijk een cover is van Sunglasses van Strolling After Dark van ik weet niet meer van wie, The Rebels.

heb vorige week plaatjes gedraaid op een feestje. En ik had ook wel rock'n'roll bij. En ik heb dan zo die bak met rock'n'roll meegepakt. Maar ik heb ook heel veel platen uit die bak thuis gelaten. Die lagen dan nog gewoon los bij mij op het bureau. En ik heb dan uit die platen een greep gepakt. En dat zijn dus nummers zoals dit. I Was a Teenage Werewolf. Of ook een nummer ervoor van Lazy Lester. Allemaal nummers die eigenlijk de verworpen nummers van het feestje, die dus niet zijn meegepakt en ook niet zijn gedraaid. Het volgende nummer is ook iets van die verworpen nummers. Dat is, ja, die zijn niet meegepakt en niet gedraaid, maar dat wel zware, zware, snelle, harde muziek is. Ook het volgende, een groep die niet meer bestaat, die hebben, ik denk, hebben die een LP? Ze hebben alleszins wel een singeltje. Een Gentse groep, de Garbage Bags. We speelden eigenlijk al gewoon Cramps-achtige dingen. Die hadden twee contrabassisten die dan ombeurten, want zij was een Duitse, die Claudia. En soms speelde zij en soms speelde de Jens van de 50 Foot onder andere contrabas bij hen. En, maar ja, dat deed niet lang dingen. Hè. Maar dat is wel een fijn nummer. Maar wel voor de, moet ik het zeggen, voor de mensen met al wat ervaring in het genre. Maar dit is toch het einde van het programma en ik sta hier toch tegen mijn woesting. Dus ik speel gewoon muziek die ik zelf leuk vind. Hè? En nog 4 minuten te gaan. Dus bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot volgende week, maar dat klopt niet, want volgende week moet ik werken. Hè? Dat betekent dat je dus arbeid verricht die vergoed wordt. Dat is de definitie van werken. Dan de week daarna ken ik ook niet, want dan ben ik in het buitenland. Dan ben ik in Venetië. Dus ik kan 2 weken, wellicht 2 weken hier niet zijn. Denk ik. Ja, je kunt dat erg vinden of je kunt dat goed vinden. Je kunt er niks van vinden. Ik kan mij eigenlijk allemaal... 9:57, voilà, ik ben er vanaf. Dit dan nu even de Garbage Bags. Ik weet niet waarom dat ik niks...

Voilà, we zijn in de ether. Welkom bij Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Vandaag gaan we het hebben over geoengineering veel. We hebben iemand in de studio die daar wat meer over weet dan ik, Dina Tsai. Daar gaan we zo meteen mee praten, maar eerst wat muziek.

0: Voilà. Welkom, Dina, in de radiostudio. Ik heb jou uitgenodigd omdat ik een tekst van jou had gelezen over geoengineering op de website van Apache in mei verschenen. Mm-hmm. Ik heb hem nog eens moeten herlezen, want het is niet zo'n makkelijke kwestie. En het komt ook niet zoveel in de media, gelukkig, dat het dan wel op Apache komt. Ja, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om zoiets te schrijven?
1: Ik zal me anders even voorstellen eerst. Ja. Dus ik ben juriste, gespecialiseerd in internationaal mensenrechtenrecht. Ja. En tot voor kort was ik verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ik ben eigenlijk nog maar net afgestudeerd. En ik deed daar... Ik werkte daar als aspirant onderzoekster binnen in de Law and Development Research Group. Zij doen voornamelijk onderzoek naar... wel verhoudingen tussen het globale noorden en het globale zuiden en hoe het internationaal recht die in stand houdt en hoe we eigenlijk kunnen zorgen voor meer menselijke waardigheid, meer mondiale rechtvaardigheid. En daarbinnen deed ik onderzoek naar klimaatrechtvaardigheid. En eigenlijk was geoengineering ook totaal niet op mijn radar. Het komt inderdaad niet zo vaak aan bod. En ik had een artikel ontdekt van de Groene Amsterdammer. Dat lees ik heel graag. En daar ging het plots over geoengineering. En daar riep heel veel vragen bij mij op. Toen ik dat artikel las, er was ook een podcastaflevering bij. En ze bespraken dan dat artikel. En ik als juriste dan had daar gelijk heel veel juridische vragen bij. Omdat die ook in dat artikel of zo niet echt aan bod kwamen.
0: Oké. En kan je even kort zeggen wat geoengineering is?
1: De meest letterlijke definitie is dan het ingrijpen rechtstreeks in ons klimaatsysteem met technologie. En dat kan verschillende vormen aannemen. In het artikel van de Groene Amsterdammer dan hebben ze het voornamelijk over een Nederlandse start-up die het ijs op de Noordpool wil verharden door water rond te spuiten. Dat dan het proces van ijs aanmaken, zeg maar, moet versnellen. In mijn artikel echter heb ik het meer over zonne-geoengineering. Mm-hmm. Dat is een heel specifieke techniek en ook een techniek die het meeste dan toch wel besproken wordt, omdat die heel toch wel problematisch is. Dus als het over geoengineering gaat en mensen zijn verontrust, dan gaat het vaker over zonne-geoengineering. Ook daar heb je verschillende technieken, maar daar is het opzet eigenlijk om deeltjes los te laten in de atmosfeer die het zonlicht moeten reflecteren. Mm-hmm. En zo de opwarming van de aarde tegengaan.
0: Ja, ja, maar dat is technologie die nog in zijn kinderschoenen staat en ook mm-hmm. wel niet zonder risico's is.
1: Ja, absoluut. Er zijn ook daar, dus er zijn verschillende bedrijven. Het zijn ook voornamelijk bedrijven die zich daarmee bezighouden. Dus een beetje vrije marktprincipe, omdat er niet echt regels rond zijn, specifieke regels. Dus dan is het aan die bedrijven om daar zo zich mee bezig te houden, veronderstel ik. Die bedrijven die doen het ook op verschillende manieren. Dus er was eerst een bedrijfje die begonnen met ballonnen, met bepaalde deeltjes in los te laten in de atmosfeer. Zij waren dat aan het uittesten boven Mexico en de Verenigde Staten. Mm-hmm. Mexico heeft dan ook eigenlijk een verbod ingesteld op deze... testen, want ze waren het er niet mee eens dat binnen hun soevereine grondgebied dat er zulke testen gebeurden. Dan is er nu een nieuw bedrijf opgestaan en dat is nu wel interessant, omdat zij zijn eigenlijk heel veel kapitaal aan het ophalen. Dus heel veel investeerders die echt wel interesse hebben in deze technologieën. En ook zij zeggen dan van, we gaan deeltjes loslaten in de atmosfeer die het zonlicht moeten reflecteren. Maar wat die deeltjes juist zijn, daar is niet zoveel transparantie over. Omdat ze enerzijds dan nog heel erg aan het testen zijn, denk ik dan, maar ook natuurlijk omdat ze niet zouden willen dat een ander bedrijf met hun technologie gaat lopen. Dus dat is dan wel verontrustend, omdat er gaan willekeurige deeltjes worden losgelaten in onze atmosfeer. En we weten eigenlijk niet wat voor gevolgen dat heeft op ons klimaatsysteem. En die testen zijn begonnen in april. Dus het is ook daarom dat ik toen in mei het artikel heb geschreven, omdat dit eigenlijk aan het gebeuren is, zonder dat er veel over gesproken wordt eigenlijk.
0: Ja, want we komen daarbij ook wel wat op jouw juridische terrein, zo van wetgeving daar rond en zo. Daar is eigenlijk precies nog niet veel rond gebeurd.
1: Nee, dat klopt. Dus ja, opnieuw, hè, dus, het opzet van mijn artikel was dan gelijk van oké, wacht, maar kan dit zomaar gebeuren? En het klopt dat er geen specifiek regelgevend kader is rond geoengineering, maar dat maakt natuurlijk niet dat zulke dingen zomaar kunnen gebeuren, alsof in een vacuüm. Er is natuurlijk nog steeds de internationale rechtsorde, dus er zijn wel bepaalde algemene regels, laten we zeggen, die sowieso van toepassing zijn. Bepaalde rechten die sowieso in het gedrang komen. En dus op die manier is er wel een regelgevend kader. Ik kan daar natuurlijk subiet meer in detail over spreken, maar dus een specifieke wetgeving of verdrag rond geoengineering bestaat nog niet. Er is wel veel vraag naar. Eigenlijk al sinds 2010 zijn er wel mensen daarmee bezig die daar ook voor ijveren. Mm-hmm. In de zin van, dus je hebt op het niveau van de Verenigde Naties het verdrag rond biodiversiteit. En daar bestaat wel al, zijn zij samengekomen om een, zij hebben eigenlijk een moratorium vastgesteld. Dus zij zeggen van, eigenlijk willen we niet dat geoengineering als technologie wordt gebruikt op dit moment, omdat er nog geen regelgevend kader is. En dus in 2010 hebben de staten ook gezegd van, eigenlijk zou er een, de lidstaten van dat verdrag, hebben zij gezegd van, eigenlijk zou er een regelgevend kader moeten zijn alvorens we kunnen verder gaan met deze technologie. Ook de Human Rights Council, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, heeft zich eigenlijk uitgesproken over deze technologie, zeggende dat op dit moment zijn deze technologieën nog zodanig speculatief dat wij het eigenlijk niet aanvaarden als een manier waarop staten kunnen voldoen aan hun klimaatverplichtingen. Dus we zien het niet als een rechtmatige manier om aan klimaatmitigatie of adaptatie te doen. We moedigen jullie aan om de technieken te gebruiken die wetenschappelijk wel al vaststaan. Want natuurlijk
0: ja,
1: ook
0: wacht even, want dat zijn een paar moeilijke woorden. Hè. Eerst hadden we het over dat moratorium. Mm-hmm. Dus er is een bepaalde tijdsepisode waarin dat dan niet zou kunnen.
1: Ja.
0: En in hoeverre is dat dan doorgevoerd?
1: Dat is ook, ja, bon, dat is ook niet... dat is een moratorium waar ze zich toe hebben verbonden, maar dat is ook niet echt juridisch bindend. Hè. Dus dat is ook vaak inderdaad... Dat is goed dat je dat aanhaalt. Vaak in de sferen van het internationaal recht wordt er veel afgesproken of gebeuren er veel dingen die niet... zeg maar bindende kracht hebben, die niet juridisch verbindend zijn voor staten. En daar is dan een beetje, ja, daar ligt een probleem. Dus in principe zijn ze akkoord, maar in de tussentijd zijn die bedrijven dus wel vrij, want ja, bedrijven zijn in principe ook niet gebonden door die verplichtingen. En dat maakt dan dat het eigenlijk aan individuele staten is om te zeggen van, op mijn grondgebied mag je al dan niet deze technologieën gaan ontwikkelen. En dan bijvoorbeeld, zoals ik zei, Mexico heeft gezegd van, hier moeten jullie dat niet doen. Maar bijvoorbeeld in de VS ziet het er naar uit dat dat tot nu toe wordt gedoogd. Waarom is dat nu verontrustend? Wanneer dat je ingrijpt op ons klimaatsysteem, zijn de gevolgen de facto grensoverschrijdend. Dus oké, je doet die testen in de VS, maar deeltjes oplaten in onze atmosfeer, dat zou gevolgen kunnen hebben over de hele wereld en niet enkel voor de Verenigde Staten. En daar zit dan het probleem. En dat is wat voor mij dan ook zo juridisch prikkelend was.
0: Mm-hmm. En dan had je het over klimaatmitigatie. Wat is klimaatmitigatie?
1: Damn it. Je hebt het verschil tussen klimaatmitigatie en adaptatie. Klimaatmitigatie... Het is makkelijker voor mij als ik eerst adaptatie uitleg.
0: Ah, ja?
1: Omdat geoengineering is ook eerder in het veld van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie gaat over eigenlijk ons aanpassen aan de realiteit van klimaatverandering. Dus bepaalde technologische dingen of infrastructuur die ons kunnen helpen met het omgaan van de realiteit dat de aarde aan het opwarmen is. Bijvoorbeeld dan geoengineering, want natuurlijk het weerkaatsen van zonlicht doet niks aan wat er aan de basis ligt van het opwarmen van de aarde, namelijk de uitstoot van CO2. En dat is dan klimaatmitigatie. Klimaatmitigatie gaat echt over het verminderen van die CO2-uitstoot. En daarin zit dus het verschil.
0: En hoe zit het dan met andere broeikasgassen?
1: Hoe bedoel je?
0: Methaan en zo?
1: Ja, ik denk dat we spreken over broeikasgassen in het algemeen.
0: Ja,
1: dus die worden ook binnen de mitigatie gerekend, zou ik zeggen.
0: Maar dus klimaatadaptatie... Als er genoeg rekening wordt gehouden met de hoge venen en dat daar dingen in brand kunnen steken, kunnen gestoken worden of gewoon in brand vliegen, dat is eigenlijk ook een vorm van klimaatadaptatie, dat je daar genoeg rekening mee houdt.
1: Ja, maar ik bedoel, het is niet omdat geoengineering in het veld van klimaatadaptatie valt, dat klimaatadaptatie slecht zou zijn. Hè? Ik bedoel, klimaatadaptatie is zeker ook heel hard nodig. Hè? Ik denk, we moeten op de beide fronten ageren. Dus langs de ene kant heel hard proberen de klimaatverandering in te perken, voor zover dat nog mogelijk is. Maar het is natuurlijk wel de realiteit. De ondergrond van het Verdrag van Parijs hebben we overschreden. De aarde is aan het opwarmen. We zitten aan die 1,5 graad. Dus ook is het heel belangrijk dat we inzetten op adaptatie, omdat die realiteit er gewoon al is. En zeker ook in bepaalde delen van onze wereld worden heel veel mensen al heel hard getroffen door klimaatverandering. En dus daar is klimaatadaptatie heel erg belangrijk.
0: Ja, zo had ik het ook begrepen. Vroeger had men zoiets van, die klimaatadaptatie, we gaan het er misschien niet te veel over hebben. Mm-hmm. Want dat gaat dan misschien afleiden van de kwestie dat we moeten stoppen met die, of zeker veel verminderen van die broeikasgassen. Terwijl men nu meer en meer zoiets heeft van we kunnen het er niet meer over hebben.
1: Mm-hmm. Het is heel dubbel, hè. Ik denk, die terughoudendheid die reflecteert zich eigenlijk nog heel hard als je gaat kijken naar zo klimaatfinanciering en zo. De projecten die het meeste geld kunnen ophalen zijn nog steeds mitigatieprojecten. Dus adaptatie wordt nog steeds een beetje over het hoofd gezien. Maar ja, dat is ook wat jij ook zegt, het argument dat jij aanhaalt, is ook iets dat heel veel mensen zeggen bij dus die technologieën van geoengineering. Zo van, oei, maar... En ook zoals de VN-Mensenrechtenraad eigenlijk opbracht, van, laten we ons niet te hard laten afleiden door deze potentiële nieuwe technologieën, want we moeten eigenlijk heel hard nog steeds blijven inzetten op mitigatie. Maar ik denk het is een verhaal van en-en. Van beide moet gebeuren.
0: Hoe sta jij tegenover die geoengineering?
1: Ik ben geen voorstander. ik was dus heel aangegrepen na het lezen van dat artikel. Omdat, opnieuw, ik had er nog niet eerder echt bij stilgestaan. En ik vind het nogal verontrustend, omdat het dus heel, heel grootschalige gevolgen zou kunnen hebben voor onze... Ja, voor de hele wereld. Want ingrijpen in het klimaatsysteem, dat klinkt heel abstract, maar dat is niet niks, hè. Dus je kan eigenlijk kan heel, heel grote gevolgen hebben voor weerspatronen bijvoorbeeld. En wat ik verontrustend vind, is hoe dat... wacht even hoor. Ja, een heel groot probleem ook eigenlijk met... Eigenlijk heb ik het nu specifiek over die zonne-geoengineering. Of zonnebeheer noemen ze het ook wel. Daar ga je dus opnieuw... Die deeltjes reflecteren terug de ruimte in, de zonnestralen. Het probleem is met deze technologie specifiek dat we daar heel afhankelijk van zouden worden. We moeten die eigenlijk, eens we ermee beginnen, blijven uitvoeren. Omdat wanneer we daarmee zouden stoppen, zou eigenlijk al die opgebouwde, hoe zeg je dat, verwarming die we hebben teruggekaatst, ons plots treffen. En zo'n verschil zou natuurlijk heel drastische gevolgen hebben. Opnieuw dus dan voor die weerspatronen en zo. We weten opnieuw ook nog steeds niet, als we die deeltjes de ruimte insturen, wat voor fallout daarvan komt. Want die deeltjes gaan op een gegeven moment ook terug neerdwarrelen uit de ruimte en op onze aarde neerstrijken. Wie weet wat dat voor gevolgen heeft. En dus eigenlijk, als dat zodanig gaat ingrijpen op ons klimaatsysteem, kan dat verregaande gevolgen hebben voor de mensenrechten. En daarin komt dan weer dus mijn... juridische interesse, want ik deed veel onderzoek naar de link tussen het milieu en mensenrechten, of het genieten van mensenrechten. En klimaatverandering raakt aan heel veel mensenrechten. Ik denk aan het recht op gezondheid, het recht op water, het recht op voedsel. Want natuurlijk, het klimaatverandering heeft heel veel invloed op de oogsten. En dus eigenlijk, te koer hebben al die rechten ook betrekking op het recht op leven. En wanneer er nefaste gevolgen zouden zijn van die geoengineering technologieën, zouden de gevolgen ook disproportioneel verdeeld worden. Dus bepaalde gebieden in de wereld zouden disproportioneel getroffen worden, schade oplopen, milieuschade, en bij gevolg zouden daar mensenrechten schendingen uit voortkomen. En dat is dan problematisch als je denkt van, stel de Verenigde Staten als enige staat gaan die technologie ontwikkelen en beginnen invoeren, terwijl dat misschien gevolgen heeft voor België of, geen idee, Ecuador of zo. Gewoon andere staten kunnen misschien getroffen worden door deze technologie die wordt ingeschakeld. En bovendien, ook als een bepaalde staat, neem de Verenigde Staten, de macht heeft om in te grijpen op ons klimaatsysteem, zou dat ook kunnen gebruikt worden als een middel voor geweld? Ik bedoel, het klimaat kan ook als wapen worden gebruikt in oorlogsvoering. En daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Er zijn bepaalde staten, met name Israël, die daar ook veel interesse in hebben. En daar, zo wordt gezegd, testen mee uitvoeren of willen uitvoeren, boven Gaza bijvoorbeeld. Dus dat is ook heel verontrustend.
0: Ja, dat is natuurlijk nu ook al, hè, dat bepaalde landen meer getroffen worden door de klimaatontwrichting dan anderen. En vaak zijn dat dan ook nog landen die, die minder bijdragen aan die klimaatontwrichting.
1: Ja.
0: Alhoewel dat er natuurlijk ook in de VS al wel wat rampen gezien zijn geweest. De VS is een land dat heel hard heeft bijgedragen aan die klimaatontwrichting door het aantal broeikasgassen daar. Mm-hmm. Maar ja, zo'n tool of zo'n hulpmiddel als geoengineering in de handen van een Trumpist of zo, dat lijkt me toch ook niet zo veilig

0: waarin we op een beetje artificiële wijze kunnen ingrijpen op dit gigantische fenomeen dat ons aan het treffen is.
1: Ja. We zullen het daar zo meteen nog verder over hebben. Eerst nog wat muziek.

0: Zo, we zijn hier terug. Ik wou eigenlijk een geluidsfragment laten horen. Je had het er straks over een podcast. Mm-hmm. Die verschenen is in april. Iets van de Groene Amsterdammer. Mm-hmm. Kan je ons even zeggen wat dat dan juist was? Weet je dat?
1: De podcastaflevering.
0: Ja.
1: De Groene Amsterdammer. Dus ik lees die heel graag. Het is een onafhankelijk magazine uit Nederland. En ik denk dat zij maandelijks een uitgave hebben. En zij doen regelmatig podcastafleveringen waarin dan een artikel besproken wordt. Ik vind het dan heel fijn, omdat ik niet altijd de Groene Amsterdammer kan kopen. En dan kan ik zo een beetje gratis luisteren naar wat er gebeurt. Bon, en dus die man, zoals ik zei, die had een heel mooi artikel geschreven over geoengineering. En dan voornamelijk over die Nederlandse start-ups die bezig zijn met ijs te verharden op de Noordpool. En in de podcastaflevering hebben ze een soort vrije bespreking over zijn artikel over geoengineering in het algemeen.
0: Ecoloog Bart Crezé. Mm-hmm. Daar gaat het over. Die wordt dan geïnterviewd in die podcast met als titel Geoengineering, symptoombestrijding van het klimaatprobleem. Mm-hmm. We gaan eens een stukje luisteren. Een paar minuten zo.
2: Buiten, en dat moet dan zonlicht gaan reflecteren, terugkaatsen naar de ruimte. En op die manier ervoor zorgen dat er minder warmte op aarde komt en dus de klimaatopwarming enigszins ongedaan gemaakt kan worden. Mm-hmm. En zij hebben recent iets van $60 miljoen aan durfkapitaal opgehaald. Uit Silicon Valley, dat soort plekken, om dit te gaan ontwikkelen. En dat is best wel zorgelijk, want ja, we hebben geen idee wat dat gaat doen. Wat voor impact dat gaat hebben op dat al fragiele

0: klimaat.
1: Je weet niet welke stofjes het de lucht in willen spuiten.
0: Het is ook heel intransparant. Inderdaad, zij zijn niet, hebben tot nu toe nog niet aangegeven welk goedje dat dan is. Zijn tot nu toe andere bedrijfjes geweest die werkten met zwaveldioxide. Dat is een bekende variant, zeg maar. Maar dat was allemaal nog vrij amateuristisch. En dit nieuwe bedrijf lijkt het echt serieus aan te willen pakken.
1: En moet je van iemand toestemming hebben voor je dat die stofjes in de lucht mag blazen? Hoe werkt dat eigenlijk?
0: Nou, dat is een goede vraag. In principe nog niet. Er is in elk geval geen internationale wet en regelgeving voor.
1: Want als je het eenmaal in de lucht geblazen hebt, dan haalt het er maar weer eens uit. Als het anders blijkt te werken.
0: Dan is dat niet meer terug te draaien, inderdaad. En we weten ook niet wat dat dan voor verdere neveneffecten heeft buiten het gebied waar je dat doet. Dus stel de Amerikaanse overheid zou zeggen, we staan dat toe. Dat is op dit moment nog niet formeel het geval. Maar stel dat zou gebeuren, dan ja, wat als dat ook in Mexico voor gevolgen heeft voor het weer daar. Ja. Dus het raakt ook aan de soevereiniteit van landen. En omdat je eigenlijk ingrijpt over die landsgrenzen heen.
1: Ja, ja, en je grijpt in op een manier waarvan je de afloop ook niet weet eigenlijk.
0: Nee, dat is dus een van de grootste zorgen. Een ander echt zorgpunt is dat mocht je dit op grote schaal gaan doen om het klimaatprobleem tegen te gaan, dan kan je er eigenlijk nooit meer mee stoppen.
1: Ja.
0: Dus als we dit doen, dan maskeert dat een deel van de opwarming. En mocht je dan op een gegeven moment besluiten, om wat voor reden dan ook, geopolitieke redenen, er komt een nieuwe president, het geld is op, van we stoppen ermee, dan al die opwarming die je gemaskeerd hebt, die kan dan in één keer weer vrijkomen in het klimaatsysteem. Ja. Ja. En dus voor veel meer schokken, opwarming, bosbranden, veel meer klimaatrampen gaan zorgen eigenlijk. Ja.
1: Grofweg heb je drie manieren om met het klimaatprobleem om te gaan. Het ene is adaptatie.
0: Ja.
1: De dijken verhogen, zeg maar. Of andere dingen verzinnen waardoor je als het warmer wordt, of als het water stijgt, dat je iets kan doen.
0: Klopt.
1: Het tweede is iets aan de CO2-uitstoot doen. Dat is eigenlijk het beste. Want dan doe je fundamenteel iets aan het probleem. En het derde is, en dat is natuurlijk in onze tijd aantrekkelijk, want dan hoef je je gedrag niet te veranderen, is geoengineering.
2: Ja, geoengineering. En daar is dan zo'n omstreden project van een bedrijfje genaamd Stardust Solutions. Mm-hmm. Die zonlicht willen blokkeren door deeltjes in de lucht vrij te laten.
3: Ja.
2: Kan me voorstellen dat wel omstreden is, vermits je eigenlijk niet goed weet wat dat dan gaat geven.
3: Exact. Dus het is ook heel omstreden in internationaal, zou ik zeggen. Er zijn natuurlijk ook voorstanders. Ze halen heel veel geld op, zoals in het fragment wordt gezegd. Stardust Solutions is een Amerikaans-Israëlisch bedrijf, opgericht door twee voormalige kernfysici. En het roept wel veel op. Ik denk, maar dus het is een heel interessant fragment om te laten horen, omdat, zoals je net zei, de man die het artikel schreef, hij is ecoloog. En bij mij, dus hij kan het heel goed uitleggen. En ik heb daar dan heel andere vragen bij. Omdat het wordt hem gevraagd van, oké, zijn er dan regels rond? Kan je zomaar van alle deeltjes de lucht insturen? En hij zegt van, goh ja, inderdaad, er is niet echt een regelgevend kader. En in het artikel dat jij dan hebt gelezen voor Apache, ik heb dan een oefening gedaan om zelf even uit te zoeken van, zou er dan een regelgevend kader zijn? Want dat kan toch niet dat dit zomaar gebeurt?
2: Aha. Ja, ik wou even dat artikel van Apache erbij halen. Want het gaat daar ook over die kwestie Israël en de VS en wapenhandel en zo. Daar heb je ook dingen over geschreven.
3: Ah, dit was me even ontgaan. Maar het klopt inderdaad dat, dus Startup Solution, het is een Amerikaans-Israëlisch bedrijf, maar ze krijgen heel veel kapitaal ook van een bedrijf dat geassocieerd is met het Israëlische leger. Dus daar zit dan, dat roept ook heel veel vragen op. Van waar ze dan hun financiering krijgen. En zoals ik al eerder had laten vallen, het schijnt ook dat Israël wel interesse heeft in geoengineering te gebruiken als een oorlogswapen. En dat is natuurlijk sowieso verboden.
2: Ja, je schrijft hier, de banden van Stardust Solutions zijn verontrustend omdat het financiële steun krijgt van AWZ Ventures, dat nauwe banden heeft met Israëlische veiligheidsdiensten. Mm-hmm. Bovendien blijkt uit eerdere rapporten dat Israël de intentie heeft om te experimenteren met weersbeïnvloeding boven Gaza.
3: Ja.
2: Ja. Oké. Maar dat is dus een van die dingen waar jij je mee bezighoudt, vanuit juridisch oogpunt vooral, denk ik.
3: Ja, of alleszins, op dat moment heb ik me daar even in verdiept. Het is niet dat ik eigenlijk constant bezig ben met geoengineering, maar op dat moment wilde ik dan heel graag uitzoeken van wat zou hier het juridische kader zijn? Bon, niet dat een juridisch kader altijd werkt of nuttig is, maar ik was wel heel benieuwd naar in welke mate dit gereguleerd is.
2: Ja, ja, ja. En dan ga je verder met het te hebben over het mondiaal manipuleren van de temperatuur. Mm-hmm. Geoengineering belichaamt de fantasie van een technological fix die de klimaatcrisis omzet in een politieke en economische kans door de gevolgen ervan te verplaatsen en te verhullen zonder het onderliggende probleem van CO2-uitstoot te verhelpen. Ja.
3: Ja.
2: Daar hebben we het daar juist al wat over gehad, natuurlijk.
3: Exact. En op het einde van het fragment zei de host ook iets heel raak. Hij zei dan van, hey, ja, dit kunnen we dan doen zonder dat we ons gedrag hoeven aan te passen.
2: Ah ja.
3: En daar gaat het dan heel hard om. Dus die technologische oplossingen die ons in staat stellen om verder te gaan met hoe we bezig zijn, verder te vervuilen, maar tegelijk dan die klimaatverandering afhouden.
2: Ja, ja. Maar er is ook een open brief geweest waarin verschillende landen, evenals 600 academici en bijna 2000 maatschappelijke organisaties, zich uit hebben gesproken tegen het gebruik van zonne-geoengineering.
3: Ja.
2: Maar die zonne-geoengineering, dat is dan waar dat bedrijfje mee bezig is, mm-hmm. Stardust Solutions. Maar wat houdt dat dan nog in? Zijn er ook andere soortgelijke dingen die gebeuren in dat verband?
3: Andere technologieën van geoengineering bedoel je?
2: Van zonder geoengineering?
3: Nee, het ziet er naar uit dat zij echt wel de grote mannen zijn.
2: Hoe ja, zeg ik ja. Dat? Die het monopolie willen over de kwestie. Ja,
3: ja en zij zijn ook gewoon echt heel hard aan het lobbyen en zo in de Verenigde Staten. Ook om een beetje, om dus die formele toestemming te krijgen, hè, om de testen te kunnen doen. Mm-hmm. En opnieuw, zij zijn het dus die heel veel kapitaal hebben opgehaald. En in het algemeen wordt er voornamelijk over hen gesproken.
2: Ja, ja. En dan heb je dus ook over ingrepen in het klimaatsysteem die kunnen leiden tot allerlei verstoringen van weerpatronen, mm-hmm. aantasting van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit.
3: Ja.
2: Dat schrijf je zal voedsel- en wateronzekerheid veroorzaken, met name voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van natuurlijke grondstoffen.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja, zoals ik al zei, heel verontrustende, verregaande gevolgen, die dus wederom grensoverschrijdend zijn. En het grensoverschrijdende aspect is iets dat ik heel fascinerend vind, omdat in het internationale recht staat juist het territoriale zo centraal. Dus omdat het internationale recht wordt gevormd door staten die zich vrijwillig laten binden, die samenkomen en een verdrag sluiten en daarin dan lidstaten worden. De soevereiniteit van een staat staat daarin heel centraal. En dus tot nu toe wordt het recht, of worden mensenrechten, heel territoriaal ook benaderd. Zodat een staat heeft eigenlijk enkel verplichtingen binnenin de eigen staat. Nu, met fenomenen zoals klimaatverandering staat die redenering steeds meer onder druk. En je ziet ook een evolutie in het recht, en dat is dan van waaruit ik schrijf, hetgeen dat ik zo interessant vind, is dat je een evolutie ziet waarin men dat eigenlijk open wil duwen. Dus verder dan die territoriale redenering gaan en zeggen van nee, misschien moeten er extraterritoriale benaderingen zijn van recht.
2: En extraterritoriaal, dat wil dan eigenlijk zeggen dat territorium niet zo belangrijk is, dat je gewoon het globale plaatje bekijkt van op wereldvlak.
3: Goh, het gaat voornamelijk over van oké, er zijn heel veel momenten waarin dat staten eigenlijk bijvoorbeeld milieuschade beter gezegd, staten kunnen ook rechten beïnvloeden buiten in hun grondgebied. Daar gaat het over, zeker in hoe geglobaliseerd onze wereld is, met internationale handel, internationale investeringsprojecten, ontwikkelingshulpprojecten. En dus bijvoorbeeld, er zijn heel veel, hoe dat Shell, een Nederlands bedrijf in Nigeria, heel veel schade veroorzaakt met hun olieontginning. Dat is dan een heel goed voorbeeld van extraterritoriale kwestie. Van heeft Shell of heeft Nederland daar dan niet iets mee te maken? Hebben zij niet als staat een soort verantwoordelijkheid voor de schade die zij veroorzaken daar in Afrika? En dus, met klimaatverandering is dit iets dat steeds vaker wordt besproken. Hè? Want klimaatverandering is de facto grensoverschrijdend. Je kunt die niet beperken tot enkel jouw grondgebied. En daarover... En dat is dus interessant, want er is geen grens, er is geen specifiek wettelijk kader voor geoengineering. Als je gaat kijken naar basisbeginselen, of ondertussen basisbeginselen binnen het internationale recht of het mensenrechtenrecht, dan zijn er wel al zaken die we kunnen gebruiken als rode lijn om te gaan denken over de limieten van geoengineering. Zo heb je het internationaal gerechtshof in Den Haag. Mm-hmm. Zij stellen vaak wel de norm wat betreft het internationale recht. Wat zijn nu eigenlijk de regels? En er is een al best oude zaak waarin zij het volgende hebben gesteld. Die oude zaak die wordt ook heel vaak terug aangehaald, want nog maar in 2025 was er een heel grote klimaatzaak voor het internationaal gerechtshof. Maar dus dit principe dateert al van eerder. Namelijk dat staten geen grensoverschrijdende milieuschade mogen veroorzaken. Dus... wanneer dat er zaken zijn binnen in hun rechtsmacht, noemt dat dan, of binnen hun effectieve controle, die schade veroorzaken in bijvoorbeeld een buurland, dan is dat een onrechtmatige daad. Staten die mogen dat niet zomaar doen. Dus daar heb je al bijvoorbeeld iets dat geoengineering zou moeten inperken. Staten mogen geen grensoverschrijdende milieuschade veroorzaken. En dan natuurlijk heb je het mensenrechtenrecht. Mensenrechten die komen ons toe puur omdat we geboren zijn, omdat we mensen zijn. Die gelden altijd. En dus ook wanneer geoengineering in de picture komt. En als er technologieën zoals geoengineering effecten hebben op het milieu die zodanig zwaar zijn dat ze onze mensenrechten inperken, dan zou daar ook een schending zijn.
2: Ja, zoals ik het een beetje begrijp, is het zo dat je hebt die economische globalisering gehad, die is al decennia bezig, waardoor dat de wereld eigenlijk meer en meer een dorp wordt, economisch gezien, in die zin dat alles hangt met alles samen, economisch gezien. Mm-hmm. En dat heeft dan ook zijn gevolgen voor de klimaatontwrichting, die dan ook wereldwijd is en... waar dan bepaalde landen meer impact in hebben dan andere. Ja. Oké, we zullen nog wat muziek draaien eerst, denk ik. Hè? Ik moest nog zeggen wat we daar juist hebben gedraaid. We hebben daar juist Ben Harper gedraaid met Les en Mama's Got a Girlfriend Now. We gaan nu iets draaien van Susan Vega.

0: Ja, je hoorde dus eerst Blood Makes Noise van Susan Vega. Hè, en daarna kwam Bob Newworth samen met John Cale, Who's in Charge. Ja, en ja, Dina, je hebt de voorbije jaren ook wel wat zo de geopolitieke omstandigheden kunnen bestuderen, want jij hebt internationaal recht gedaan. Mm-hmm. Je hebt dat ook in Latijns-Amerika gedaan en zo, dacht ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: ja, ik had de kans om in het kader van mijn studies op uitwisseling te gaan naar Peru.
0: Mm-hmm.
1: Dat was heel fijn dat ik dat mocht doen. En ik, zoals ik al eerder zei, heb ik veel gewerkt rond klimaatrechtvaardigheid. Dus opnieuw die link tussen het milieu en mensenrechten interesseert me heel erg. Mm-hmm. En Peru was een heel interessante locatie voor mij, omdat ik ook, net zoals ik plots heel geprikkeld was door geoengineering, was ik op een gegeven moment, toen ik begon aan mijn studies, aan mijn masteropleiding alleszins, was ik heel geprikkeld door mijnbouw. En natuurlijk in Peru is de economie nog heel erg afhankelijk van de mijnbouw. En wat mij zodanig interesseerde, en waar ik ook mijn thesis rond heb geschreven, is de nieuwe mijnbouw. We zien eigenlijk een gigantische toename van mijnbouw nu in het kader van de energietransitie. De groene transitie vergt eigenlijk heel veel materialen, mineralen, die wij kritische mineralen gaan noemen. Zoals kobalt, zoals koper. Voor onder andere zonnepanelen, maar ook windmolens, voor elektrische auto's. Daar heb je heel veel mineralen voor nodig, zoals koper. En dus is het nu plots een grote urgentie geworden dat we al die mineralen ophalen. En
0: ja, dat omdat is ook we eigenlijk overschakelen naar hernieuwbare energie.
1: Naar hernieuwbare energie. En het is ook heel geopolitiek gevoelig, omdat voor nu China heeft een grote monopolie op die grondstoffen. Dus ze zijn daar al jaren mee bezig, hè. Die landgrabbing en zo. Dus ze zijn daar eigenlijk eerder mee begonnen om heel veel projecten te gaan beginnen in landen zoals in Afrika, in het globale zuiden, om eigenlijk die monopolie te krijgen op mineralen. En dus nu zie je hoe de VS en de Europese Unie ook echt in gang schieten. En zij willen natuurlijk ook een groene transitie kunnen bewerkstelligen zonder afhankelijk te zijn van China.
0: Ja, ja. Ja, veel om over na te denken natuurlijk. Hè. Die energietransitie, ja, hoe dat dan gaat plaatsvinden en zo. En die mijnbouw, dat heeft ook allerlei sociaal-ecologische consequenties.
1: Klopt.
0: Komt kinderarbeid bij te kijken en zo. Mm-hmm. Wat vind jij eigenlijk van die mijnbouw? Moeten we dat bijvoorbeeld ook naar Europa trekken? Of?
1: Goeie vraag. Ja, het gaat er inderdaad over van oké, die energietransitie die moet plaatsvinden, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die rechtvaardig plaatsvindt? En, en mijnbouw is notwaar om niet rechtvaardig te zijn. Het is dubbel, hè. Dus enerzijds zie je inderdaad hoe dat we steeds weer naar het globale zuiden trekken om daar projecten te openen om aan mijnbouw te doen. Nu, de Europese Unie opent ook heel veel nieuwe mijnen in Europa. Ook dan weer een beetje in het globale zuiden van Europa, zou ik zeggen. Dus het zuiden van Europa, in Spanje en zo, in gebieden waar dat er ook heel veel waterschaarste al is. En een gevoelig milieu. Ook daar gaat de Europese Unie mijnen openen om toch maar al die kritische mineralen te hebben. Ik denk wat er voor mij nogal tekort schiet in het huidige beleid, is ook na te denken over opnieuw ons consumptiegedrag. Van oké, we hebben heel veel mineralen nodig, maar waarvoor eigenlijk? Want die mineralen, het wordt heel hard gezegd, onder het mom van de energietransitie, maar evengoed hebben we die mineralen nodig voor defensie, waar nu ook heel hard op wordt ingezet. En ik denk, en dat is ook wel een onderdeel van het Europese beleid, maar ik denk dat er meer moet ingezet worden ook op recyclagetechnieken. Daar wordt een beetje naar gekeken, maar het is grotendeels voornamelijk nieuwe mineralen gaan halen.
0: Ja, want jij zegt consumptiegedrag, maar consumptiegedrag hangt natuurlijk nauw samen met productiegedrag.
1: Ja.
0: Hè, zo van vraag en aanbod en zo. En we zitten veel met een model van economische groei.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, er is veel productie en men wil nog veel meer productie.
1: Ja.
0: Maar in hoeverre de natuur dat dan aankomt. kan, ja, dat is een andere kwestie natuurlijk.
1: Ja, ik denk dit gaat weer... ik heb er eerder al op gealludeerd, maar de oplossingen die ons worden voorgesteld zijn heel technologisch. En daarvoor zijn de facto die mineralen nodig. De oplossingen die ons worden voorgespiegeld zijn dus die elektrische auto's. Iedereen moet dan een individuele elektrische auto hebben dan, waarvoor heel veel koper nodig is. Terwijl, ik denk, je kan ook een ander klimaatbeleid vertegenwoordigen. Maar opnieuw gaat dat dan ook over van, oké, welk soort klimaatbeleid kunnen we uitdragen dat tegelijk ook heel lucratief is? Want daar zit heel veel geld in.
0: Ja, ja. Ja, en dan krijg je zo'n bedrijfjes als Stardust Solutions en zo.
1: Klopt.
0: Ja.
1: En dan is er ook weer de vraag van in welke mate faciliteert het internationaal recht juist dat? Dat er enkel... dat die oplossingen lucratief zijn. Zoals Stardust Solutions, maar evengoed zo het verhandelen van CO2-partikelen en zo. Zodat je als bedrijf CO2-neutraal kan zijn. Gewoon blijven uitstoten, maar dan wel een bos opkopen in Indonesië. Dat dan zogezegd al je CO2 absorbeert. Is ook zo'n manier waarop het recht eigenlijk faciliteert dat we verder gaan met vervuilen, maar op een soort lucratieve manier toch aan klimaatmitigatie doen.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet of het allemaal zo nuttig is.
0: Ja, en nu, je hebt de voorbije jaren wat beter die juridische wereld leren kennen. Hoe staat men in die juridische wereld tegenover al die kwesties?
1: Ik denk er is een... Het is echt wel een momentum voor internationaal klimaatrecht en voor de evolutie daarin. Dus ik vernoem het al even eerder. In 2025 was er een belangrijke klimaatzaak voor het Internationaal Gerechtshof. In datzelfde jaar was er ook een klimaatzaak voor het Internationaal Tribunaal van het Zeerecht, ITLOS, de International Tribunal. Er was ook een zaak voor het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof, een zaak bij het Europees Mensenrechtenhof en er werd een zaak aanhangig gemaakt bij het Afrikaans Mensenrechtenhof. Allemaal over klimaatverandering en de verplichten van staten in de context daarvan. Dus er is heel veel aan het gebeuren op dat vlak. En er zijn heel veel
0: dat
1: mensen...
0: Dat klinkt optimistisch. Terwijl veel mensen zoiets hebben van... Ja, nee, er gebeurt niks. Het is al te laat.
1: Ja.
0: Ik sprak nog gisteren met iemand die op straat staat soms om mensen voor Greenpeace-lidmaatschap warm te maken.
1: Mm.
0: En die hoort dat dagelijks zo van mensen zeggen van... Ja, nee, het heeft geen zin. Het is te laat.
1: Dat is heftig. Dat is heel veel defaitisme. Er zijn heel veel mensen die er wel mee bezig zijn.
0: Ja.
1: En ook opnieuw, ik ben er ook niet zo naïef in, hoor. Ik vind dat een heel interessante evolutie om waar te nemen, op een academisch niveau. Ik ben er ook niet per se van overtuigd dat het recht dan ook sowieso de oplossing gaat zijn. Wat ik wel denk, is dat, en dat met name in de mensenrechtenrechtspraak uit het globale zuiden, dus bijvoorbeeld het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof en ook in Afrika, daar komen wel heel innovatieve dingen uit. Dus heel interessante juridische redeneringen die ik heel leuk vind. Maar ook die wel verregaand gaan. Die ons echt in vraag doen stellen hoe ons economische systeem in elkaar zit. Nu, het probleem met het internationaal recht is dat er altijd een soort consensus moet komen. En ik ben wel van mening dat die vaak uitblijft door landen in het globale noorden. De historische bijdragers tot de klimaatverandering. Die zich eigenlijk wel verzetten tegen natuurlijk juridische verplichtingen. In de context van klimaatverandering. Zij willen liever niet dat die innovatieve dingen doorkomen, waardoor ze ineens allerlei reparatiebetalingen moeten uitvoeren of zo.
0: Ja, terwijl men in landen van het zuiden ziet dat de regeringen eigenlijk meer bezorgd zijn.
1: Mm-hmm.
0: En ze dan zeggen van, ja, wij zullen vooral de lasten moeten dragen van die klimaatveranderingen.
1: Gebonden om niet veel te kunnen doen. Veel landen in het globale zuiden hebben een enorme schuldenlast, waardoor dat zij vaak eigenlijk, ondanks dat het erg nodig is, niet de financiële ruimte hebben, zeg maar, om aan klimaatmitigatie of adaptatie te doen. Omdat zij die schulden eerst moeten afbetalen en anderzijds natuurlijk ook heel veel andere noden hebben soms. Ja, oké, kan ik gaan investeren in klimaatbeleid als er misschien problemen zijn rond voedsel of rond onderwijs, andere soorten infrastructuur die soms tekort schieten. Dus daar zie je ook een heel grote ongelijkheid. Van wie kan er effectief meedoen aan die klimaatmitigatie en adaptatie.
0: Oké, we zullen nog even muziek draaien en dan gaan we afsluiten. Hè. Misschien zullen we het nog wat hebben over die kwestie klimaat en migratie. Daar wou ik het ook nog even over hebben met jou. En dit is dan wel toepasselijke muziek. Clandestino van Manu Ciao.
1: Nice.
0: Nee, wacht. Zo. Ja.

0: سيدي ماتسي سادي سيدي ماتسي بالصوت شوف داك السي محمود الجمال ديالك راه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: زو. En we zijn bijna aan het einde gekomen van ons programma. Ja, er zijn natuurlijk ook veel klimaatvluchtelingen. Mm-hmm. We zien ook dat de migratiekwestie, dat dan bepaalde dingen inhoudt die samenkomen. Hè. We hebben bijvoorbeeld die oorlog in Syrië gehad. Dat had dan ook deels met een klimaatcrisis situatie daar te maken en zo. Mm-hmm. Er worden ook nog veel klimaatvluchtelingen in de toekomst verwacht. Ja. En dan zie je dat de Europese Unie bijvoorbeeld, dat die niet zo'n gemakkelijk beleid hebben voor die mensen die willen migreren.
2: Nee, absoluut. Ze staan daar niet voor te springen. We bespraken het net even in de pauze, maar dus een klimaatvluchteling wordt eigenlijk in het internationaal recht niet erkend. Dus het is geen basis waarop je internationale bescherming kan krijgen. Dus je moet echt vervolgd worden en dat gaat dan over een conflict of zo, mm-hmm. of om je persoonlijke mening. Dat is een grond, een motivatie waarom je beschermd kan worden dan als vluchteling. Maar klimaat wordt daar nog niet bijgerekend.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel landen die zien daar ook niet het nut van in, omdat ze natuurlijk die mensen ook liever niet willen opvangen, zoals de Europese Unie.
1: Ja, en je hebt ook een verrechtsing in die Europese Unie. Je ziet dan extreemrechtse partijen opkomen, zoals dat je in Italië een heel rechtse regering hebt die dan dat klimaatbeleid, die willen daar niet zoveel mee doen, heb ik de indruk. En dan migratiebeleid willen dat dan nog strenger maken.
2: Ja, klopt. Waar Italië voornamelijk mee bezig is, is een externalisatiebeleid. Dus ervoor zorgen dat de vluchtelingen in Italië komen, maar extern blijven. Dus in een weer opnieuw die grenzen. Hè. Dus ze zorgen ervoor dat zij worden overgeplaatst naar Albanië, een land buiten de Europese Unie, waar het EU mensenrechtenverdrag dan weer niet zou gelden. Oh ja, ze hebben niet echt een mensenrechtenverdrag, maar je hebt het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat is de Raad van Europa, maar dan de EU heeft ook wel een charter met grondrechten. En zij willen natuurlijk dat al die mensen niet tot de EU geraken, zodat zij niet dat die rechten niet voor hun gelden. En er zijn heel veel landen in Europa die daar wel interesse in hebben. Dus ook de N-VA in Nederland ook kijken ze met heel veel interesse naar dat experiment van Meloni in Albanië.
1: Ja, die kwestie Albanië. Ja, daar zouden we het nog een hele uitzending over kunnen hebben, maar dat zal niet voor vandaag zijn, zeker niet. Bedankt Dina om naar de studio te komen en ons een interessante uitleg te geven over al die kwesties.
2: Ja, bedankt.
1: Het was Ecologica. Binnen 2 weken is Ecologica er normaal gezien terug. Dag.
3: In de verte een soundtrack van de Elitaire 40. Ik had het niet.

Oh,

Ik ben niet zo goed.

Tot binnenkort en vergeet niet dat we in de nabije toekomst het tweede deel van het Residence Epos gaan beginnen.

Missing Link, Meester X bij de Billenkletsers in Beieren. Aflevering 27. De Toverfluit.

Kan het niet wat sneller, juffrouw? Nog sneller. Sneller. Sneller. Altijd sneller.

0: Welkom in onze geluidsorganisatie.
1: The fiddle must be played. Spel ontstaat waar er speling is. Geen spel zonder speling.
0: We zullen vandaag proberen van op tijd klaar te geraken.

idee dat gegroeid is uit het spelen met het toeval. Daar is de volgende stap, het weddenschap. Voortaan in de Missing Link steeds enkele interessante weddenschappen.

mooie weer aanblijven, meester X. Het toeval zal ons op de juiste toonhoogte

Vandaag wordt er niet in miniatuur gewerkt, maar wel op ware grootte. Een real-time operation.

0: We zijn erin geslaagd de mix opnieuw op een normaal niveau terug te brengen. We gaan nu wedden dat dit tweemaal kan herhaald worden. Om de spanning er voor u wat in te houden, zeggen we niet wie ja of wie nee zegt. De mogelijkheid tot vals spelen is zelfs ingecalculeerd.
1: En u kan nu ervaren hoe op anderhalve minuut Meester X rijk wordt.

about again.

onze reeks retrospectieve van hoogtepunten van Radio Centraal. Weet dat het volgende nummer 3 minuten en een half duurt. En daarbovenop weten we dat het eigenlijk van lage kwaliteit is. Want hoogstwaarschijnlijk hebben we de verkeerde kant klaarstaan.

0: En dan in de reeks nationale weddenschappen. Het volgende kleinigheidje.
1: Also voor Martin, busy waiter here.

Hoe kan men zeker zijn dat we niets gehoord hebben na de vraag: wat hoorde ik?

U hoort nu hetgeen wij daarjuist hoorden.

platen spelen op de radio mag dan al gemakkelijk lijken, maar een cassette in een cassettedek steken kan soms nog moeilijker zijn.

Toon is nu even van boord. Wij in de studio zijn van plaats verwisseld. Of is het de plaats die met ons verwisseld heeft?

de oorsprong wordt pas bereikt wanneer men het oorsprong van het geluid kwijt is. De oerruis

De harde waarheid vergt nu eenmaal harde experimenten. Hard en scherp. En nieren.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: Chief, laat de radio opnieuw vallen. Oh. Oh. Nog niet. Nog niet. Opnieuw, Chief Radio. Yo! Klaar?
2: Ja.
1: Ah, dat was goed.
2: Chief Dover Radio komt de ruimte binnen.
3: Dag meester X, dag Mick. Eindelijk terug in de bungalow. Chief Dover Radio.
2: Hij is zichtbaar.
1: Holografische voorstelling. En we zijn binnen zendbereik.
3: Zeg, dit is hier allemaal hetzelfde als vroeger.
1: Wat is er op de radio? Zet de tv af, want het nieuws gaat...
2: Ja, zet de radio eens op, jongen.
3: Ja, oké, maar kan je me eerst even verklaren...
1: Nee.
3: Van wie dit reporteur hier is in de gang?
2: Drie reporter.
3: Maar voor de rest is het hier allemaal hetzelfde.
1: Dat is die van Martin, van de Union. Ja, hij vroeg of hem die even mocht wegzetten, want hij heeft geen plaats thuis.
2: Oh, daar zit zijn circusmateriaal in.
3: Ziet dat eruit?
1: Dat zult je wel horen.
3: Maar goed, er zal wel wat in zitten.
1: Ik hoop dat er nog...

0: Nee, die radio is niet te doen.
1: Nee, zeg, ik heb geen goesting om naar de radio te luisteren. Het is een beetje Marco Polo, hoor.
2: Marco Polo?
1: Ja, tv.
0: Bon, om 9 uur is het gedaan en dan hebben we een vergadering.
2: Ik heb
0: het zal de flink staan.
1: Vergeet het maar.

0: zien, kom eens zien.
1: Het is gewoon oplichterij.
0: Kom eens zien.
1: Nee, maar zeg jongens, ik moet nog iets zeggen. Ik heb een goede job voor, het is goed verdiend hoor, voor een pijplijn aan te leggen.
0: Het is een donkere dag aan het raam. Lemik op het balkon.
1: Zeg, de hamer. Het is een zwart, hè?
0: De hologram van Chief Norris.
2: Het is een Japans aandoend.
0: Meester X met zijn black box van MC-101. Het staat hier allemaal op bladzijde 800. Achtel.
2: 800.
0: Van het bungalowarchief. Welke dag is vandaag? Hier en nu.
1: Wil ik hier even een douche pakken, maar zeg, het was hier allemaal wel hetzelfde. Wie dat bloemetjes behang in die douche hangen?
0: Het is de aardedag.
2: Want de maan staat...
0: aardig.
2: Aardig.
1: Ah, jullie zijn aan het schaakspelen.
0: B7.
2: MC-305.
0: Zeg, Mink, je hebt er strak al genoeg gerokt, hè. Nu, Sevens, is het... zoekie, zoekie. En dan vind je het weer niet.
2: Zoekie.
1: Zeg, voor... die cadeau van de IT-popje, van wie, voor wie is dat?
2: Het was Valsaller.
0: IT, mijn maag draait om, te veel IT.
2: Nee, iets van niets.
0: Zet de radio dan toch maar even op.
1: Ik kan nog even kijken.
2: Wat?
0: Ik moet nog even zoeken.
2: Chino Radio, heb je echt niets bij om te drinken? Ik wil hier niet even iets zoeken.
1: Hoe breng ik een waterkraantje dan naar hier?
2: Een pijplijn.
1: Daar gaan we straks niks over praten, hè. Dus, hey, Mick heeft een goede job, man.

en atmosfeer. Dichter bij de logica.

0: Ja, is die bungalow niet verkocht of...
1: Hey, come on!
0: Hebben we een koper?
2: Een koper en meteen zinken we tot op de bodem.
3: De klassieke truc.
0: Oh. Hoe deel je nu zoiets in?
2: We delen uit. Oorwegen.

0: dus...
1: Ja, zeg, hoe komt het? Hey, we zijn onder water.
0: Ah, oh, chief, weet je wat? Oh, weet je wat ik voel? Onder water pis ik trager.
1: Ja, maar...
2: Ja, dat komt natuurlijk door het verschillend ruimtegevoel.
1: De zeiker wordt niet rijker door de kleur van zijn pissen.
0: Aha.
2: Het Achievement of Radio spreukenboek.
0: Bladzijde 799. Jongens, nu ga ik deze oesterschelp openen. En dan ontluiken we de Zeemeer Plus.
2: Oh, wat een leuke verrassing.
1: Hoe zit die band gestopt?

0: Ja, ik heb ze bijna opengekregen. Dat was door de warmte, de temperatuur in het water. Ja. Door de stroming, mijn urine naar de oesterschelp en de Zeemerplus.
1: Die zet uit.
2: In ieder geval.
0: Nee, nee, die zet niet uit.
2: Het was in ieder geval.
0: Nee.
2: Een ondeskundige verklaring.
3: Dit is een klein langspeelplaatje van Walt Disney.
0: Allee, laat ze nu gerust zien. Laat ze doen.
3: Meelezen in de boek.
2: De wegwijzer. Ook onderzijds.
1: Ja, is dat nu een cadeauke of niet?
2: Het is gewoon een leuke vraag.
3: Zullen we nu beginnen? Ons verhaal begint in San Francisco. Lang geleden. In een tijd dat er nog geen vliegtuigen bestonden. In de haven lag een prachtige groenmassa. Gereed om uit te varen de Stille Oceaan op. Er waren drie mannen aan boord. Professor Aronnax, zijn assistent Koenraad en Ned Land, die alles wist van harpoenen en walvisvaren. Deze keer was het geen walvis die ze zochten, maar een geheimzinnig zeemonster. De reis verliep een hele tijd voorspoedig. Op een kwade nacht brak er een vreselijk noodweer los. Het schip werd als een kurk door de golven heen en weer gesmeten. De masten braken als rietjes. Ten slotte viel er niets meer bij. Het schip kapseisde en verdween in de diepte. Ned, Koenraad en de professor wisten in een reddingsboot een goed heenkomen te zoeken. Toen de zee tot rust was gekomen, was er van het schip geen spaander meer te zien. In de verte dreef iets dat op een eilandje leek.
0: Welke post is dat, Chief?
3: Het was geen eiland, maar een geheimzinnige onderzee.
1: Nog niet duidelijk.
0: 101 zee.
3: Drie vrienden bonden de reddingsboot aan het vreemde gevaarte vast en klommen aan dek. Ze deden een luchtsluit open en gingen zo snel mogelijk naar binnen, want de onderzeeër kon natuurlijk ieder ogenblik duiken.
1: Ik heb hier nog steeds een boodschap die ineens binnenspittert.
3: Op een dikke tapijt staat een pijporgel. En in een van de hoeken slaapte de fontein. Ze werden luidkeels geweld op de sloep. Een vriendelijk zeehondje dat het huisdier bleek te zijn van een waardige man in uniform. Kapitein Nemo van de onderzeeër Nautilus.
0: En een foto van Brigitte Bardot.
3: De kapitein nodigde hem uit de maaltijd te nemen. Nee, bestond uit verrukkelijk zeevoedsel, dat net zo heerlijk smaakte als biefstuk en groenten. Kapitein Nemo was zijn gasten in een duimpje en leidde hem rond in zijn tuin. Daar op de zeebodem verbouwden de bemanningsleden van de Nautilus hun voedsel. Zeegras, mosselen en zeekomkommer.
0: En één oester.
3: Opeens zag Koenraad in de verte een gezonken piratenschip. Ik ging meteen op de tang uit.
0: Hoewel dat natuurlijk niet verstandig was zoals één.
3: Hij zeulde een enorme kist vol goudstukken
0: in.
3: En stond oog in oog met een monsterlijke slaap. Snoopy, het zeehondje, redde Koenraad uit de nood. Hij
0: vloog
3: de zeespin af en joeg hem nog net op tijd weg.
2: Een ideologie.
3: Toen Koenraad veilig in de Nautilus terug was, had hij de schrik zo te pakken dat hij direct naar huis wilde. Maar kapitein Nemo zei dat niemand de onderzeeër mocht verlaten. Hij gaf zijn man opdracht koers te zetten naar het tropischeiland en sloot de man in zijn hut op. Ned en Koenraad begonnen meteen over een ontsnappingsplan.
0: Tropisch.
3: Terwijl Ned zich over de kaart keek, is kapitein Nemo's hut boog, hield Koenraad Snoopy bezig door zijn gratis van zeevas te
2: krijgen.
0: De tropisch, ja.
1: Ik heb het opgezet.
3: Daarna gooide Koenraad een
1: paar flessen uit de computer doet in zijn broek.
3: In elke fles zat een briefje met een kreet op hem. Misschien
0: en die wordt vast.
3: Een paar dagen later raakte de Nautilus verzeild in een tropische orkaan.
0: Vol witte funk.
1: Onder de broek.
3: Mogelijk om het noodweer te ontlopen. Maar raakte een scherp uitstekende.
0: Zeven vol witte funk.
3: Toen de schade hersteld was, bleek de onderzeeër zich op een diepte te bevinden die nog nooit eerder door de mensen bereikt was. Achter het grote raam waren de wonderlijkste
2: vissen. Mag ik straks niet van het balkon komen?
3: Sommigen gaan het buiten als verloren.
0: Dit is het onderwatereiland.
1: Vindt u niet? De lijn moet hoorbaar zijn.
0: Dit is Atlas.
2: Een pijplijn.
3: Onmiddellijk van kapitein Nemo. Alle hens op dek!
1: Schip van

0: zoveel zon dat we weldra op het droge zullen komen. Hoho. Is dat mogelijk? Is dat wel mogelijk?
1: Jawel, dat is perfect.
0: Gaat dat niet te ver, Lemek?
1: Nee, nee, dat is...
0: Is er al iets op de radio? Zo, dat is centraal zeker.

0: Oh, nee, nee. Nee, niks, niks. En niet waar.
1: De koning leidde de opstand op het strand.
0: Dat is een video die Lamek bekijkt, dat ik meegebracht heb van de wegwezers.
1: Ja.
0: Ik zal de klankjes opzetten, maar ik moet dan eraan schakelen.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja?
2: Hallo,
0: hallo. Hallo, iemand op de lijn?
2: Ja, dat is... Nou, wat gaat het doen? Ik ben een zak tegen wit.

0: Een transparante, het is een driedimensionale foto teruggebracht op.
1: Wat?
0: Het was oorspronkelijk een driedimensionale foto.

0: En u krijgt een onstuimige beweging van een idee ontspruiting te zien.
1: Spruitjes, ja, ik mag geen spruitjes.

nu binnen zin bereikt zijn. Zie de bungalow op de video. En Chief Novo heeft de radio laten opstaan. De

0: gemerkt, de bungalow is. Langs buiten werd geschilderd.
1: Wie zou dat gedaan?
2: The white spirit power in bungalow. Hij is nu bewoond door de white spirit. Dat is het, chief. Hoe wist jij dat? Dat stond op die
3: bungalow power.
2: Dat is die foto die ik gevonden heb.

0: geslagen trein.
1: Ik ben blij dat we thuis zijn. Chief zoekt eens naar het EHBO-kastje. Mijn armen zijn wat stijf.
2: Oké, meester, gooi jij de fishsticks maar al in de pan.
1: Oh, ja. Lekker thuis. De frigo draait op volle toeren.
3: En spruitjes.
1: En die cassette-loop, die had ik ook vergeten. Die staat er ook op.
4: Ja, trouwens. Kaas.
3: Zet eens even de radio aan.
4: Dis.
1: Nee, dat gaat te veel worden. Ik zou die nog even uitlopen.
4: Wat te doen?
1: Dat is logisch, hè, Mick. Dat is logisch, hè. Even op adem komen.
2: Gezellig thuis. Terwijl de keer de stal naar u lacht.
1: Maar helaas, het is niet meer zoals vroeger. De bungalow is wit. En we zijn niet meer alleen in de omgeving.
4: Vendredi. Vendredi.
2: Bijgestaan. Dode spoed.
4: 12.
2: Oké, we kunnen overgaan tot de, het doorgeven van het magische, de magische kaart.
1: De eerste spreuk voor deze nieuwe bungalow. Voor de Nederlandse taal.
2: Kunt u uitbetelen.
4: Bonjour, madame.
1: En we krijgen al vreemdelingen.
4: Comment allez-vous?
5: Merci, monsieur Dupont.
1: Ziet je al? Lege schedel. Iemand is gestorven
5: tijdens
1: afwezigheid.
4: Merci, madame.
3: Nous
4: n'avons pas à nous plaindre.
1: Die zwan.
4: Il y a longtemps que je vous ai vu, madame.
1: This is...
4: J'ai appris.
2: Die bloemen ruiken wel goed.
1: Niet dat. Japans bloemschikken, dat is altijd met zijn straffe zijde geweest.
3: Natuurlijk. Wat kan hij anders doen op het balkon?
1: De kunsttijden. Chief Radio

0: aardigheid uit de muziekdoos. Het deksel wil er niet af.
1: Deksel stuk.
0: Het staat te drummen.

0: Someone get my water pistol. Sitting in my little room.
1: Dat is die video met die oester onder water.
2: Dat hele vergelijken met die Max Spoeling, hoor.
1: Een goede herinnering. Welke soep, Mac?
3: Een schepje bovenop op deze soep. Altijd een keer.
2: Comfortabel geserveerd.

0: Hoe zeg je saai en moeilijk?
1: Een taart in de vorm van een bungalow.
0: Mooi.
2: There's evil in your town.
0: Ja, ik heb bijna een scherp gesteld. De opname voor volgende week. Ja, blijkbaar verbazingwekkend.
1: Kunik.
0: Hij is aangekomen.

0: Ik heb toch een vieze smaak in mijn mond, hoor. Was die hologram eetbaar?
1: Ja.
0: Ja,
1: dus... het was niet erg maar...
0: een stuk van de hoed van...
2: Hé, hey, kom kijken, hey, Meme, kom kijken, de video hier. Een megafoon tattoo. Everybody's dancing and we're having a real good time. We have this party feeling fine. With the magic force of cars, we will shake and make your gozando este ritmo en esta noche linda. Come now and get into
1: the last.
0: De eerste.

0: Houdt we wat bezig, hè, Mick?
1: Het was een goddelijk gevoel.
2: Oplichtige ervaring.
3: Een verademing.
0: Ah. Ja, we zijn het niet zo gewoon van u.
3: Het lijkt turnen voor de mond.
1: Ja, dat is het.
3: Ja. Juist.
1: Ik zou toch graag van het balkon afkomen.
3: Uren in de zon. Op zijn balkon in de blakke zon.

0: Goeie nummer, goeie nummer.
1: Kom bedraagd, 40 frank voor leden en 60 frank
0: verkeerd
1: voor
0: nummer.
1: Leden.
2: Verkeerd. Dat had u toch moeten weten.
0: Mag niet, grijs.
3: So afraid.
0: Gedraaid.
3: Since her mother, white with time.
0: De bungalow personages Dole.
3: She was a failure.
0: Ja. Ja, ik heb het begrepen, Chief Nogo. De bungalow is gevonden.
3: She was so ashamed.
2: Het is scherp gesteld.
3: Of everything she said.
0: Scherp gesteld. Maar nu komt het erop aan te vinden waar we
3: everything
0: zijn.
3: Everything she did for her mother.
0: Waar zijn we? In
3: white with time.
0: Het is bijna tijd. Ik denk dat we eerst beter wat rusten.
3: Everything around her mother.
0: En
4: dat gaat niet, we hebben geen wekker bij.
0: De volgende keer gaan we dat uitplaatsen.
3: Dirty.
4: Ik blijf ineens wakker hoor.
2: Dat is jouw zaak.
3: My mother was greedy with dirt.
0: Voor Nederland.

0: Ja, maar jullie kunnen je wel voorstellen dat dit nog maar een test is, hè? Doe maar alsof.
1: The searching of the river.
0: Allee, doe niet.
1: Continue.
2: Zeewater plus in bad.
1: A bullet of searchlight.
2: De mec take off peignoir.
1: Cockle shell and shore.
2: Maak je Sputnik niet nat, hè, Mick?
1: Dat
2: is van levensbelang.
0: Ja, maar doen alsof en of dat het toch geen wijzer is naar die wegwijzer.
1: Sure of what the world.
3: Eigenlijk kan het niet meer zoveel schelen nu ik toch weer
2: ben. Met z'n drieën kunnen we dat wel aan.
0: Nou, mij ook niet. Mij kan het ook niet schelen.
2: Voorlopig wel. Nu we nog wat rondwandelen. Later zullen we wel zien. We zullen er nog bij komen. Of,
0: ja, natuurlijk.
2: Of gaan we eraf blijven?
1: To Leningrad. To Shanghai.
2: Aardrijkskunde om te acclimatiseren. Dat is wel nodig. Aardig. Geef mij maar een aardige ontsnapping. Wat verstrooiing.
0: Een aardige coördinatie.
2: Dat vind ik lekker.

0: Zeg, trek zijn pluimen uit. Hè.
1: Hij moet niet in mijn oren pikken. So to my
2: song say, Gouden radio steekt de pluimen op zijn voet.
0: Nee, we gaan niet beginnen met die melodica. Ik wil slapen.
1: De ballade van Robin Hood.
0: En zet die radio af.

0: Stop the memory, come on.
1: He's good.

laat ons het volgende keer met een frisse kop van naderbij bekijken. Het is scherp gesteld.

0: Nog eventjes. Nee. Mick?
1: Ja, Kortum. Het grootste gemene veelvoud. Het kleinste gemene veelvoud, denk ik.
2: De grootste gemene deelvoud.
0: Gemene, maar voor Nederland.
3: Wow, this ain't 1978. Public image is much too late. We want real art, not recycled.
0: Is dat de radio of wat? Time war.
3: I don't want to hold your hand. Oh, that's not enough. I don't want to hold your hand.
1: Nu is 7 seconden.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: De deze?
2: Ja, oké. Chief Nova Radio stormt de trap op en verdwijnt in de ruimte.
1: Oké, beginnen we?
2: Ja.
1: En zo ging het zo.

0: maken.
1: Wordt vervolgd. Volgende week het trio van Bungalow. Als buikdanser.

0: Kijk, het gefluit is bijna weg, zo hoog het maar kan. En nu ontstaat een zekere siddering, een zeker draaien van klanken als water dat ergens doorspoelt. Of een motor die stilstaat als u wil. Het laatste ritme sterft uit en de droom is gedaan. Kijk, beste luisteraars, dat was een beetje die eerste, hoe zou ik zeggen, verrassing van mij toen ik die band hoorde van de heer Jan Bruindonks. Nou, ik zou u die band nu zonder mijn stem willen laten horen, zonder enkele aanduiding. Ik zou u alleen vragen van te doen zoals Jan Bruindonks, van in de trein te zitten, van uw ogen te sluiten. God, ge gaat ook naar uw werk en ge droomt misschien nog op de goede avond die ge daags tevoren hebt gehad in familiekring en ge wilt die droom wat voortzetten met het plaatje dat u opgezet heeft, met de dans dat u misschien thuis met een familielid hebt gedaan. Nu ook misschien met een jazzplaatje dat daar draaide. En dan met al dat gerucht van de trein en van dat gebabbel rond u. En u zet dat om in een soort klankdroom. In een soort zaak die u berust totdat u zult toegekomen zijn in Antwerpen om uw dagtaak te beginnen. Luister nog eens met goed hart en denk wel dat de heer Bruindonks die dat gemaakt heeft, dat niet gemaakt heeft om u voor de gek te houden, om u iets voor te brengen dat gek zou zijn. Integendeel, hij heeft dat gedaan omdat hij dat schoon vond, omdat hij het plezierig vond, omdat daar hij er een uitdrukking vond. Hij wou zichzelf uitdrukken. En een mens die zichzelf wil uitdrukken met een zeker materiaal is altijd een kunstenaar.
1: De tweede prijs van de concours van CIMESP uit 1999 ging naar de Brit Peter Batchelor. Deze componist studeerde elektroacoustische muziek bij Andrew Lewis. Hij kwam terecht op festivals als Bourges en CIMESP en vervolgde zijn studies bij John T. Harrison aan de Universiteit van Birmingham. Deze tweede prijs heeft als titel Real en is uit 1997. Reel van Peter Batchelor werd gerealiseerd in de Electronic Music Studios van de Universiteit van Wales en van Birmingham.

0: zeg, wat zie jij er mooi uit? Lekker bruin.
1: Ja, bruin.
0: Lekker zeg, lekker.
1: Ja, ja, ik ben in Frankrijk wezen.
0: Oh, Frankrijk.
1: Ja, maar Frans, zeg. Maf, die Fransen.
0: Moet je mij niet zeggen. Moet je
1: echt,
0: mij niet zeggen.
1: Te maf.
0: Totaal krankzinnig, hè, die Fransen.
1: Gaga.
0: Die zijn zo zot als...
1: Het is echt een mafland. Echt een mafland.
0: Een paar jaar geleden ben ik ook in Frankrijk geweest. Die Fransen, die zijn zot. Die zijn zot.
1: Dat is maf, hè?
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ja.
0: Hé, hey, Kast.
2: Dag, jongens.
0: Zeg, Poes die heeft hier een lekker vakantie in Frankrijk achter de rug.
1: Ja, ja.
0: Zie je zo echt lekker bruin ze eruit ziet?
1: Het was maf, joh. Echt, maf ervaring.
2: Dat vind ik echt plezant voor jou, Poes. Je was er wel aan toe eigenlijk,
1: ja.
2: Aan een goede vakantie.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij zegt Frankrijk.
2: En jij, Gust?
0: Oh, ik ben op Kreta geweest.
1: Kreta?
0: Oh, die Grieken, die zijn zot.
1: Schijnt zo, hè?
0: Die zijn zot, die Grieken.
1: Schijnt zo, ja.
0: Dat is gewoon verschrikkelijk.
1: Mafland, hè?
0: Griekenland is één grote open instelling.
1: Ja, ja, het schijnt zo.
2: Nee, ons vakantie die is een beetje tegengevallen.
0: Oh.
2: Ja. Na een heel jaren hard labeur hadden we nogthans wel een goede vakantie verdiend. Heeft niet mogen zijn.
1: Je ziet anders ook goed bruin, hè?
0: Oh ja, Kreta. Kreta is heel warm, hè?
1: Het is wel ander bruin.
0: Ja, het is meer
1: dan mijn bruin.
0: Zwartbruin, hè?
1: Het is bruiner bruin, ja.
0: Ja. Het is meer zwartbruin, Kreta.
1: Ja.
0: Maar kijk eens mijn benen, hoe bruin. Kijk eens.
1: Wauw.
0: Is mooi bruin, hè?
1: Wel, wel.
0: Is mooi bruin, hè?
1: Dat is knap.
0: Zeg, Kast, jij ziet anders niet zo bruin.
2: Ik heb wel bruin gezien, maar dat was dan niet van de zon.
0: Nee, want ik meende nog te zeggen dat jij in de bossen geweest zou zijn, omdat je een beetje groenig ziet. Meer.
2: Nee, de bossen, daar zijn we niet geraakt. Het was te ver.
0: Oh.
2: Voor ons niet haalbaar. De bossen. Nee, dat is mafste, hè. Dat is mafste, hè. Als je ziet hoeveel dat daarin zit in zo'n put, hè. Mijn vrouw zegt het ook. Dat straffe kost wat daarin zit in die put. In zat, want het is er dan allemaal uitgekomen, hè. De eerste dag van ons vakantie.
0: Nee, gisteren ben ik Els nog tegengekomen.
1: Oh, zeg.
0: Elsje.
1: Ja.
0: Oh, die zag mooi bruin. Zeg, lekkers. Echt lekkers. Lekker mooi bruin.
1: Ja?
0: Ja. Is een
1: Die is maf, hè?
0: Maffe wijf, joh.
1: Oh,
0: maf,
1: dat is een maffe gliet.
0: Maar Els. Mooi, echt lekker bruin. Echt lekker bruin. Maf wijf. Tof wijf. Maar zo'n maf.
1: Maf, hè?
2: De speling van het lot in de wit op de communicerende vaten. Hebben ze me verteld. Heel onze put leeggelopen in de living. En daarna heel het gelijkvloers blank. Allee, blank. Bruin-zwart.
0: Elsie was in Tenerife geweest.
1: Oh, Tenerife. Het schijnt een mafland te zijn.
0: Totaal krankzinnig, zegt ze.
1: Ja, het schijnt zo zuidelijker je gaat, zoveel te maffer. Wordt.
0: Dat zou wel kunnen, ja. Dat is misschien de zon,
1: ja.
0: Die overdrijft de temperatuur.
1: Zo, hè? Dat het maffer wordt naarmate je...
0: Maar Elsie zei dat die Tenerifianen, dat...
1: Maffe mensen.
0: Zo,
1: schijnt zo, ja.
0: En als Els al zegt dat ze zot zijn, dan...
1: Els is zelf zo...
0: Zo'n zot wijf, hè. Zo'n krankzinnig wijf, hoor. Ja, misschien weer even toch terug naar de instelling.
1: Ja?
0: Zo was ze weer een beetje te maf geworden, dan...
2: Het ergste was eigenlijk dat we onze beste vriend Oetang, onze Sint-Bernard, gestorven. Verzopen. Op gelijkvloers. Ik heb hem nog kunnen uitvissen, maar er is niks meer om te doen.
0: Maar die Grieken, die zijn... die zijn zo zot, zo zot. Die zijn zo bedonderd.
1: Het schijnt zo, ja.
0: Echt krankzinnig, echt krankzinnig. Want wij zijn met vliegtuig naar Kreta gevlogen. En die piloot was ook een Griek.
1: Oh ja.
0: En die was... die was zot. Die was echt waanzinnig.
1: Ja, maar het schijnt zo.
0: Een waanzinnige psychopaat was dat.
1: Het schijnt zo, piloten, dat helemaal voor mensen zijn.
0: Ja, echt een Griekse piloot dan nog.
1: Ja, ja, ja.
0: Een psychopaat, een gevaarlijke psychopaat was dat. Echt een maf, ongelooflijk. Onwaarschijnlijk.
1: Schijnt zo, ja.
0: Want toen we teruggekomen zijn, dat was een Zweedse piloot en dat was...
1: Minder maf.
0: Die was niet zo maf, nee.
1: Nee.
0: Die was niet zo maf, maar...
2: Zo'n leven hond. Zo'n leven hond, dat gaan we nooit meer vinden, hè. Onze noodtang, garme. Maar ja, het is niks aan te doen, hè.
1: Nee, 2 jaar geleden ben ik wezen trekken in Italië. Het was ook heel maf.
0: Oh ja, dat herinner ik me nog. Toen zag je ook heel erg lekker.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, heel erg lekker.
1: Maar Italië, maf land. Het is echt
0: lekker.
1: Te maf. En die Italianen, echt ongelooflijk maffe mensen.
0: Het schijnt dat die zot zijn.
1: Echt maf.
0: Je hoort dat die echt, dat echt erg is.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: De spuug gaat eruit.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo zot. Zo zot. Zo zot als maar zijn kan, Kast.
2: Ik denk niet dat we die prakken, hè, dat die nog wat bankpapier uitkrijgen.

0: We zijn zwaar in kosten gevallen, zo.
1: Ik zou ooit wel eens een reis naar Afrika willen ondernemen. Maar ik twijfel een beetje, Poes, want het is daar zo warm. Die mensen die moeten wel totaal flippen.
2: Het schijnt zo. Het schijnt zo.
1: Die moeten totaal maf zijn.
2: Afrika is een heel maf land.
1: Ja, het is een totaal krankzinnig land, zegt men.
2: Ja, ja.
1: Afrika.
2: Mensen zijn heel anders daar. Compleet maf.
1: Heel bruin.
2: Compleet maf.
0: Het is nog altijd niet in orde, hè? Het is nog altijd improviseren bij ons.
1: Meer zwart eigenlijk, maar ja, dat mag je niet zeggen, want dan...
2: Nee.
1: Dat mag je niet zeggen, maar eigenlijk toch wel een redelijk zwart, hoor.
2: Maar het is bruin.
1: Het is bruin.
0: We zullen nog zeker 2 maanden in de poembak moeten schaten. Misschien is dat er nog maar scherf, hè?
1: Te maf gewoon.
2: Het schijnt dat Portugal ook heel maf is.
0: Afwassen.
1: Oh ja, man. Portugal.
0: Schaten.
1: Kopen. Bij Spanje is dat toch, Portugal?
2: Ja, ja.
1: Oh ja, dat moet heel maf zijn. Spanjaarden zijn ook al zo zot.
0: Soep maken.
2: Ongelooflijk maf te zijn.
0: Dan alles in de poembak doen.
1: Maar die Grieken, die zijn zot.
0: De wet op de communiceren valt er dan.
1: Die zijn echt zot, Poes. Die zijn zo zot, zo zot. Zo zot.
3: La France! T'entends vie comme mieux, c'est ce qu'on dit. Donc les jolies filles sont plus jolies qu'ailleurs. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dont on buve du bon vin, champagne et cognac. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Ik heb overal ook mijn handtekening. En dat is heel simpel. Ik prepareer een plat. En dan drink ik het voedsel in de cognac. En ik leg het eten in een bedje van gedroogde kamillebladeren. Of Chinese thee. En dan inflameer ik het. Zo. En dan blus ik het met een Nuitemerso of een Margaux. Uit de cave du patron. Uit mijn wijnkelder.
1: Hoe kon ik toch zo op het verkeerde been gezet zijn, zeg? Ik had het nog tegen andere mensen gezegd ook dat dat moet verbrand vet zijn.
0: Nee. Het is gewoon. Ik steek het gewoon in brand.
1: Ja, god zeg.
0: En dan blussen.
2: Monsieur Jean-Claude, il y a quelque chose dans la cuisine.
0: Qu'est-ce qu'il y a?
2: Il y a du feu. Qu'est-ce qu'il faut faire?
0: Oh, il y a du feu dans la cuisine. Dis à Tobias.
1: Mais c'est complètement normal. Il y a du feu dans la cuisine.
0: Pour mettre le feu avec de l'eau et de foam.
2: Ah oui.
0: Qu'il doit foam to foam the fire.
1: Monsieur Jean-Claude, het is toch compleet normaal eigenlijk dat een keuken wel eens in brand staat.
0: Het meeste ongelukken, monsieur Popfam, u zou het niet geloven, maar het meeste ongelukken gebeuren in de keuken.
1: Ja, de meest vreselijke ongelukken uitschijnt.
0: Terwijl de artiest aan het werk is, daar een vuurtje. Een vuurhaard is zo makkelijk ontstaan.
1: Ja, met al dat vet en zo, dat is
0: ontzettend
1: brandbaar, hè?
0: Ah ben oui. Est-ce que Tobias peut contrôler le feu?
2: Oui, je pense que oui. Je vais voir.
0: C'est sous contrôle? Oui, ça va. Bon.
1: Wat ik ook nog wou zeggen, ik wil Tobias het keukenhulpje niet in discrediet brengen, maar er zat weer een sponsje in de soep.
0: Isabelle. Oui. Isabelle, viens ici. Il y avait une sponge dans la soupe de monsieur Arfonfant.
3: Non, c'est pas vrai.
0: C'est la faute de Tobias. Et tu peux lui dire qu'il y avait une sponge dans la soupe de monsieur Arfonfant. Et il donne encore une bouteille de vin pour monsieur Arfonfant. Donne maintenant, tu vas bien.
1: Ja, maar het eten was zo lekker, zo exquis, dat ik nu niet ga zitten zeuren over een sponsje.
0: Oh, voor ik het vergeet, morgen verschijnt er een nieuwe gerecht, een nieuwe plaat, een nieuwe schotel op de prijskaart.
1: Aha, een nieuw kunstwerk.
2: Une bouteille de vin.
0: Oui, merci Isabelle.
2: Schoen.
0: Oh ja, een Italiaans gerecht, een pizza. Pizza frutti di foresti, dus een pizza met bosvruchten.
1: Zo'n heerlijk. Platte koek, een pizza, dat is toch zo'n platte koek?
0: Ja, nee, ongeveer. Het is een koek van deeg, bloem, meel, tarwe, rogge. En daarin ook nog cognac. Dan inflammeren en daarop dan blussen met een rode Margaux. En de boszuchten. Aardbeien, appelsine, perzik.
1: Schitterend. Kom ik overmorgen
0: Bosdrijf
1: onmiddellijk proeven.
0: Dat is prima. Ah. En straks, monsieur Appelvam, zullen de hoornen weer schallen. En dan c'est là que commence la saison de la chasse.
1: Fazant.
0: Varkenshaasje. Heerlijk.
1: Me zegt u gerust, Jacques. Beerschot naar derde. God, dat zal wennen worden, zeg.
0: Ja. En Desselt is ook niet al te best op weg.
1: Nee, ik heb gehoord dat Wietgoor eruit ligt uit de beker van België. Ja.
0: Wietgoor en Desselt ook tegen club Brugge, tegen een sterk uitverdedigend club, toch?
1: Maar dan Wietgoor, Dessel, daarentegen, die zijn dan weer wel goed van start gegaan, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Heel mooi, heel mooi
0: spel. Die hebben gewonnen van

0: SK Middelkerken.
1: Ja, ja, klopt, klopt. SK Middelkerken. Ja.
0: Maar ja, de keeper Roland Verbist, die was blessé. Geblesseerd.
1: Oh zo.
0: Die komt hier soms wel vaak. In,
1: was Jan geblesseerd?
0: Restaurant.
1: Toch niet erg. Toch niet erg.
0: Ding, le nerve de Achille. De Achilles. Ja. Comment on dit ça? Isabelle?
1: De Achilles spies.
0: Spies. Wie de spies? De spies d'Achille.
1: Ja, ja, gebeurt dat natuurlijk. Dus, hoort erbij, hè? Dus voetballen.
0: Oh, maar wie, maar wie, maar wie, maar wie.
1: Ja.
0: Kom, le bras de tennis, hè?
1: Ja, dat is. Wat de Achillespees voor de voetballer is, is de tennis. De tennisboog voor de tennisser.

0: Isaac Apfelpfaum is de naam. Noem me gerust Jacques, want heel die naam is trouwens één grote vergissing. Dat komt zo. Mijn vader, toen ik pas geboren was, ging hij naar de burgerlijke stand. En stront zat en zo. En toen heeft hij mij die naam gegeven. Zelf heette hij gewoon Arthur Brakelmans. Maar zo'n dingen gebeuren nu eenmaal. Waar het over ging, was natuurlijk mijn maag. Een overgevoelige maag heb ik. Mijn maag is zo sensibel dat ze kan eigenlijk helemaal geen voedsel verdragen. Bij wijze van spreken, ik eet een potje yoghurt en zo, hups, er weer uit. Jaren heb ik er last van gehad. Nooit een oplossing gevonden, dokters afgelopen enzovoort. En om radeloos van te worden, want ik ben een echte levensgenieter, een echte aimé de vivre, un homme qui aime plus la vie que tous les autres hommes ensemble. En dan wilt je genieten van dat lekkere eten en dat gaat niet en dat is zo erg. Maar uiteindelijk ontmoette ik maître Jean-Claude. Le grand chef Jean-Claude die een prachtig restaurantje uitbaat. Een exclusieve zaak, Grand Moule Farce. En hij heeft zo'n totaal andere manier van koken. Zijn eten is aar, puur aar, kunst, grote kunst. Hij is een echte grand maître in het samenstellen van de beste, de allerbeste menus. En wonderwel, als ik au Grand Moule Farce ga dineren, wat ik trouwens elke dag meerdere malen doe, dan dat eten is zo in harmonie met mijn maag dat dat ik er nooit nog last van gehad heb. En dat komt natuurlijk omdat maître Jean-Claude zijn eten, zijn kunst op een totaal andere manier bedrijft dan al die andere koks. Hij voegt er gewoon zoveel meer matière grasse enflammée aan toe. En dat is precies wat mijn maag nodig heeft. Matière grasse enflammée. Schitterend. Schitterend.
1: Isabelle, une beauté. Madame Chouchou.
2: Il est charmant, monsieur Apfelbaum.
1: Monsieur, c'est une nouvelle suggestion. C'est le nouveau apéritif maison. C'est l'apéritif du maître Jean-Claude. Avec un peu de pernod, cognac, armagnac, scotch, whisky, de l'eau, une petite pièce de citron, et avec des pêches, et avec le vodka, le Slivovitch, un peu de quelque sorte de eau de vie, c'est formidable.
0: Ik neem de apéritif maison du chef Jean-Claude.
1: Et maître Jean-Claude.
0: En een flesje wijn.
1: Une bouteille de vin.
2: La carte, s'il vous plaît.
1: Voilà. Et la soupe de moule farce. Formidable aujourd'hui. C'est une complète farce. Très bien.
0: Oui?
1: C'est une suggestion.
0: Bon. Des moules farces. Et c'est aussi avec beaucoup de matière grasse dedans.
1: Oui, c'est très, très, très grasse parce que je dois bien inflammer. Hein.
0: Ah
1: c'est
0: bien flammé. De matière grasse inflammée.
1: Oui, oui.
0: Complètement.
1: Oui. Mais torte robuste, mettre une flèche château au brion au vœu de soupe.
0: Dan neem ik de moeilijkes. En ik denk dat ik het reeds weet voor de plat de résistance. Dus ik begin met de moeilijkes.
2: De moeilijkes?
0: Vars.
2: Vars.
0: En dan als plat de résistance heb ik toch nog eens uitgekozen de pommard arrangé à l'exquise.
2: Il est très bien, le pommard. Pommard arrangé.
0: Vandaag geen entraînement. Ik heb niet zoveel honger.
2: Nee, of ik deze warmte... Mensen hebben geen honger, hè. Ik heb het al gedacht over vandaag.
0: Madame Chouchou. Zonder schuldigt u mij.
2: Qu'il est charmant.
3: Kunnen we besluiten met een interessant interview uit 1984 met Agent Zappa, die wellicht voor sommige onder ons enkele verrassende uitspraken doet. En die zeer...
0: Da! De soep!
2: Bon appétit!
4: Noem je naam? Er is een record company die refuse to have a group on the call of mothers. They're a product of the marketing expertise.
0: Is warm, zeg!
2: De pommard. Alsjeblieft. Het is makkelijk.
5: Okay. If there's any of these questions you don't want to answer, you just let me know.
4: Believe me, I will.
5: Okay. Who are some of your major musical
4: influences? There's a list of 160 names on the inside of the Freak Out album. Since the time the Freak Out album was released 20 years ago, I think I might have added to it.
2: Zijn bien, le pommard?
0: Ah, ze zijn niet lekker, ze zijn exquis, ze zijn geweldig.
2: Ze zijn wel kleine, maar avec cette température...
0: Ah, maar ik heb niet zoveel honger. Ik heb alleen de lekkerste hapjes uitgekozen. Ja, madame Chouchou, neemt u alles maar mee. Ik heb genoten.
1: Ik heb nog een kleine suggestie voor u. Een petite suggestion. En c'est le sabayon de la maison. Le sabayon à la manière de maître Jean-Claude. Certainement pas le sabayon.
0: Het is zo warm.
1: En ik heb... C'est très chaud et le sabayon
0: niet zo
1: très fraîche. Alors non, bon. Encore une bouteille de vin, Isabelle.
0: Ah, le chef Jean-Claude.
1: Oh, monsieur.
0: Schuift-u bij aan tafel.
2: Le vin, s'il vous plaît.
0: Encore du vin. Oh.
1: J'ai bien lu dans les magasins que Patrick Verfort va jouer à l'Italie.
0: Ja, hij gaat in Italië spelen.
1: Ja, bij een eerste klas team. Het is wel leuk voor hem. Isabelle, pour moi, un tuborge.
2: Oui.
0: Springen dat ze kunnen tegenwoordig. Springen. Ah, oh, verspringen.
1: Ja, die weet je ook, Bob Beamon.
0: Die heeft juist 9 meter, bijna 10 meter gesprongen.
1: 9 meter 65.
0: Bijna 10 meter.
1: Ja, en liefst, dat is een lamp, hoor. Liefst. Daar gisteren weer de deurwaarder aan de deur gehad. Die zei van, die had beslag gelegd op de recette. Il a fait du beslag sur la recette.
2: Het is heel warm. Het is warm.
1: Oui,
0: en rustig, hè, de laatste tijd.
2: Met zijn tanden zijn comme ça, kun je beter eigenlijk barbecue doen, hè. Dan kun je buiten zitten en eten.
1: Barbecue, c'est, on fait ça dehors, hè.
0: Le barbecue. Ah oui.
2: Ja.
0: C'est excellent, hè. Le barbecue du chef Jean-Claude.
1: Bah oui, je suis un vrai spécialiste du barbecue.
2: Spécialiste, hè.
4: Well, first of all, it's a bad deal for the artist because record companies expect the artist to pay.
1: Tout le monde va au Bénard, il demande de viande pour faire du barbecue. C'est complètement faux, hein? Ils prennent de gehakt de koe, de vache, hein? Ou de de cochon. Mais c'est complètement faux. On doit prendre de gehakt, de cheval. Paardengehakt. Paardengehakt.
0: Le cheval cap-cap.
2: Ja.
0: C'est excellent pour le barbecue, hein. Oui.
1: Et le cheval cap-cap, quand on va flamber ça, c'est formidable. C'est une double farce, hein.
0: Et quand vous organisez ce barbecue?
1: Quand le jour
2: quand
1: que nous sommes,
2: voulez,
1: fermés, nous sommes fermés.
2: Ah hein. Oh oui, bien sûr.
1: Le dimanche.
2: Un jour
1: non,
2: libre.
1: C'est... Quand est-ce que nous sommes fermés? Le samedi.
2: Ou pourquoi pas maintenant?
1: Non, mais non, maintenant, ben oui, mais non, nous sommes fermés alors.
0: Barbecue.
2: Oh, oui, on ferme la porte et on est fermé, on ferme la porte.
1: Ben oui, je vous invite, oui. Monsieur, à propos, dans mon jardin, à la maison. Vous pouvez choisir quelques vins de mon cave personnellement.
2: Oui, on ferme la porte, on est fermé, on fait un barbecue. Oh oui.
0: Nous organisons maintenant une barbecue.
1: Isabelle, demande à Tobias qui va chercher la préfecture barbecue.
2: Yes.
1: Oui, je suis un vraiment spécialiste, hein, avec le barbecue. Hein.
0: Ik wil Tobias niet in discrediet brengen of zo, maar er zat weer een sponsje in de soep.
1: Il y a un sponge?
0: Ja, een sponsje.
1: Isabelle, viens ici, il y avait encore un sponge dans la soupe de monsieur Absorba. Je vais pas

0: had to, or if I asked you to, and if you chose to answer the question, could you sum up that sentence?
1: Oeh, blij dat ik er weer even tussenuit ben, Poes.
2: Ja, ja, een kopje koffie.
1: Oh ja, zeker, dank je.
0: Industrial.
2: Zeg, hoeveel bengeltjes heb jij eigenlijk?
1: 27.
2: 27?
1: Hey, Spier! Hoi!
2: Dag, Spier.
1: Dat is het einde. Het einde. Het einde van de cultuur. Ik heb het je zei, hè. Het kon gebeuren, hè. Het is zover, hè. We zijn allemaal mooi met binnengesmijten om menselijk afval. Daar hebben we nog nooit van je ingezien. Koffie is lekker.
2: Koffietje?
1: Heel lekker. Nee, ik heb juist 2 liter Isa staar binnen. Nee, 7 meisjes en 20 jongens.
2: Dat is een hele brok, zeg.
1: Ja. Ja, begin er maar aan, al die namen. We maken gewoon 25 hakballen. Er was er hier een bonge zo'n papzak, zeg. Zeg, wat kom er aan je doen, jongen?
3: Well, we have a quite a long list of...
1: Allee, ik heb je gewoon kunnen boten steuren, hè. Ik heb gezegd, ga in de kleed komen, zitten totdat hij een boek weg is. En dan kun je nog eens terugkomen. Stel me vijf, die doet valt, zeg. Dan heb ik het weer gedaan. Chicago,
2: Alice Cooper. Well,
1: er zitten wel een paar bolleboosjes bij, hoor, in mijn klas.
2: Ja?
1: Dat weet ik al, ja. Daar straks zat ik bij wijze van test, heel bewust, hoor. Heel bewust. Tijdens de wiskundeles. Het bord chokvol fouten geschreven. En daar zit daar zo'n klein, dik ventje in mijn klas met een brilletje. En die zegt, meester, zegt hij, en die begint al die fouten aan te wijzen. Is een bolleboos, hoor.
2: Dat is misschien een goed systeem, zeg.
1: Ja, dat ga ik straks ook met de aardrijkskundeles doen. Ga ik alles eens verkeerd plaatsen.
4: Ik had ze dan een Cooper-test afgenomen. Er was nog een kwartier bijzien, die lagen allemaal straks, zeg. Voor de rest van de les hebben we dan nog een ding moeten zien, een video van de sportshow. Niks meer op te vangen. Niks meer op te vangen.
1: Die testen, dat is allemaal wel goed, maar hoe kan je nu punten geven als je nog niet weet wie is?
2: Nee.
1: Want 27 namen, begin er maar aan.
2: Ja, ja. Het was een hele brok.
4: Dat is zo wat dierlijkste verdeel dit jaar, hè. Ze hebben me een computer gegeven om mijn punten erop te slagen. En ik kunt dat ook nog van alles anders gebruiken, hè. Bijvoorbeeld, ik gebruik even mijn klassementswijze bankenbaat halen, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Zo'n computer, dat is wel heel interessant, hoor, Spier. Maar je kan er natuurlijk de namen niet mee onthouden.
2: Dat blijft een eeuwig probleem.
1: Dat moet
2: probleem.
1: Je zelf doen.
2: Ja.
1: Dat moet je zelf doen.
2: Elk jaar opnieuw sta je ervoor.
1: Deze vakantie heb ik zo'n systeem uitgedokterd. En dan vraag ik aan de leerlingen om hun naam op een papiertje te schrijven. En dan moeten ze dat voor zich uitzetten op de bank. Maar ik vermoed, Poes, dat daarmee geknoeid wordt.
2: Dat dacht ik ook, ja.
1: Want zo heb ik een jongen in mijn klas en die heet Patricia. En dat vind ik toch maar een beetje vreemd, hoor.
2: Zal ik jou een tip geven? Ik kan beter van die buttons maken.
1: Oh, buttons.
2: Buttjes, ja.
1: Dat is een idee. Maar ja, daar gaan ze ook mee knoeien, hoor.
2: Dat is moeilijk, hoor. Dat is moeilijker. Daar gaan ze niet zo gauw mee prutsen.
1: Denk je dat?
2: Nee, nee. Die ervaring heb ik.
4: Ja. Als je de rechtstreeks in hun vlies duwt, dan gaan ze dan niet heel de taart zitten verwisselen en zo.
1: En Patrick is toch ook geen meisjesnaam?
2: Niet echt, nee.
1: Kijk, een meisje in mijn klas en die heet Patrick.
2: Dat zal ik eens checken.
4: En dan leren ze gelijkertijd een beetje af zijn.
1: Ik denk dat ik dat ook eens ga uitpluizen, hoor, straks.
4: Zal ik je ook nog een fles Isastar naar binnen kappen?
1: Ga ik recht op de man vragen van... Patrick is volgens mij een jongensnaam.
2: Nee, weet
1: kan
2: je,
1: ik zeggen.
2: Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb heel de vakantie bezig geweest met mijn lessen voor te bereiden. Zodanig dat ik de eerste week me echt kan volop concentreren op die naam alleen. Want anders dan zit ik de tweede week al in ziekenverlof en dat kan ik mij niet permitteren. Hè?
1: Oh, vorig jaar heb ik dat toch gedaan, hoor. Maar ja, ik had 32 leerlingen. Dat zijn 32 namen.
2: Tuurlijk.
1: Maar al die mensen hebben ook allemaal nog een achternaam. Dat zijn 64 namen. Dan moet je maar aan beginnen.
2: Dat is niet van de poes.
1: Tweede week heb ik gezegd, ik knijp er even tussenuit. Ik was helemaal overstuur.
2: Dat zei ik ook, ja. Ach, jongens, nog 8 weken. 7 min de eerste nu. We zitten terug aan de vakantie.
1: Goed. Ik zou blij zijn als ik er even tussenuit kan. Hè.
2: Ja, een beetje de situatie evalueren.
4: De enigste mogelijkheid, hè, om nog een klein beetje, hè. Te redden wat er te redden valt, hè. Dat is gewoon opschroeven op 20 euro en lopen weg. Dat is jouw wat ik zeg.
0: They may call it rock and roll, but it's corporate.
4: En dan is er misschien iets om te doen, hè? Terwijl jullie mij lang kunnen kuitbieren, dat kunnen natuurlijk nooit meer gaan krijgen. Dat zou voor ons ook heel handig zijn. 20 uur lichamelijke opvoeding en dan kunnen wij ons mee met die namen gaan bezighouden.
2: Dat blijft bediscussieerbaar.
4: Ja, dat blijft een hangijzer hoor, die namen. Ja, nu, 27 leerlingen, dat zijn meestal de 52 namen. Begin er maar aan.
2: Ik zeg het, ik concentreer...
4: 54 namen.
2: Voorlopig ben ik aan het concentreren op die namen en voor de rest niks, hè.
4: Zeg, ga je ook niet serieus een bedbord te krijgen? Oh, vind je dat? Well, dat zijn nog onze spieren hoor.
5: Zo is dat ook niet moeilijk te begrijpen, hè? Als ze zoiets bij de klas hebben staan. Wat denk je, denk je?
3: When the time comes up in the song to play a solo, it's me against the laws of nature.

0: Kijk, het gefluit is bijna weg, zo hoog het maar kan. En nu ontstaat een zekere siddering, een zeker draaien van klanken als water dat ergens doorspoelt. Of een motor die stilstaat als u wil.
1: Ja?
0: Het laatste ritme sterft uit en de droom is gedaan. Kijk, beste luisteraars, dat was een beetje die eerste, hoe zou ik zeggen, verrassing van mij toen ik die band hoorde van de heer Jan Bruindonks. Nou, ik zou u die band nu zonder mijn stem willen laten horen. Zonder enkele aanduiding. Ik zou u alleen vragen van te doen zoals Jan Bruindonks. Van in de trein te zitten. Van uw ogen te sluiten. God, ge gaat ook naar uw werk. En ge droomt misschien nog op de goede avond die ge daags tevoren hebt gehad in familiekring. En ge wilt die droom wat voortzetten met het plaatje dat u opgezet heeft. Met de dans dat u misschien thuis met een familielid hebt gedaan. Nu ook misschien met een jazzplaatje dat daar draait. En dan met al dat gerucht van de trein en van dat gebabbel rond u. En u zet dat om in een soort klankdroom. In een soort zaak die u berust totdat u zult toegekomen zijn in Antwerpen om uw dagtaak te beginnen. Luister nog eens met goed hart en denk wel dat de heer Bruindonks die dat gemaakt heeft, dat niet gemaakt heeft om u voor de gek te houden, om u iets voor te brengen dat gek zou zijn. Integendeel, hij heeft dat gedaan omdat hij dat schoon vond, omdat hij het plezierig vond, omdat daar hij er een uitdrukking vond. Hij wou zichzelf uitdrukken. En een mens die zichzelf wil uitdrukken met een zeker materiaal is altijd een kunstenaar.
2: De tweede prijs van de concours van CIMESP uit 1999 ging naar de Brit Peter Batchelor. Deze componist studeerde elektroacoustische muziek bij Andrew Lewis. Hij kwam terecht op festivals als Bourges en CIMESP en vervolgde zijn studies bij John T. Harrison aan de Universiteit van Birmingham. Deze tweede prijs heeft als titel Real en is uit 1997. Reel van Peter Batchelor werd gerealiseerd in de Electronic Music Studios van de Universiteit van Wales en van Birmingham.

0: Hey, welkom in het golfbed voor het komende uur op Radio Centraal. Elektronische muziek wordt vaak omschreven in termen van genres, technologie en dansvloeren, maar wat als we ze ook bekijken als een manier om de wereld te organiseren? Wie krijgt toegang tot de club? Wie bepaalt welke muziek gehoord wordt? Wanneer wordt muziek meer dan muziek? Mijn gast vandaag is Jonathan Kent, muzikant, onderzoeker, medeoprichter van het Brusselse collectief en label Montage. En in zijn werk onderzoekt hij de grenzen van elektronische muziek, maar ook de politieke structuren eromheen, van de economie van de underground tot de rol van geluid in protest. We gaan het hebben over experiment, over Brussel, over de dansvloer als mogelijke politieke ruimte en over de vraag wat het betekent om muziek niet alleen te maken, maar er ook een wereld mee te willen veranderen, misschien. Welkom Jonathan, bedankt om hier te zijn.
1: Hallo.
0: Hey, hoort je mij goed in jezelf?
1: Ik hoor mezelf een beetje.
0: Niet goed? Genoeg? Nu wel?
1: Denk het wel, ja.
0: Alright. Heb je dat goed verteld? Was dat een goede introductie?
1: Ik denk van wel, ja.
0: Niks aan te merken of aan te vullen?
1: Niet direct.
0: Oké. Ik ging eigenlijk beginnen met een nummer en daar ben ik al niet in geslaagd, dus ik ga eigenlijk daar zo dadelijk mee beginnen. En dan wil ik even horen wat het idee erachter was. Voilà. Dus we zullen even naar Bandcamp doorschuiven. Dit is Jonathan zelf, a.k.a. Kratje, met Sounds from the Gutter, part 1.
1: Ja.
0: En nu hopen dat hij speelt.

0: Sorry voor de valse start. My bad. We hebben zo net Kratje gehoord. Uzelf, Sounds from the Gutter, part 1. Wilt je hier iets over kwijt?
1: Songs from the Gutter, Jezus. Is een soort van lopende compilatie, bestaande uit singles. Waarbij we proberen te focussen op een soort van nieuwe vorm van industrial sound design in clubmuziek. Ik denk dat er een paar leuke voorbeelden van zijn, zoals Cavari of Blood of Azza. Of S280F van het vroegere I8I collectief in de VS. Ja. En ik vind dat een superboeiende tendens, die heel industrial sound terug is. Mm-hmm. Dus ik dacht, we dachten met deze serie dat een beetje naar de voorgrond te brengen of uit te lichten. Ja. Dus de open call is altijd open. Dus ja, als je zelf een song from the gutter hebt, mocht je die zeker insturen.
0: Naar, als ik het zie, info...
1: info@montage-label.com of gewoon op Instagram of whatever, een van de social media's.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat dit nooit stopt?
1: Ja, dat is een beetje het idee, denk ik, voor mij. Totdat we het beu zijn.
0: Heel goed. En dit heb je zelf gemaakt. Je bent muzikant, je bent ook curator. Je managt het label Montage. Organisator. Eigenlijk heel veel rollen, petjes. Voelt dat voor jou als één praktijk, of zijn dat verschillende werelden waar dat je in...
1: Ik vind dat zelf een beetje moeilijk. Omdat op een of andere manier is dat allemaal heel gelieerd, maar op een andere manier merk ik dat de tijd dat elk van die dingen afzonderlijk inneemt, wel heel de tijd aan elkaar aan het trekken is. Ik zit nu in een periode waar ik heel erg op montage als label focus. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk amper tijd om fatsoenlijk muziek te maken. Wat dat dan wel zo wat jammer is soms. Maar anderzijds vind ik ook dat ondersteunende dan heel leuk. Mm-hmm. Hetgeen wat ik centraal interessant vind, is mij af te vragen hoe dat je van organiseren een artistieke praktijk kan maken. Omdat we zo op de rand van het nachtleven zitten, is dat snel meer een horecapraktijk dan een artistieke praktijk. Zeker clubcircuits en dat zeggen we ook cafés. Ik ben een grote fan van cafés en clubs, maar dat is wel iets anders, vind ik vaak. Ik denk met organiseren is dat een beetje de oefening of de zoektocht naar hoe kan ik hier iets meer mee vertellen dan gewoon een fuif of een bal, zoals mijn vader zou zeggen.
0: Ja. En montage, hoe lang bestaat het nu?
1: De eerste release was 28 juni 2016, dus sinds deze zomer 10 jaar. Wow. We hebben het niet gevierd. Want de eerste 2 jaar was echt nog super zoeken. In de eerste 2 jaar hebben we 2 releases gedaan, denk ik. Of zelfs in de eerste 3 jaar 3, zoiets. Mm-hmm. Pas vanaf 2020 is dat dan echt een beetje serieus beginnen worden. En dan jammerlijk nagenoeg direct corona.
0: Ja.
1: En dan na corona, ik blijf het steeds serieuzer nemen.
0: Ah, gelukkig. Ja. Want jullie doen dat met 2...
1: Ja, we zijn met 3 eigenlijk. Ah, ja. Dus er is Laura en ik die dat artistieke directie doen. En dan Jules Verschrage, ook gekend als Epong.
0: Ah, ja.
1: Die doet meer de techniek en die helpt ondersteunend eigenlijk ook mee met artistieke selectie.
0: Ja. Oké. Okay. En klopt het als ik zeg dat montage zich omschrijft als een project dat genregrenzen wil overstijgen, wil vervagen? En wat maakt het voor jou interessant wanneer je iets niet makkelijk laat categoriseren? Ik heb dat zelf ook, maar ik ben mij ook benieuwd hoe dat...
1: Mm-hmm. Ja, hetgeen hoe dat ik het initieel heb omschreven toen dat ik dit ding begon 10 jaar terug in mijn studententijd en ik dacht dat een soort van manifest maken cool was. Dan was ik aan het nadenken van, wat zou je kunnen gemonteerde muziek noemen? Ik heb zelf een achtergrond als filmmaker. Ja. En ik vind een soort van narratief in muziek heel boeiend, maar een narratief dat op een zekere manier abstract is. En ik denk dat luisterde ik enorm veel naar Burial, en ik denk dat die dat heel mooi doet. Van echt zo'n soort van scènetjes op te bouwen, en dat daar dan echt een cut tussen zit, waarbij dat tempo soms verandert, of het gans de klankkleur. Ja. En daar vertrok het een beetje naar hoe kunnen mensen met bepaalde invloeden of genres beginnen spelen om zo tussen die dingen in eigenlijk een beetje een verhaal op te bouwen. En dat kan heel abstract of heel concreet zijn. We zijn nu aan het proberen om met een artiest samen te werken die dat probeert van invloeden uit zijn land van herkomst te combineren met westerse clubinvloeden. En op die manier vertelt die persoon eigenlijk meteen best een groot verhaal over similariteiten en verschillen tussen culturen en bepaalde manieren hoe dat je via de abstractie dat geluid is. Het geluid is, zoals ik het graag omschrijf, wiggly air. Mm-hmm. Hoe dat je daarmee wel meteen een soort van verstandhouding kunt vinden tussen verschillende groeperingen of subculturen of culturen in het algemeen. En dat vind ik denk ik heel boeiend.
0: Ja.
1: Hoe dat de dingen kunnen ontmoeten door ze samen te brengen.
0: Wauw, dat is echt mooi gezegd. En over welke persoon heb je het nu, over die specifieke artiest?
1: Ik spreek nu over Akano Toto, maar dat staat nog echt in de startblokken, dat project. Dat zou hopelijk in 2028 gerealiseerd worden.
0: Oh, wow.
1: Een soort van uitgewerkte liveshow met wat meer documentaire invloed.
0: Ja.
1: Maar
0: in het verleden al wel iets van uitgebracht?
1: Nee, dat zou een eerste samenwerking zijn. Hij is dan redelijk wat muziek bezig, dat echt super interessant is. Dus zeker noteren.
0: Yep. Van waar is die?
1: Die woont in Brussel en die heeft Malagasy achtergrond uit Madagaskar.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Oké. Je hebt zelf ook twee aliasen. Gretchen en Nelist.
1: Ja.
0: Zit daar een idee achter of is dat echt super random? Zijn dat twee soorten muzikale artistieke identiteiten? Of...
1: Ik stel er mij soms zelf vragen bij.
0: Want veel mensen doen dat vaak. Hè? Je toch artiesten die dan massa's aliasen hebben. En ik vraag mij ook altijd af, van, ja, soms is het duidelijk, maar soms is het ook van, why?
1: Ja, Kretchen is voor mij eerder echt clubmuziek, zoals de net opstand. Maar een van mijn laatste EP's op Zero Effort is dan eigenlijk ook veel meer luistermuziek geworden. En Nihilist is in het begin vertrokken als soort van een conceptuele EP. Waarbij ik werkte met samples van kinderen die dat hun eigen leven op YouTube zetten, wat heel bijzonder is. Want ik vond dat een hele soort van gekke fragiliteit had, van hoe dat kinderen dan soort van die gekke vlogs maken en dingen op het internet zeggen dat helemaal niet moeten, of hun emoties tonen op manieren dat eigenlijk volwassen mensen niet zouden doen. En dat vond ik een heel fascinerend soort van documentaire materiaal als soort van found object of zo. Om mee te werken en dan natuurlijk ook wel wat ethische vragen opstelt van kun je dat zomaar hergebruiken? Want om te beginnen mogen die dat al niet op het internet zetten voor het merendeel.
0: Ja, worden soms geforceerd door hun ouders ook?
1: De dingen die ik vond was echt kindjes dat zelf deed. Een van de mooiste video's, daar heb ik het geluid van gedownload en de week daarna was hem af het internet.
0: Okay.
1: Omdat de ouders het moeten hebben gevonden, want ze waren het aan het hangen op die video. Dat is nog wel grappig. Maar dat is dus zo het geboorte ervan. En nu merk ik, ik ben aan een nieuw album bezig met Nihilist. Nu maak ik een beetje meer de scheiding tussen dan, het een is wat meer luistermuziek en het ander wat meer bonke-bonke.
0: Ja, kratje dan meer bonke-bonke.
1: Ja.
0: En wat je net omschreef van die samples, kan ik dat ergens vinden online?
1: Ja, dat is de 20 EP. Die staat op montage, die is uitgekomen in 2020.
0: Okay.
1: Met een cover door Laura Conan met een foto van, ik weet niet wie, maar een supermooie foto van een Deliveroo-coureur die dan met een Uber Eats-coureur kust, denk ik.
0: Foodora zie ik hier.
1: Een ander delivery-merk. Ik denk dat het een foto uit de VS is.
0: Ah ja. Gaan we luisteren?
1: Ja, kan zeker.
0: En heb je een voorkeur?
1: Ik denk dat de eerste nummer meteen het concept wel toont. Het is lang geleden dat ik het heb gehoord.
0: Dus dat nummer heet Brother.
1: Ja.
0: We horen Nihilist, uitgebracht in 2020. En nu zien dat ik de juiste schuif heb.

0: my blood out of print intent. I intend to usher in heaven and on earth. I intend to make it to the center and be in like I forever.
1: That is my blood over intent.
2: Damn.
3: Hey, to whoever is watching this.
2: Heel schoon.
4: Dank u.
2: Hoe kom je erbij? Gewoon surfen, rabbit hole?
4: Ik denk dat ik in die periode door omstandigheden met mensen rond mij heel erg gefascineerd was door hoe dat mensen met hun psyche omgaan. En dan zeker met... Dat is eigenlijk iets wat mij nog steeds fascineert en waar ook de voeding is voor het nieuwe Nihilist album, is zo de grens tussen wat we dan als psychologische problemen en als sociale problemen ervaren. Van in hoeverre, als iemand depressief wordt of zo, is dat dan omdat hij ziek is, of is dat gewoon omdat de maatschappij gefaald heeft om die mensen een nice leven, om die mensen een nice leven te geven. En ik denk dat mij heel erg fascineerde

0: En denk veel kinderen, dat je moet jezelf een beetje leren kennen.
1: Mm-hmm.
0: En dat vond ik heel mooi. En nu ben ik, voor het nieuwe album waar ik al even aan bezig ben meer aan het werken rond nog concreter hoe dat mensen woede voelen rond de manier hoe dat de wereld ineen zit nu. Zo, ja, heel veel samples van reels waar dat mensen heel vocaal zijn en waarbij dat je aan de stem zo begint af te vragen of dat er wel helemaal oké mee gaat. Het idee is dus om iets soort van hoopvol idee te geven van wow, ik ben niet de enige dat met vragen zit over de wereld.
1: Ja.
0: Dat is een beetje waar ik naar aan het zoeken ben.
1: Ja. En dus, wat we net hebben gehoord, Brother, op 20 EP, dat was dan één nummer van de vier. En je hebt daar die kinderen, die sample van gebruikt. Maar datzelfde fragment gebruik je doorheen heel de plaats? Of nee?
0: Nee, het zijn er een hoop verschillende, als ik het me juist herinner. Ja, ik herinner me op zijn minst 3 of 4 verschillende lange YouTube-video's dat ik had gevonden, dat meer of minder grappig zijn. Allemaal, dat is gewoon best absurd. Zo het contrast tussen de dingen dat die zeggen en de vrolijkheid of de stemkleur of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik nog wel fascinerend. En ik denk, wat ik er ook fascinerend aan vind, met een documentaire assumeren we zo direct van, die documentairemaker mag die mensen filmen.
1: Ja.
0: Maar dan met beelden dat kinderen zelf online hebben gezet, reizen er nog iets prangender ethische vragen van, kan ik dat zomaar hergebruiken? Ik weet eigenlijk met nu te herbeluisteren nog steeds niet goed wat ik er zelf aan denk. Maar ik vind dat wel een boeiend idee van in hoeverre kun je iets als een found sound of als documentair materiaal gebruiken. Zeker als dat al publiek gedeeld is. Hoe gaat je daar dan mee om?
1: Ja.
0: En welke vragen roept dat op als je dat begint te esthetiseren binnen een muzikale context?
1: Mm-hmm. Als ik het goed begrijp, dan is Nihilis een stuk conceptueler te werk gaan. Of dan niet per se? Of
0: ja,
1: duw ik
0: nee,
1: te veel in een hokje nu?
0: Ik denk binnen de muziek zelf voor de moment wel. Maar anderzijds, met Kratje heb ik over anderhalve week de première van mijn live show in Bozar. En dat is de Music to Hug Your Friends live show. met dezelfde naam als de EP die ik in juni uitbracht. En de EP die volgende week ook uitkomt bij Brusselse 1060 Hertz.
1: Okay.
0: En daarin probeer ik eigenlijk ook iets conceptueler te gaan. Maar op een soort van koppige, puberale manier of zo. Het is een live show en een serie EP die dat onderzoekt van wie dat collectiviteit is. Omdat ik het heel fascinerend vind dat zo de hands in the air euforie dat we allemaal kennen van dansmuziek, dat integraal geclaimd is door hypercommerciële festivals die dat eigenlijk uitsluitend er bestaan om uw drankjes te verkopen.
1: Ja, en Tiesto.
0: Tiesto is natuurlijk die weet ik goed. Maar ik vind dat fascinerend, wat op zich zou ik dat durven beschrijven als het centrale gevoel van dansmuziek. Zo die euforie van oh wauw, we zijn hier allemaal samen en dat massagevoel.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan heel bizar of banaal dat zo politiek uitgehold wordt tot eigenlijk een ding waar dat enkel mensen met hun vlag staan te wapperen voor de mainstage op peperdure tickets. Dus daar ben ik een beetje aan het onderzoeken hoe dat ik dat terug kan claimen. Dus in de muziek zelf gebeurt dat door iets of wat commerciëlere esthetieken te reappropriëren.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb samengewerkt met een Amerikaanse voice-over-acteur die dat zo van die in a world stemmetjes doet.
1: Voor die plaat.
0: Ja, en die heb ik samengewerkt. Ik heb die betaald op Fiverr. en dan een hoop onzin laten inspreken.
1: Wacht even. Rewind. Hoe ben je bij die persoon terechtgekomen?
0: Ik heb gegoogeld naar een Amerikaanse voice-over-acteur.
1: Zo simpel, ja.
0: Ja, en dan heb ik denk €80 betaald voor een hoop, een paar alinea's onzin in te lezen. en dat dan zo in stukjes beginnen knippen en zo.
1: En dat moest een Amerikaan zijn.
0: Ja, dat moest echt die stem zijn. Ja. Maar het fascinerende dat daarbij gebeurde, terwijl ik die muziek aan het maken was, was dat dat ineens ook heel veel over genderidentiteit voor mezelf dan begon te vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat, dat is best abstract elektronische muziek, mijn stem zit daar niet in of toch niet hoorbaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus die ongelooflijk mannelijke Amerikaan wordt ineens ik als ik die stem gebruik.
1: Ja.
0: En dat was een heel gek proces, omdat ik dacht van, dit is een grappig ding om esthetisch te gebruiken en mensen gaan dat herkennen als verwijzing.
1: Mm-hmm.
0: Maar het was eigenlijk niet zo simpel om die verwijzing er echt uit te doen springen en om de esthetiek niet geassumeerd te maken. Ik denk dat ironie zich heel moeilijk vertaalt

0: ironie en parodie in muziek, zeker als je het er niet te dik op wilt leggen.
1: Ja.
0: Dus dat was nog wel een zoektocht. Okay. Om dat leuk te kunnen...
1: Ja, ik ben nu wel benieuwd. Ik heb ze nog niet gehoord. Je hebt ze ook niet in de lijst gestuurd?
0: Nee, ik had geen link.
1: Die je hebt doorgestuurd?
0: Van de privéluister.
1: Wacht, want ik heb hier wel eentje, maar dat is dan niet de juiste. Jawel, hè? Bandcamp gewoon. Music to Hug Your Friends, volume 1.
0: Ja, maar daar zit de Amerikaanse stem niet in.
1: Ah, oké. Willen we er toch eentje luisteren?
0: Ja, dat kan zeker.
1: Peak Euphoria?
0: Is nice.

0: peak euphoric. Buy more at peak euphoric.
1: Okay, dus jij speelt wanneer in Bozar?
2: 22 oktober met Slickback en Shaped Noise, die daar ook allebei een live show brengen.
1: Nice. Ja, ik had eigenlijk, hier gaan we weer, ik had eigenlijk iets klaarstaan van Epong.
2: Ah, cool.
1: Zo nu ongeveer, maar ik wou deze wel echt heel graag horen. En ik vraag me even, Epong ken ik dankzij jou, dankzij jullie avond in het bos, ik zat al jaar geleden. Pretty flabbergasted van wat ik toen speelde. Wat is het verhaal daar? Hoe kennen jullie elkaar?
2: Ik denk dat Epong eigenlijk de reden is waarom ik een label ben begonnen ooit. In het begin runde ik montage echt alleen. Jules was er dus vanaf het begin bij. De allereerste release in 2016 was ook van Epong.
1: Ja.
2: Ik was superveel met muziek bezig. Ik runde toen mee een feestcollectief in Gent, getiteld Clair Obscur, denk ik, waar we in de charlatanfeestjes mee deden. Maar ik wou dan eigenlijk ook een eigen project. En ik kon toen echt nog niet zo goed produceren. En ik dacht dan van, wat kan ik wel doen om toch met muziek bezig te zijn? En ik merkte dat ik gewoon een paar heel getalenteerde mensen rond mij had. Ja. Waaronder dus Epong. En dan zijn we die beginnen, heb ik die een beetje proberen ondersteunen. En ik denk nog steeds dat hij de beste producer in België is.
1: Oké, okay. Bold, nice.
2: Ja, ik ben er wel echt van overtuigd. Ik denk dat dat het meest uitdagende muziek is dat in België uitkomt. Ik denk ook dat zijn album dat we hebben uitgebracht, om op ons eigen fluit te blazen, ik denk dat dat het beste album is dat dit jaar is uitgekomen. Vorig jaar is uitgekomen in België.
1: Je bedoelt Eating the Ceiling?
2: Ja, maar dat blijft jammerlijk volledig onder de raden. Maar misschien een vraag ik aan het doen stellen over mijn labelwerking.
1: Maar brengen jullie ook fysiek uit? Of?
2: Soms, ja. Maar ja. Ik heb er een paar keer redelijk hard mijn broek aan gescheurd.
1: Ja, ja.
2: Dus zo tapes doen we nog. En nu vanaf 27 willen we terug naar vinyl gaan.
1: Ja.
2: Maar we hebben nooit in 2018, denk ik, een vinyl gedaan. 2018-19. En ik heb die merendeel van die vinyls ondertussen alle vijf mijn verhuizen moeten verhuizen. En ja, dat is niet mijn muziek, dus ik kan die ook niet. Die van mezelf zou ik al weggegooid hebben. Dus dat is een soort van gentle reminder van ermee op te passen van vinyls te willen uitbrengen. Maar het gaat mij niet tegenhouden om het nog eens te doen.
1: Ja, oké. Okay. Maar dus deze van Epong, die blijft digitaal.
2: Ja.
1: Ik heb hem niet klaarstaan. Ik had hem...
2: Ja, dat is nice.
1: Dacht ik te spelen. Dus ik ga eens luisteren.

0: Alright. Dit was Epom of Jules.
1: What songs of yours do you feel show you?
0: Waarom staat deze aan? Ah ja. Hier staat geschreven: addiction, grief, anger and frustration are channeled into the relentless drums. A workout for the lost souls and a salute to the Brussels underground. Wauw. Dat is mooi omschreven. Ik wou even delen. Ik vind dat wel krachtig. We hebben niet meer zoveel tijd, 20 minuten. Je dacht even in te duiken op de verschillende onderzoeken, want het zijn er een paar, denk ik, waar jij je mee bezighoudt. Onder andere het onderzoek dat je doet, hoe dat onder elektronische muziek uit het mondiale zuiden, de klassieke verhouding tussen het centrum en de periferie kan omkeren, als ik het min of meer goed begrijp. Wie bepaalt eigenlijk wat vernieuwend of relevante elektronische muziek wordt beschouwd? Is dat een onderdeel van de hamvraag? Ah ja. Nu al?
2: Ja. Dat is een onderzoek dat ik heb gedaan tijdens mijn studies Conflict and Development aan de Universiteit Gent. En hetgeen waar ik eigenlijk wou onderzoeken is hoe dat vernieuwende elektronische muziek in het Westen eigenlijk heel afhankelijk is van invloeden die dat om eender welke reden omschreven kunnen worden als niet-kanonisch. Een gevoel waar dat veel mensen heel de tijd naar op zoek zijn, of ik op zijn minst. Mm-hmm. Binnen mijn laatste ervaring is wat dat Simon Reynolds als future shock omschreef, van iets vernieuwend dat binnenkomt. En dat werkte ook heel goed dan natuurlijk op social media, op tijdschriften en zo, wanneer dat er echt een vernieuwende invloed binnenkomt. Mm. Maar dat, wat dat voor u vernieuwend is, hangt natuurlijk heel erg af aan de invloeden dat je kent. Hetgeen waar ik wou argumenteren binnen dat onderzoek, is eigenlijk dat vernieuwing binnen een westerse context, waar dat dan in klassieke economische theorieën kan gezien worden als het centrum. Mm-hmm. Zo een Wallerstein en Amin-referentie, die dat over de centrum-periferie-theorieën hebben geschreven. Hetgeen waar ik argumenteer is dat elektronische muziek die afhankelijkheid omkeert. Klassiek gezien genereert het centrum eigenlijk de economie en is de periferie er heel erg van afhankelijk, in beide richtingen, want op sommige niveaus kan centrum-periferie omschreven worden als een rural-urban split was, ook. Ik ben intussen de talen aan het vergissen. Maar binnen elektronische muziek lijkt het dus alsof dat die invloed omgekeerd is en dat er een ongelofelijke sociale mobiliteit wordt gegenereerd voor elektronische muzikanten uit globale zuiden, omdat Klopt. Die gewoon spannende dingen uitbrengen,
0: ja.
2: Waar het veel westerse producers gewoon een puntje aan kunnen zuigen.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat vind ik een heel fascinerend idee, hoe dat, de manier hoe dat de wereld is binnen cultuur eigenlijk heel gemakkelijk omgekeerd kan worden. Nu, dat is een soort van utopische visie daarop.
0: Ja.
2: Er zijn andere mensen die dat meer weten dan ik, die dat er wel nog boeiende papers over hebben geschreven. Authentically Plastic is zo iemand dat ik heel interessant vind. Ook een killer producer uit Oeganda. Ze heeft een paper geschreven over hoe dat dan binnen die cultuurstructuren er wel een soort van gekke afhankelijkheid is. Door bijvoorbeeld de taal waarin een grant application, een subsidiedossier, geschreven wordt. Dat heel erg iets is waar je moet leren. Waardoor dat er altijd een soort van westers pionnetje tussenin zit. Dat hoeft niet per se slecht te zijn, hè, maar ook sommige van de grotere, gekendere elektronische muziekfestivals in Afrika wordt ook nog steeds wel gerund door mensen die uit Europa komen en cateren dus ook tot een Europees publiek voor een stuk.
0: Is Nege er een van?
2: Ja, dat is een Belg en een Armeen samen.
0: Ja.
2: En dat wil niet zeggen dat die dat niet goed doen of zo, hè, maar dat is wel boeiend om te zien. En ik denk dat met die Belg heb ik al wel eens gesproken en die lijkt wel echt heel bewust te zijn van de sociopolitieke verantwoordelijkheid dat hij draagt met dat festival.
0: En in die omkering waar je over spreekt, schuilt daar ook niet een beetje exotisme in? Of
2: ja, het is ermee dat ik het als niet-kanonische invloed omschrijf. Dus omdat dat voor ons, ik schrijf dan ons als witte dude die dan nu in Antwerpen zit, Voor mij is iets nieuw en zit daar... Ik wil niet zeggen dat ik dat per se exotiseer of zo, maar dat is wel vaak nieuw, omdat dat van ergens anders komt.
0: Mm-hmm.
2: En dan de manier hoe dat je daarmee omgaat en hoe dat je daarover nadenkt, kan dan denk ik een beetje het verschil maken of dat problematisch exotiserend wordt of niet.
0: Ja.
2: We hebben eerder een compilatie gedaan op een van onze compilatieseries op montage, die Urgent Music heet, die serie. En een van die compilaties ging rond referentiële ironie. En een van de artiesten daarbij heeft eigenlijk exact rond die soort van cultural pigeonholing gewerkt, dat veel schrijvers rond muziek doen van, ah, wauw, kijk, dit boeiende genre uit dit land. En zij protesteerden door na te denken over hybriditeit. Het is een soort van 7/8 techno-nummer door een Turkse die in Berlijn woont. En de beschrijving is erbij uitgegeven, was eigenlijk de beschrijving van een medicijn. In het Turks, maar de beschrijving van dat medicijn bestaat bijna volledig uit Franse leenwoorden. Zij wou daarmee protesteren van ja, de manier hoe dat cultuur of tradities worden gepigeonholed, dat is eigenlijk best een nieuw verhaal vaak, dat een gevaar heeft om conservatief te zijn. Uh-huh. Zeker als je dan iemand vasthangt als deze Turkse muzikanten. En zij had zoiets van, ja, ik kan wel Turk zijn, maar de helft van mijn taal is Frans.
0: Ja, ja.
2: En dat vond ik wel boeiend tegenargument ten opzichte van zo dat soort van essentialiseren, wat dat exotisme dan doet.
0: Wauw.
2: Sorry, dat was veel info.
0: Nee, ja, maar maatloos interessant eigenlijk. Ik krijg eigenlijk ineens heel veel vragen die naar boven komen, maar ik kan ze niet kanaliseren. Omdat voor mij persoonlijk zit daar ook wel... wat ik vandaag de dag interessante muziek vindt, is effectief de combinatie van laten we zeggen, niet-westerse muziek en wel-westerse muziek, de combinatie van de verschillende technologieën die aan alle zijden worden gebruikt, tradities, narratieven, ja, hybride, om het in een containerbegrip te zetten. Mm-hmm. Maar ik struggle ook wel met hoe dat je dat aan de persoon, aan de mensen brengt. Want je wilt volledig zijn, enerzijds, maar ook niet beperkend.
2: Mm-hmm.
0: Ja, door proberen volledig te zijn in je beschrijving, dat de valkuil net is om beperkend. Dat is een beetje een paradox.
2: Mm-hmm.
0: Ik loop daarop vast.
2: Ja, ja, in het Engels is dat woord pigeonholing.
0: Dat heet zo, dat is zo, goed, dat is, ja. Dat. Ah, ja, okay.
2: Dat je zo iemand op een soort van bepaald identiteitskenmerk ineens, voilà, vastzet. En ja, dat is super vreemd om te doen.
0: Ja.
2: Hetgeen wat ik wel soms merk ook, is dat mensen met hier gezien worden als een minderheidsgroep, daar soms ook wel op een hele leuke manier mee om kunnen gaan. Zoiets hebben van, ah ja, als dit mij dan de institutionele toegang geeft, fuck it,
0: ja,
2: dan lach ik er wat mee of zo. En dat vind ik nog wel leuk, zodat het zich helemaal toe-eigenen en omarmen van die rare orientalisme of exotisme, dat er dan aan vasthangt.
0: Ja, ik denk dat heel veel artiesten dat doen. Ja. Als je kijkt naar de 80% van de line-up van Like Guess Who, wordt allemaal zo beschreven.
2: Ja,
0: en dat trekt een bepaald publiek aan, mezelf inclu. En ik denk, ja, ik denk dat die er gewoon in meespelen om hoe zeg je dat, vanuit een soort van opportuniteit, opportunisme, gezond opportunisme. Ja,
2: ja, het is wel een gekke...
0: Het is wel gevaarlijk, dus dat is wel...
2: Ja, en het is een gekke positie waar dat die mensen in gedwongen worden. Hè? Dat ze zo'n soort van,
0: ja,
2: het moeten meespelen voor een stuk. Maar bon, er zijn heel veel gradaties van in hoeverre dat problematisch kan zijn.
0: Ja. Ja, dat is waar. Ik heb een anekdote over het dergelijk festival met... om dit stukje te illustreren. Dus een vriendin van mij, van kleur, loopt rond. Daar, mm-hmm, op het festival in kwestie. En wordt aangesproken door een van de artiesten, een andere persoon van kleur, die aan haar vraagt in welke groep dat ze speelt.
2: Wauw.
0: En dat is fucking chockerend om te horen, maar dat is het mogelijkste gevolg van het... Wat was het? Pigeonholing,
2: ja.
0: Holding, ja, ik was er eigenlijk van in shock.
2: Ja, wauw, dat is fascinerend.
0: Ja.
2: Alsof dat dan een soort van alle artiesten... of alle mensen van kleur daar wel moeten zijn omdat ze moeten spelen. Of
0: ja, ja, dus dat is een doorgedreven pigeonholing experience.
2: Ja. Wauw.
0: Ja, we zitten al 10 minuten van het einde en ik zie dat Leo van Mendel 11 hier al is binnengekomen. We zijn eigenlijk op een heel interessant onderdeel aanbeland. Ik wou dat we er wat meer over konden babbelen, maar dat gaat helaas niet gaan. Misschien een soort van centrale vraag die ik hier had. Denk jij dat een underground scene... Echt, hè? Kan een underground scene succesvol worden zonder uiteindelijk mee te werken aan economische processen waartegen ze zich oorspronkelijk afzetten?
2: Dat is een heel moeilijke vraag.
0: Ja.
2: Dat is een soort van iets wat ik ook altijd mijn vragen over blijf stellen en niet echt een antwoord op heb, denk ik. We hebben al bepaalde dingen geprobeerd die dat rechtstreeks mee interactie gaan. Naarmate dat sommige van onze events groter worden of groter zijn geweest, komt daar soms een beetje geld binnen. Bon, over de jaren heen denk ik dat montage op een paar kleine subsidies na algemeen verlieslatend is.
0: Mm-hmm.
2: Maar die paar keer dat we dan zoiets verdienen of zo, dat stemt mij wel dan heel erg tot nadenken van hoe kun je daar dan correct mee omgaan? En hoe kun je proberen van... voor mij is het underground maakt hetgeen soort van adagium of zo, wat ik me voorneem, is dat alternatieve cultuur alternatieve waarden moet hebben en moet tonen.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat het gevaar is dat door die economische druk dat je die alternatieve waarden verliest, of dat die naar de zijkant worden geduwd. En dan wordt voor mij veel underground cultuur gewoon hetzelfde, maar je shopt in een think twice in plek van in de Nino. Dat vind ik een fascinerend proces wanneer dat meer een soort van modestatement wordt of zo. En ik denk dat dat typisch is met jong zijn, met mensen die dat erbij willen horen en zo. En ik wil er zelf nog steeds heel graag bij horen. Hetgeen wat ik blijf proberen te doen, is om te blijven de link met politieke bewegingen te blijven betrekken.
0: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld, op een gegeven moment hebben we op een evenement... Ik kon niet zeggen dat dat geniaal is of zo, maar op een evenement hebben we mensen een gratis ticket gegeven als ze een donatie deden van een eSIM aan Gaza. Dat lijkt me dan zo'n gemakkelijke manier om een deel van ons budget... daar naartoe te brengen. Want we zouden eigenlijk ook gewoon zelf die e-sims kunnen doneren, maar ik denk dat dan boeiender is om dat platform van dat event te gebruiken, om mensen te laten verkennen. Hoe doe ik dat juist? Wat kost dat? Is dat gemakkelijk? Is dat moeilijk? Omdat dat wel zo'n heel leuke, concrete actie is om mensen in contact te brengen. Zowel met activisme als mensen vanuit Gaza in contact te brengen met de rest van de wereld.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik dan een boeiend ding. We hebben ook zo al een evenement gedaan in samenwerking met Dancefloor Intimacies en Club Derief, waar dat dan rond toegankelijkheid werkte, van wie kan er fysiek in de club.
0: Daar gaan wij voor samenwerken, hè?
2: Ja.
0: Hopelijk.
2: Ja. Daarbij vroeg ik mij achteraf af, een soort van bijna misselijk of zo, of dat verhaal niet te complex was voor op een feest. En of dat... dat was een super nice avond, ik ben er mega content van. Maar ik denk met die line-up dat een ander collectief misschien wel de recyclaar had kunnen uitverkopen.
0: Ja.
2: En dat was bij ons toen niet het geval. Dat maakt niet uit, want dat wil zeggen dat er wat meer plaats was, wat dat helemaal paste binnen het thema van het evenement.
0: Mm-hmm.
2: Maar de soort van discussie die ik daar achteraf over heb gehad met een paar mensen, waar ik ook niet het antwoord op weet, is of dat soort van gepolitiseerd verhaal rond toegankelijkheid... En die zachtheid van de communicatie niet een deel van de stoere branding verloor die dat nachtleven vaak populair maakt.
0: Mm-hmm.
2: Dat vond ik heftig om over na te denken. Ik weet niet of het zo is, ik had het niet kunnen bewijzen.
0: Ik heb het gevoel dat er eigenlijk in de laatste jaren heel veel zachtheid in het nachtleven is geslopen.
2: Ja.
0: En daar zijn goede en minder goede kanten aan, denk ik. Ik hou ook wel van een beetje van het stoeren, maar ik ben ook wel blij dat het macho er wat vanaf is.
2: Mm-hmm.
0: Maar voor mij moet het ook wel niet helemaal... Mag de pendulum wel ergens in het midden blijven en mag je wel een beetje stoerdoenerij tussen zitten ook.
2: Ja. Ja, ik heb al gedacht om een ballenbad ergens achter in de zaal te zetten voor de jongens dat willen, dat per se moeten ravotten. Dan is er een gedefinieerde zone en dan kan er in de rest van de zaal respect zijn.
0: Top idee. Top idee. Fuck, we zijn nu aan het einde ontkomen. En ik heb belangrijk nog niet alles gevraagd, maar gelukkig is de show wel gedaan, maar ik kunnen wij alsjeblieft gewoon rustig verder babbelen. Ik heb er nog een paar klaarstaan, maar één rustiger. Lijkt me wel tof eigenlijk om te doen. Ik ken het niet. J.S. Donnie en Tipslink.
2: T-I-B-S-L-C.
0: Hij moet gewoon... Ja, oké, okay, T-I-B-S-L-C. Ja. Antichamber heet het album.
2: Yes.
0: En het nummer zelf, Antichamber, vond ik echt prachtig. Ik heb het vanochtend voor de eerste keer gehoord. Dus ik wil het gewoon nu eens even laten horen aan de luisteraars. Komt-ie.

0: Oké, okay. Antechamber. Vanier is Donnie en... Zeg het nog eens, alsjeblieft.
1: TBSLC. Tipselijk, als je heel snel wilt zijn.
0: En die is nieuw, hè? Dat is een van de laatste.
1: Ja, dat zijn van onze laatste releases van juni.
0: Oké. Jonathan, dikke merci om hier te zijn. Ik had het eigenlijk graag nog een uur kunnen rekken. om het wel weer over de politieke shit te hebben. En de scene in Brussel. En muziek als protest. Want er zijn nog onderzoeken die aan het ontdoen zijn.
1: Yes.
0: Die we nog niet aangeraakt hebben. Maar dikke merci. En van de luisteraars, check zeker Montage Records in Brussel. En alle evenementen die dat ze doen. En de releases. En voor wie goesting heeft... 22 oktober in Bozar.
1: Ja.
0: Met?
1: Kretsje, ik dus. Slickback en Shape Noise.
0: Slickback. Merci. Leo, het is aan jullie.

Hey, the Mando. Hey, Mando. Ooh.

0: vrijdag van 4 tot 7 bij Radio Centraal 106.7. Vandaag hebben we twee heren in de studio die ons komen vergezellen. Twee heren die bij de Clue spelen.
1: Dag Leon en Miras. Alles goed?
2: Ja.
3: Absoluut. Okay.
0: Zeker. Okay.
1: Welkom terug.
2: Merci, merci.
1: Ondertussen 2 jaar geleden zo, deden zijn geweest.
2: Langer, denk ik. Ah, je bedoelt in Radio Centraal?
1: Nee, bij de Mendel 11.
0: Jullie zijn al eens te gast geweest bij ons.
2: Echt?
1: Op
2: ik niet.
1: Zondagnacht.
0: Nee. Jawel.
3: was onze takeover van de...
2: Ja, dat kan. Ik weet dat niet meer zo goed. Wanneer was
0: ik dat? Ik denk dat jullie wel...
2: Wat hadden we gedaan? Hadden muziek gespeeld? Of?
0: Nee, dat niet, denk ik.
1: Nee.
0: Een gesprekje gehad?
1: Nee, een gesprek.
2: Ah, jawel. Ik weet dat nog, ja. Maar ook Tobias was hier toen ook.
1: Dat kan wel.
2: Ja. Nee, maar dat is inderdaad ook al lang geleden.
0: Ja.
1: Dat was volgens mij... Kan dat bij jullie vorig album geweest zijn?
2: Wat is het eerste album dat we uitbrengen? De vorige was de EP. met 4 nummers. Maar dat kan wel dat toen... Wie dat was. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, we hebben jullie dus uitgenodigd om jullie nieuwe plaat te komen voorstellen.
1: Hoe heet de plaat?
2: Vanity Fair.
0: En waar komt die naam? Vanity Fair?
2: Ja, dat is een boek en een modemagazine.
0: Aha.
2: En we vonden dat wel een goede titel voor de plaat.
0: Oké.
3: En dat is toch ook een soort markt of zo?
2: Ja, wel, in dat boek is dat een soort dorp, het dorp dat Vanity noemt, waar dat een soort oneindige kermis gaande is.
0: Oké.
1: Klinkt wel leuk.
3: En de Clue is een oneindige kermis.
2: Ja, ik denk dat wel.
0: Is dat daarom dat jullie verkleed zijn gekomen vandaag?
3: Ja, ik ben aan Spider-Man.
0: Ik zie het.
3: Dank je.
0: Ik ben als Batman.
3: Ja.
1: Spider-Man als Barcelona voetbalspeler.
3: Spider-Man
1: en Messi tezamen.
3: Ja, die moet ook naar de matchen. Maar wel wat groter dan Messi.
1: Geen idee.
0: Hoe groot denk je dat Messi is?
3: Messi is 1,60 meter. Ik heb het net opgezocht voor het interview.
1: Ja? Je wist dat deze vraag ging komen.
3: Exact. Ja, Spider-Man is 2,20 meter.
1: Echt?
3: Echt waar.
2: Maar welke Spider-Man?
3: Welke Spider-Man? Nee,
2: dat is er veel, hè?
3: Tom Holland? Nee, dat is ook klein, denk ik. En wie was de eerste? De eerste Spider-Man is groot, denk ik.
2: Je hebt nu animatie Spider-Man.
3: Wat?
0: Hoe noemt hij?
2: De nieuwe
1: Tobey Maguire.
3: Tobey Maguire. Is die groot?
1: Ja. Dat heb ik niet bereikt, maar niet zo groot.
3: Niet hard genoeg voorbereid aan het interview.
0: Maar, ja. Geen idee. Maar spinnen zijn ook niet zo groot, natuurlijk.
3: Dat is waar. Wel heel eng.
0: Ja. Dat is waar. Nee, jullie album is 2 weken geleden uitgekomen. Op Cortisona. Ja,
2: inderdaad.
0: En jullie hebben momenteel al 1 release show gespeeld in Brussel. Toch? In
2: ja,
0: de Beurschapburg. Was dat leuk?
2: Dat was heel tof. Ja. Nee, dat was echt supergoed gegaan eigenlijk. Want het is wel waar nieuwe live set dat we spelen. En ja, ik ben wel content eigenlijk. Er zijn altijd dingen die nog gaan veranderen. Of die, ik denk dat niet zoveel shows echt hetzelfde zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar...
3: Ja, zeker. Er zit ook gewoon improvisatie in onze set. Dus dat is een beetje
2: sowieso
3: de bedoeling zelfs. Dat er toch een beetje onvoorspelbaarheid in zit. We hopen dat het zo gecontroleerde onvoorspelbaarheid is na een paar jaar, veel jaar samenspelen.
2: Maar ik heb ook wel het gevoel dat het voelde voor mij wel heel gecontroleerd, zodat er echt nu een basis is en dat we daar gewoon op van alles kunnen doen.
0: Ja.
2: En dat is wel...
0: Ja, want ik denk ook de nummers, dat zijn ook wel moeilijke nummers om die exact zo live te brengen, denk ik. Dus dat kan toch bijna niet echt.
2: Nee, dat is ook niet echt de bedoeling, denk ik. Dat is toch niet waar we echt naar streven.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk, hoe we de plaat zien, of nu de live sets bij de plaat, is meer ook een interpretatie van de plaat. Of eigenlijk een... ja, dat je de plaat eigenlijk als een basis neemt om van te beginnen en daar samples van te nemen. Of ik heb dat heel veel gedaan nu. Mijn Digitect, waar ik nu mee werk, dat ik eigenlijk heel veel samples terug van de plaat heb gebruikt in de live set, maar op een andere manier dan dat die gebruikt worden op de plaat of zo. Dus

0: nummer op de plaat.
1: Ja.
0: Maar dat is, klinkt nu helemaal anders.
1: Hoe komt het dan dat die nummers niet dan op de vorige EP zijn beland?
0: Omdat we toen hebben gekozen eigenlijk om een kleiner project te doen, omdat we zijn eigenlijk altijd, eigenlijk tot nu eigenlijk, want eigenlijk de EP zie ik ook meer als een soort live project of zo. En daar, tot nu was eigenlijk de crew meer een soort live band of zo. Wij maakten niet zo heel veel studio-opnames. Of als we opnames waren, was dat echt gewoon record en je neemt op en dat is de take of zo.
1: Ja.
0: Dus we hebben. Wacht even, ik ben even aan het denken wat je vraag was.
1: Waarom met de nummers niet op de vorige?
0: Omdat we toen gewoon een kleine selectie hebben gemaakt van nummers dat we toen speelden.
1: Ja. Oké. Okay. En hoe was het dan om zo. Ik denk dan voor de eerste keer zo echt studiosessies te doen en zo. Was dat anders dan dat jullie normaal speelden samen? Is dat dan dat je ineens een grotere druk krijgt of zo? Van oké, we moeten hier wel echt zien dat we iets neerzetten of zo?
2: Oh, we hebben niet echt in een chique studio of zo gewerkt. Ik denk dat we ook veel thuis hebben gedaan. Ik denk dat we
0: het chiqueste is bij Lesson 3 Klaus.
2: Ja, dat was wel. We hebben bij de studenties gedaan. Ja, maar daar hebben we dan wel nog zo live echt in volledige formatie.
1: Ja.
2: Opgenomen, maar we hebben vooral daarna, nadat er zo een paar tracks wel zo op stonden, gewoon heel veel geëdit daarin en achteraf nog extra materiaal opgenomen en zo daar verder aan gewerkt. Dat ook na dat live gegeven, dat er nog heel veel aan veranderd is eigenlijk.
1: Ja.
2: Zelf van veel dingen, dat er niet veel overblijft meer van die eerste live opname.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar dat zijn dingen dat we als wij voor al de tijd dat we daar zo aan gewerkt hebben een chique studio hadden moeten huren, dan hadden wij.
0: Dan hadden we geen geld.
2: Nee, dat was echt.
0: Ja, maar dat is nice. Ja.
2: Ja, dat was ook
0: van een heel tof proces eigenlijk voor zo te werken aan die muziek en dat ook. Ja, dat is een toffe wisselwerking. Omdat ik nu wel het gevoel heb dat ook als wij live spelen, is dat wel op een frisse manier of zo. Dat is echt iets anders. Mm-hmm.
2: Ja, er staan ook nummers op de plaat.
0: Voor die plaat was, sorry?
2: Dus dat er ook nummers op de plaat staan dat wij gewoon nog niet hadden live gespeeld. Dat wij gewoon vanaf het album zo. Eigenlijk hebben wij een cover gespeeld van wat wij hebben dan gemaakt op het album. Zo. Dus dat is iets dat we nog nooit hebben gedaan daarvoor. Dat was altijd vanuit jams dat alles ontstond of zo. En dan,
0: inderdaad.
3: En wie heeft er allemaal meegewerkt aan het album?
0: Kiara heeft veel meegewerkt aan de plaat. Heeft eigenlijk op heel veel nummers nog samples en vocals toegevoegd. Dan Simon heeft Kiara Govaert. Ik zou even voor een achternaam zeggen. Kiara Govaert. En dus Simon Beekaert heeft bij Les de Klaus ons opgenomen en heeft hij zo als studio engineer geweest.
1: Ja.
0: Het Ravecore heeft ook gezongen op Slow Cooking Fast Life. Okay. Het is zo'n koorstuk waar zij een melodie zingen. Hey, dank u wel, Miras. Dat is wel handig.
2: Ja,
1: een speakbriefje.
0: Op Our House is het ook Nina Brugger die eigenlijk die vocals eerst heeft ingesproken.
1: Ja.
0: Dus dat zijn dat is zo'n nummer met zo blind gekocht-achtige vocal. Wat is dat soort parlando? Meer zo gesproken tekst dan echt vocals.
1: Ja.
3: Ja.
0: Maar dat was eigenlijk heel grappig, want dat is een vriendin van ons die uit Zwitserland komt, dus die spreekt eigenlijk geen Nederlands.
1: Mm-hmm.
0: En die was hier op Erasmus en dan leerde hij Nederlands spreken door blind gekocht te kijken. En dan was dat vaak dat we op café zaten en dat opeens zo in zo'n flow begon van zo allemaal van die zinnen achter elkaar.
3: Ja, ik dacht dat dat samples waren, maar dat is een.
0: Nee, ja, wel. Dus dan hebben we eerst Nina opgenomen en dan heeft Kiara die eigenlijk dat nog opnieuw gedaan eigenlijk.
1: Ja.
0: Omdat, ik weet niet meer waarom exact, maar dat werkte wel. Het is wel grappig, en hebben die twee opnames wat gemixt met elkaar.
2: We vergeten Martijn nog,
0: hè? Ja, Martijn heeft
2: echt veel gedaan. Dus dat is, Martijn heeft gemixt.
1: Mm-hmm.
2: En ook al, omdat we veel thuis zelf hebben opgenomen, veel van de problemen die wij zelf hebben veroorzaakt ook opgelost. Dus Martijn heeft echt is een savior geweest.
1: Ja,
0: dan moeten we Martijn de Bond.
2: Ja, moeten we heel hard bedenken.
1: Want dat wil ik daarnet nog vragen, zodat jullie die opnames terug bekijken en bepaalde dingen aanpassen en zo, doen jullie dat dan ook voor een deel zelf? Kunnen jullie dat zelf? Of is dat dan enkel, bijvoorbeeld in dit geval Martijn geweest die dat dan...
2: Ah nee, het kunt wel... Ik denk dat het dus Iedereen

0: de vraag niet helemaal.
1: Ik vroeg net van, heb je dan in de studio echt gezeten, maar jullie zeiden van nee, we doen dat dan eigenlijk gewoon thuis nog een beetje zelf.
2: Ja. Maar jij kunt dat ook zelf. Iedereen kan dat zelf. Je moet gewoon betalen voor een programma en dat leren.
3: Ik heb al betaald voor een programma.
2: Jij hebt al betaald voor... Ik weet dat ook wel, Mathieu. Iedereen kan dat zelf.
1: Oké, dus hebben jullie wel deels zelf gedaan.
2: Ja.
0: Denk het wel. We hadden gewoon veel rommel gemaakt.
2: Ja,
0: in uw bestand hadden wij zo, zeg maar, een... Ik weet niet hoeveel... Maar echt overdreven veel sporen over elkaar om gewoon zo te hebben van, wow, dit klinkt kei cool. En dat hebben we gewoon aan Martijn gestuurd. En Martijn heeft dan wel
2: We hebben wel geholpen. Een selectie gemaakt. We moeten ook zorgen dat voor het volgende album iemand nog wilt mixen. Hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar, ik vind niet zo goed promo.
4: Oh, allemaal doormailen.
1: Ja. Dat moet het eigenlijk gewoon op.
0: Nee, maar ja, dat was ook een les. We gaan dat niet meer nooit doen op die manier. Dat was gewoon omdat dat voor ons ook de eerste keer was dat we zo op die manier ook werkten. We hebben gewoon zo, soms zo dingen wat onlogisch aangepakt. En daar heeft Martijn wel heel erg mee geholpen. Om toch?
2: Die heeft ook echt, beslissingen van sommige non-beslissingen dat wij gemaakt hebben.
0: Ah, wel, en bij een volgende plaats gaan we dat gewoon gaan we dat bijvoorbeeld anders, denk ik, doen. Of dat hebben we nu ook wel geleerd van...
1: Ja.
2: Of gewoon nog eens Martijn vragen, hè.
1: Ja. Ik ken dat wel.
2: Die heeft ondertussen ook wel door wat er van gemaakt wordt.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar, en hoe begin je dan aan zo'n nummer? Want jullie muziek is wel veel zo, in deze... album zo heel veel samples en zo, maar is er dan zo iemand die zo afkomt met een bepaalde structuur of zo, of een bepaalde baslijn of riff of zo?
2: Dus die ouderen zijn uit jams ontstaan. Sommige jams waar ik zelf niet ben bij geweest, omdat ik toen nog niet bas speelde bij de Clue.
0: Maar het merendeel wel, denk ik. Ik denk dat dat zo die wipe, die nu heette vroeger Wipeout, die heet nu op de plaats, Sunbathing at Night.
2: Ja.
0: Die is... Ik denk dat de enige die echt zo... en die in Slow Cooking Fest Live, maar...
2: Ja, wel, dus...
0: De meeste zijn wel nieuw, toch?
2: Ik denk het wel. Ja. Maar dus er zijn een paar zo uit jams ontstaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik ben nu dus aan het praten over een stuk geschiedenis waar ik geen deel van ben, maar...
4: Voelt je buitengesloten?
2: Tuurlijk, dat is heel moeilijk. Dat is, maar we gaan dat speed met de
1: microfoon
2: uit.
1: Als de microfoon afstaan,
2: kunnen jullie mij een knuffel komen geven?
4: Spider-Man.
2: Ja. Thank you, dude. En dan de nieuwe nummers. Leon heeft eigenlijk ook met veel ideeën afgekomen. Daarvoor ook. Niet dat jij dat normaal niet doet, maar... dat. En dan... Voilà.
0: Ja, ik denk dat dat op verschillende manieren werkt. Ik denk soms dat iemand een melodietje heeft of zo. Of echt soms... Ik denk bijvoorbeeld bij The Fish dat zo het meeste was dat ik echt zo'n soort structuur of een idee voor een nummer had al. En dat ik dan naar Miras en Elian ben gegaan en van zo, gaan we deze uitwerken? Maar het meeste ontstaat gewoon van, we gaan zo'n nummer maken en dan speelt iedereen zijn eigen stuk. Eigenlijk zo, een beetje zoals een jam.
1: Ja.
0: En dan werk je dat samen wat uit.
4: En jullie zitten zo wat tussen Brussel en Antwerpen gesitueerd? Voor het moment.
2: Aha.
4: Onhandig of net inspirerend?
2: Dat hangt er vanaf wie daar naar waar moet komen. Als ik naar Brussel moet komen, super onhandig. Vreselijk. Als zij naar Antwerpen moeten komen, maar dat is fantastisch. Dat is nu ook in mijn huis dat we repeteren. Dus dat is echt gewoon... Als ik zeg we repeteren om 11, dan belt er iemand aan en dat is meteen ook mijn wekker. Dus ik ga uit mijn bed, ik doe een broek aan, soms zelf
1: aan.
2: Niet. Ja, mijn Spider-Man pak doe ik aan. Ik ga naar beneden met mijn whip en dan doe ik open en ik ging gewoon te repeteren. Dus dat is een fantastisch
1: proces. Moet jij je tanden daarvoor dan nog, of niet?
2: Nee, ik doe ongedoucht de repetities. De radio, hiervoor heb ik gedoucht, dat is waar, Leon.
0: Ja,
2: Leon heeft mij zien douchen.
0: Ja.
4: Ik heb flost in mijn bas snaren.
2: Ja. Vandaar de grote afstand. repetities doe ik. Dat is al een half jaar geleden dat ik gedoucht heb voor een Clue-repetitie.
1: Okay.
2: Durf ik zeggen.
1: En Leon en Elian, de twee anderen?
2: Ja. Of dat zij gedoucht hebben, dat weet ik niet. Ik
0: douche meestal wel voor een repetitie. En denk Elian ook eigenlijk. Maar ja, we moeten ook meestal repeteren we in Antwerpen eigenlijk.
1: Ja.
0: Gewoon omdat dat iets comfortabeler is. En we hebben ook een plek in Brussel waar we kunnen werken. En dat is wel nice om op te nemen, maar het is een beetje klein. En ook Ja, dus in Antwerpen hebben we een bescheiden PA.
1: Ja.
0: Systeem, dus dat is wel leuk omdat we daar ook iets luider kunnen gaan. Maar meestal douchen wij wel voor een repetitie.
1: Dat is wel
2: soms school. Samen.
0: Soms samen. ik wil ook nog even zeggen, Gert van Hooft heeft plaats gemasterd.
2: Ja.
0: Moet dat hebben we daarnet vergeten te zeggen nog.
2: Moeten we over artwork ook iets zeggen of is dat de volgende
1: vraag? Ja. Mag ik de plaat nog iets vasthouden? Ja. Want ik ga eens even... ja, dankjewel. Het is dus een... Als ik dat mag zeggen, lijkt het een beetje op een Vaporwave cover.
2: Ja, vanwege het Japans misschien.
1: Ja, en dan zo... dit is nu niet echt een buste, maar zo de typische standbeelden van Hooft en zo. Maar dus het is een plaat met een standbeeld op, een stenen figuur. Op een hoe zeg je dat?
2: Sokkel.
1: Sokkeltje. En dan de achterkant is helemaal rood met de informatie en de nummers erop. Er staat een Japans, denk ik, tekst op. Moet je daar iets over zeggen?
0: De foto is eigenlijk een screenshot van De Slimste Mens.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik was aan het zien en dat is eigenlijk mijn screensaver geweest. Eigenlijk van mijn computer ook, waar we de plaat op hebben gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En dan uiteindelijk leek dat een logische keuze om dat ook als albumcovers te gebruiken.
1: Ja.
0: En voor zo de typografie aan de achterkant hebben we Ferre Marnef gevraagd voor vorm te geven. Omdat hij dat eigenlijk vrij goed doet altijd.
1: Ja.
0: Grafisch werk.
1: Ja. En weet je nog wat de vraag was op De Slimste Mens? Nee. Waardoor dat die dingen kwamen?
2: Ja, toch, dat was, wat moet dit standbeeldje voorstellen?
0: Ah, ja, tuurlijk.
2: En,
0: ja.
2: En het antwoord op de vraag is, eigenlijk moeten jullie zouden moeten raden wat het standbeeldje voorstellen.
1: Wie zou er op het standbeeldje, wie zou dat moeten zijn?
2: Ja.
1: Of misschien moet Donald dat vragen. Heeft
2: en als je Japans kunt lezen, dan is het antwoord meteen ook opgelost, want dat staat, dus wat eronder staat, dat is de titel van het beeldje.
0: Mm-hmm.
2: Klopt.
0: Misschien is dit ook de prijsvraag van de uitzending.
2: Ja, tuurlijk. We kunnen weer belspeltjes spelen. Ik denk de laatste keer op Radio Centraal spelen, waar we belspeltjes gespeeld.
0: Ja, jommetje?
4: Donald Trump.
1: Jommetje?
4: Oké.
1: Kuifje.
4: Het is ouder dan.
2: Ja.
1: Genghis Khan.
0: Kunnen mensen inbellen?
2: Het is een soort,
1: mensen mogen altijd inbellen.
2: Het is een soort koning wel.
1: Een soort koning?
2: Maar wel niet de soort koning dat je zou denken.
1: Een koning.
4: Wow.
1: Is het een Japanse koning?
2: Nee. Een Amerikaanse ook wel.
0: Maar echt wel veel aan het
1: koning. Geen Amerikaanse.
0: We hebben 2 uur, hè, Midas?
4: Elvis Presley.
2: Ja. The King of... Is dat rock
1: Rock and roll.
4: Rock and roll.
0: Ja, want dingen The King of Pop...
1: Dat is Michael Jackson.
0: MJ.
1: Ja.
0: En de king of hip-hop?
2: Ja, Kanye, denk ik. Maar
0: Kanye?
2: Die is zijn titel verloren.
0: Ja, is Kendrick Lamar niet de king of?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is niet waar. Drake dan.
0: Nee.
1: Zullen we eens luisteren naar een nummer? Of,
0: ja, dat is goed.
1: Of is dat niet de bedoeling?
0: Nee, wel.
4: De plaat opzetten.
1: We kunnen natuurlijk de plaat
4: verkopen.
0: Ja,
4: zet
0: maar op.
4: Welk nummer willen jullie graag
1: beluisteren? Die mag dat kiezen.
2: Leon, zeg jij maar.
1: Hetgene met misschien... Of ja, nee, sorry.
0: Nee, zeg maar.
1: Nee.
2: Jawel, dat is een goede vraag.
4: Zeg maar.
1: Degene waar dat de persoon die geen Nederlands spreekt... Op spreekt Nina.
0: Our House.
2: En dat is ook de eerste single geweest. Our House.
1: En dan The Fish was de tweede, zeker.
2: Ja.
1: Ah ja, maar dus Our House heeft al misschien.
4: Ja, ik heb dus geen koptelefoon, dus ik hoop dat het goed
1: is. Ah ja, dan zal ik even mijn koptelefoon aan u geven. Spannend, zeg.
0: Mm-hmm.
1: Okay.

0: Oké. Dit was Moving On van Tara Clerk. Clerken Trio.
1: Zijn er nog steeds met Leon en Midas van de Clue in de studio?
0: Inderdaad.
1: Yo. Voelt u al iets comfortabeler, Leon?
2: Ja. Ja? Ik had een beetje zenuwen.
3: We hebben hem gerustgesteld, hè, juist. Ja. Hè, dat het allemaal goed komt.
1: Ja. Als het ware.
2: Maar ja, het is zo lang geleden dat ik hier ben geweest.
3: Maar dat is
2: wel een gevoel is.
3: Ja.
1: Zullen we vaker uitnodigen vanaf nu dan?
2: Ja.
0: Heb je vaak zenuwen voor een show van de Clue?
2: Ja, altijd wel een beetje.
0: Maar dat is misschien ook al normaal, denk ik.
2: Ja, dat is ook tof, vind ik. Dat is zo, want... Ja. Hij heeft nu bijvoorbeeld in de Burgerburg was dat, had ik daarvoor wel echt zenuwen. Maar dan, eens dat we begonnen waren, is dat niet meer. Dan had je niet meer echt zoveel.
1: En wat zijn zo karakteristieken dat je hebt als je zenuwen krijgt?
2: Ik weet niet, ja, ik denk zo wat de classics. Zo'n beetje... rusteloos en zo. Wat denken jullie van dit?
3: Ja,
2: en zo wat nood zal doen.
3: En nog meer vragen dan normaal. En zijn vragen zijn slaan. Jij durft zowel een gesprek omgooien om ineens te vragen wat hij je lievelingsvoetballer is of zo. Is dat waar?
2: Mag ik dat zeggen?
3: Dat is wel iets dat je doet. Zo.
2: Dat is inderdaad wel.
3: Ik denk dat ik echt over iets serieus zou kunnen praten, zo van, ik voel me slecht, Leon, en dat jij daartussen toch een moment zou kunnen vinden
0: om over voetbal
3: om
0: te
3: vragen wat mijn lievelingskleur of voetballer of wie dat het mooiste voetbaltijd. En dat, zo'n vragen komen nog meer bij zenuwen, denk ik.
2: Ja, wel, mijn concentratie is dan volledig weg.
0: Ja. Maar je hebt geen lichamelijke klachten of zo, heel veel zweten en...
2: Nee, dat niet zo.
0: Buikpijn.
2: Nee, maar ja, gewoon zo geen concentratie en ook zo in mijn lichaam heb ik dan heel weinig concentratie en zo.
0: En Midas, het
2: kan moeilijk uitleggen.
0: Had jij stress voor shows?
3: Niet meer, ik had dat vroeger heel hard.
2: Nu heb je echt niet meer, hè?
3: Nee, ik heb niks, maar ik heb echt geen last meer daarvan. Maar
0: je speelt natuurlijk ook wel meer shows.
3: Ja, en ook al lang denk ik zo ben beginnen optreden op mijn 13 of zo, dat mijn eerste optreden was, maar toen ik weet dat nog heel goed, dat was in Luik. Nee, dat is helemaal niet waar. In Lier, sorry. Een café. En ik had expres daar niemand uitgenodigd of zo. Van, dit is mijn eerste optreden, kom kijken. Dus dat was enkel mijn mama, mijn papa, de papa van Simon, de mama van Simon, de mama en papa van Dora en zo mijn oma of zo. Dus dat was alles dat er was. En ik heb de nacht daarvoor heb ik niet geslapen. Dan, ik kwam aan in dat café, ik heb daar 3 keer gekotst op het café. En de nacht daarna heb ik ook niet geslapen, dus dat was het optreden. En dat heb ik echt zo... Ik heb veel gekotst voor optredens, dat ik zo, ik voel me niet goed, ik kon niet eten voor optredens, maar dat is wel weg nu.
0: Dat is wel goed.
3: Door exposure therapy, denk ik dan.
0: Ja.
1: En wie is je lievelingsvoetballer?
3: Mijn... Lamine Yamal, denk ik.
2: Echt?
3: Nee, dat is niet waar. Wie vind ik sympathiek? Ik ken ze eigenlijk niet.
2: Rajan
0: Engelen.
3: Ja, die vind ik wel... Die is niet relatable, eigenlijk. Wie is relatable?
2: Maar ik heb een andere relatable vraag voor u. Midas, welke groep was dat waarmee je speelde?
3: McGregor.
2: Was dat? En Simon kwam zien? Simon speelde
3: Simon
2: mee.
3: Simon Pas,
2: die zijn ouders kwamen zien.
3: Ja, ja.
0: Maar dat was een solo concert, of wat bedoel je?
3: Nee, dat was mijn groep, mijn Muggerugger was dat toen.
0: Dat was het eerste concert dat je moest spelen.
3: Ja.
0: Maar je zei dat je 11 werd.
3: 13. 13, 14.
0: Muggerugger bestaat toch niet zo lang?
3: Jawel.
0: Bestaat die al zo lang?
3: Ja. Maar ik zeg maar, dat kan ook zijn dat hij 14 was, maar dat wel zo rond die dingen. Ja, dat is
1: hadden jullie goed gespeeld? Hadden jullie goed gespeeld?
3: Waarschijnlijk niet vreselijk. Niet slecht genoeg om voor te kotsen en 2 dagen niet te slapen, alleszins.
0: Maar de club is eigenlijk ook al heel lang, toch?
2: Ja.
0: Misschien niet met de huidige bezetting, maar jullie hebben...
2: Nee, dat bestaat niet zo lang. Ik denk sinds 2019 of zo. Dat was zo... Ja, einde middelbaar, begin hoger studies.
0: En zo de muziek van toen, is dat hard veranderd?
2: Ja, wel, een beetje wat we daarnet ook zeiden. Ik denk dat toen nog meer echt zo'n jam-achtig was. Ook als we live spelen, was dat...
0: Ja.
2: Denk je, helemaal in het begin was dat echt puur improv. Dan repeteerden we ook niet zoveel. Of dan was dat gewoon, we gaan naar een show en we weten eigenlijk niet wat de tracklist is.
0: Ja.
2: En dat is zo wat geëvolueerd, dat er toch zo wat dingen vastliggen. Maar ja, zo die Sunbathing at Night is echt al... Niet sinds 2019, maar toch al heel lang dat we die spelen. Dus er zijn nog steeds nummers die meegaan. Sindsdien, maar... Ja, voor, wat is dat, 7 jaar verandert de nummer wel heel veel.
1: Ja. Wat is jullie favoriete popnummer?
2: Vind Call Me Maybe wel heel...
3: Nee, weet je dat?
2: Ja,
3: echt
2: ja? Ja, ik vind wel een goed nummer.
3: Jij zet dat op?
2: Soms.
3: Oh, ja.
2: Ja. Eigenlijk, ik luister dat. Ik zet dat niet zo heel vaak op. Maar ik luister dat zo op mijn koptelefoon.
1: Komt zo toevallig op wat voor momenten koptelefoon ineens.
2: Als ik aan het fietsen ben. Ja. Ik luister heel graag popmuziek als ik zo onderweg ben.
0: Ja, echt?
2: Ja.
0: Dus je kent dan ook wel wat van popmuziek?
2: Maar, ja, een beetje, ja. Maar niet super goed. Ik volg het ook niet. Ik weet niet... Wie is dat? Carly Lee Jepsen of zo?
0: Ik weet het niet.
1: Ja. Kan wel, man.
2: Maar ik weet dus niet wat hij voor de rest gedaan heeft. En ik weet ook niet wat hij...
0: Je kent gewoon enkele bangers binnen de popmuziek dat je kent.
2: Ja.
3: En nu moet ik antwoorden, zeker?
0: Je mag antwoorden.
3: Ik vind het moeilijk. Ik, ongetwijfeld vind ik vind eigenlijk alles goed.
2: Echt?
0: Oké. Okay.
3: Alles. Er is geen slecht nummer gemaakt. Nee, ik ga erover nadenken, maar ik
0: zie het niet. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Carly Rae Jepsen.
3: Ja, oké.
0: Okay. Nice.
2: Maar ja, dat is ook en, niet per se mijn favoriet, maar het is het eerste waar ik aan dacht.
3: En je vindt dat oneerlijk nu, dat ik
2: voor
3: extra
2: de record, tijd. Ja, nu heb je extra tijd om na te denken over, een cool popnummer. Zo, een popnummer dat toch in 5-7 is ofzo.
3: Nee, ja, ik vroeger veel... Als kindje vond ik Michael Jackson heel goed.
2: Ah, ja.
0: Sowieso.
3: En dat is ook... Als kindjes zijn natuurlijk ook zijn doelpubliek. Dus dat is... voilà. Dat was niet grappig. Dat was niet cool.
2: Nee, was niet cool.
3: Nee. Maar toen vond ik Thriller fantastisch.
2: Ja, maar dat is een goede nummer,
0: nog
2: hè?
0: Steeds.
3: Ja, en die clip van... Dat was tof.
0: Ja.
3: Dat is Halloween. Ik denk dat ik Halloween ook als kind heel leuk vond. Mm-hmm. Toen dat ik me nog durfde verkleden en zo.
2: Maar je bent nu
0: maar je bent terug verkleed.
3: Ik ben verkleed, maar ik durf mij terug verkleden.
0: Maar je hebt wel een trui erover aangedaan. Is dat omdat je je oncomfortabel begon te voelen? Of is dat omdat je het koud hebt? Of?
3: Omdat, als ik niet op helden... als ik geen heldendaden meer aan het doen, dan moet ik natuurlijk...
0: Dan moet je zien.
3: Mijn identiteit moet je niet weten.
1: Dan moet je deze geen heldendaden.
3: Dit?
1: Ja.
3: Ik heb daar juist Leon geholpen om uit zijn oncomfortabelheid te komen. En vanaf nu ben ik wel... Nu ben ik even... Op vakantie.
0: Nu is het goed. Nu is het goed geweest voor Spider-Man.
1: Vandaar de zonnebril.
3: Heb ik de zonnebril? Ah ja, die kan ik aanzetten, ja.
0: Nice.
1: Vakantiemodus.
3: Ja. Zonnecrème. Heb je zonnecrème?
1: We kunnen eens kijken in de kast.
3: Ja.
1: Geen idee.
0: In de koelkast. Wie is eigenlijk de baas van de Clue?
2: De baas?
3: Van de VZ2, de Clue? Of van...
2: Ah,

0: Ik denk dat ik er misschien het meeste achter zit. Van zo, kom, ja, we gaan
1: iets
0: doen.
1: Er moet
0: we gaan
1: iets repeteren.
0: Ik denk dat wel, maar het is niet zo dat er eigenlijk alleen beslissingen maakt. Dat is wel...
2: Ja, dat is ook niet zo'n serieuze vraag. Ja. Al sinds.
1: Ja, maar mijn bands hebben wel vaak een beetje een baas of zo. Al wordt dat dan niet... Al doet die baas er dan... Op een interview zegt de baas dan van, maar nee, dat zijn, we zijn dat allemaal... Dat is niet waar, dat is vaak niet waar. De clue is dat wel waar, hoor.
2: Wat staat er op jullie rider, als jullie ergens gaan spelen?
0: We vragen meestal voor niet zoveel. Ik denk dat wat ik erop zet is gewoon pintjes, frisdrank. Ik denk dat dat is, eigenlijk.
2: Oké. Okay.
0: We zijn niet zoveel eisend.
1: Extra geld.
0: Extra geld.
2: Ik wil aan 500.
1: Ja, voilà.
3: Life hack.
2: En zou je dat niet willen expanden, zeg je dat?
1: De rider?
2: Ja, of niet per se. Jullie blijven wel mensen van het volk. Jullie blijven
1: Ik vind dat wel leuk als er in de backstage zo wat flessen wijn staan, dan pak ik ze wel altijd mee.
2: Naar huis,
1: ja. Het is wel mijn wijn.
2: Ook al is dat voor een andere band die voor of na jullie moet spelen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is jammer. Niet allemaal. Ik doe wel... Ik denk wel van...
0: Gewoon wat je kunt dragen.
3: Zelfs zijn vijf flessen. Van welke, hoeveel zou je er pakken?
1: Van vijf... Hoeveel band speelt er?
2: Van welke band zou je echt zo geen fles meepakken?
1: Van welke band? Die... Ja.
2: Als er zo echt... Misschien een Antwerpse band, dat je zo dicht van... Oké, okay, nee. Er staat één fles wijn, die is van die band. En iedereen weet dat dat van die band is.
0: Van Angel.
1: Oh, maar, nee, maar dan ben ik wel... Dan ben ik wel sociaal.
0: Dat
1: zou
0: ik niet durven.
1: Maar ik ga ervan uit dat ik ook... Ik doe pas als de backstage sluit, als ze zo vragen van kunnen jullie vertrekken en ik zie die fles wijn nog staan, dan grijp ik er wel naar.
2: Ja, oké.
1: Okay. Neem ik hem wel mee. En die is daar ook voor bedoeld, hè? Dus ze gaan ervan uit dat die wordt opgedronken.
3: Mm-hmm. In het bos zou ik dat nooit doen,
1: Leo.
2: Merci.
3: Mm-hmm. Hebben jullie bijnamen voor elkaar?
0: Bijnamen.
3: Of voor de band?
0: Ah ja, elke keer wel bijnamen. Midas is the body.
1: Ah ja, dat is waar, ja. Hoezo? Dus, we hebben net gezegd, een band heeft een baas vaak, hebben we niet gezegd. Maar mijn theorie is ook dat een band heeft altijd... en dat is los van volgorde van autoriteit of zo, een rangorde daarin. Maar een band heeft altijd een mind... Een face en een body. Dat is mijn theorie over een band.
2: Ja.
1: En ik heb eens... of we hebben dat samen beslist in samenspraak. We hebben gezegd, Leon is the face of the band. Hij staat vooraan, hij is de frontman. Hij is aan het zingen nu ook, veel. Zwaar, Leon?
0: Ja, ja.
1: Mag je dat zeggen, hè?
0: Ik ben veel aan het zingen, ja.
1: Voilà, dus Leon is the face van de band. En ik weet... Ik weet zeker dat ik niet de mind ben van de band.
0: Maar ja, nee, misschien moet ik nu even voor deze deel overnemen. Maar ja, Midas is gewoon de body. Dat is gewoon, als je speelt met Midas, je kunt daar gewoon op rusten.
1: Tuurlijk. Dus ik ben de body van de band. En Elian is de... Het enige dat overblijft is de mind. Jammer genoeg voor Elian. Dus Elian is de mind. En hij is ook niet bij het interview, dus hij heeft hier ook niet echt... Hij kan niet echt weerwoord bieden, maar hij is jammer.
0: Maar ik denk niet dat hij dat zo erg vindt van de mind te zijn, eigenlijk.
1: Die zou... Ja, misschien niet.
0: Dat zou je niet per se negatief.
1: Ik ben wel blij met de body, eigenlijk.
0: Ik weet niet wat ik van de face vind.
1: Ik kan wel wisselen, maar... De body is wel een heel andere set taken dat je ook op je moet nemen.
3: En noem jullie elkaar dan ook soms zo? Van, de face.
0: We spreken elkaar altijd zo aan.
2: Tegen de techniek.
1: Ik denk wel dat wij letterlijk daar juist waren bij mij thuis. En dat we over... we waren met twee aan het repeteren, even. En ik denk dat we... Dat er wel de mop is gemaakt van, de mind is er vandaag niet bij.
0: Je voelde dat ook.
1: Ja, dat is laag niveau van conversatie zo.
0: Het was heel veel face and body.
3: En denk je dan in je theorie dat jij, bijvoorbeeld nu bent je de body in de clue, dat als je een andere band zou spelen, dat je altijd de body bent? Is dat iets wat jij omarmt? Ik ben de body. Of denk je dat je soms ook wel de face of the mind zou kunnen zijn in een band?
1: Natuurlijk, je rol kan afgenomen worden door iemand die beter de body is als u. Maar ik zou dat heel pijnlijk vinden.
3: Dat is zo op je lijf geschreven.
1: Absoluut. Dat is zo, heel mooi gezegd. Dank u. Ja. Dus denk je, ben ik in Mugger Hugger de body? Ik denk dat wel, hè.
0: Maar ik weet niet

0: is niet heel vaak de body. Want ik zie dat, ik zie dat wel ook samen met je instrument. Als je binnen de
1: hoofd
0: van zo... Ja, je carried. Hij zo...
1: Ah nee, ik ga wel...
0: zo een stabiele...
1: Persoonlijkheid en looks.
0: Hij heeft zo... Elian en ik kunnen veel meer zo verdwalen, heb ik het gevoel. En dan... Als ik naar u kijk, ben ik zo... Ah, chill. The body heeft het onderhand.
1: Oké, ja. Dat is mooi. Ja. Ja. Dat vind ik mooi.
0: Ja.
2: Aan verbroedering hier in de studio.
0: Ja, toch?
2: Zo mooi om te zien.
1: Jammer dat je niet naar Brussel moest. Moet pak je mee naar huis. En...
3: ja, ook zeker.
2: Hoezo is het. Kon Elian er niet bij zijn?
0: Nee, ik kon niet komen.
1: Elian heeft een druk tegenwoordig. Die is. Wilt hij dat? Nee, dat is eigenlijk is een private person. Hè. Moeten we dat.
2: Huh?
1: Maar het is niet.
2: Hij werkt
1: is gewoon, ja, hij is veel aan het werken. Ja. En
0: ja, studeren.
1: En nu, studeren, ja. Van,
2: ja.
0: Ik moest wel veel groeten doen van Elian.
2: Ah, is goedjes. Zo, groetjes terug.
3: En wat doet Cruise op een doordeweekse dinsdag?
0: Dinsdag?
1: Dinsdag? Repeteren elke dag.
0: Ja, inderdaad. Hard werken.
1: Hard werken.
0: Naar de volgende show toe. Ja.
1: Ja, we zijn wel terug zo aan het... We zijn... Ik en Leon zijn nu... En Elian gaat ook wat meewerken. Aan nieuwe nummers zijn we wel bezig.
2: Nu wel.
1: Dat gaat snel, hè. Maar je moet denken, die plaat is ook... Veel van die nummers zijn... Dat is ondertussen... Voor jullie is dat nieuw.
2: Ja, nee, dat is waar.
1: Maar voor ons dat is dat ook al...
0: Mm-hmm. In maart was dat gemixt.
1: Ja, dat is bekend.
0: Ja.
1: Een paar maanden is dat een jaar geleden. Dus,
2: Oké. En dus, zijn die nieuwe nummers anders dan degene dat er nu op het album staan?
1: Dat weten we nog niet. Het is wel echt nog...
0: We zijn gewoon aan het zoeken, denk ik.
2: Denk je dat jullie ooit zo van setup zouden veranderen of zo? Of dat er ooit zo cruciale veranderingen zouden gebeuren binnen de crew, dat het net zo anders zou klinken of zo? Of andere soort...
0: Ja, denk
2: ik dat je hebt nu een Digitect bijvoorbeeld, wat iets nieuws is, denk ik, voor jullie. Maar zijn er zo nog dingen dat je denkt dat zo ineens misschien... Ja.
0: Ik denk dat zeker, maar ik denk nog niet dat nu heel erg... We zijn echt voor zo een nieuwe plaat of zo. Dat is gewoon, we zijn aan nieuwe nummers aan het werken.
2: Ja.
0: En dat is niet gezegd zelfs dat de nieuwe plaat wordt, hè. Die nieuwe nummers. Het is gewoon echt zo nog wat uitzoeken. En ik denk, ook nu met de nieuwe plaat is denk ik wel anders dan wat mensen ervoor van onze live sets of zo kenden. Dus ik denk dat we sowieso wel altijd nieuw willen doen als we een plaat maken of zo. Of als we aan nieuwe muziek werken, is dat niet van we gaan nooit hetzelfde doen per se. En, ja, ik weet niet.
1: Maar doen we dat expres? Dat gebeurt gewoon, toch?
0: Ja, wel. Het is wel niet iets dat wij echt super hard de hele tijd over nadenken. Van zo, we moeten nu dit doen.
2: Buiten Elian dan, omdat hij de mind is.
1: Ja, de mind zal er wel.
0: Ik denk dat Elian daar heel veel over nadenken.
2: Jullie zijn de twee die gewoon uitvoeren.
1: Een heel slechte vraag voor de body en de face eigenlijk.
0: Eigenlijk kunnen we dat niet zeggen.
1: Denken jullie na? Nee, what the fuck?
0: Nee, wel bij je dat gebeurt gewoon. Je bent zo, wow, this can't get nice. En dan begin je daarop te bouwen en dan wordt dat gewoon iets anders.
2: Ja.
0: Is hoe dat gaat.
2: Maar jullie hebben wel... Hebben jullie nog veel shows op de planning staan voor de komende weken, maanden?
0: Ja,
1: eigenlijk wel. En veel leuke shows. Voor ons dan, hè. Voor misschien andere mensen zouden zeggen, maar stom shows. Maar voor wij zijn heel...
2: Kunnen jullie zo een lijstje geven? Misschien ook wel interessant voor eventuele luisteraars.
0: Oh, we spelen morgen.
1: Ja, morgen spelen.
0: Morgen, daar moeten we heel veel promo voor maken. Morgen spelen we La Perle. In Brussel.
2: In Laken.
0: Dat werd super tof, in Laken.
1: En Mike, want...
0: Ik ga de natuurlijk... lijst even bijhalen voor geen fout. Ja, of bent jij bezig?
1: Eigenlijk moeten we voor het bos al een beetje reclame maken, hè? Want dat is vooral een
2: natuurlijk.
1: De rijkwijde van jullie golven is eigenlijk maar Antwerpen, toch?
3: Maar je hebt een café in Anderlecht voor je, of in Saint-Gilles.
2: Het is ooit tot in Brussel geraakt, maar dat is iets...
1: Als de wind goed staat.
2: Ik denk zoiets, ja.
3: Eén café.
0: Maar mensen kunnen de trein pakken, hè? Vanuit Antwerpen naar...
2: Dat is waar.
1: Maar ik denk dat het wel een goed idee is om te vermelden dat wij op 5 november in het bos ook een release show doen.
0: Nog eens, middags?
2: Even opnieuw.
1: Op 5 november...
2: Wacht, oké.
3: Nog één keer.
2: Wacht, hè.
1: Wij, de muziekgroep De Clue, zullen op 5 november een release show waar we ons album Vanity Fair zullen voorstellen, spelen in het bos... te Antwerpen.
0: Wanneer?
1: Op 5 november in het bos te Antwerpen.
3: Oké, in de avond.
0: Ja,
1: in de avond.
0: Ja.
1: Zou het vrij? En vanaf dat je het ziet voorbij komen, koop tickets. Ik denk dat het nog niet online is.
0: Ja, je kunt tickets kopen.
1: Ja, je kunt tickets kopen, voilà. Dus,
0: op de website tickets van BOS. HTTPS.
1: www.hetbos.be Zoiets.
0: Punt Antwerpen.
1: Ik zou jij dat moeten weten. Wat is de website van BOS?
2: Ik kan dat u zeggen. Dus het is gewoon hetbos.be.
1: Hetbos.be, voilà.
0: Oké. Okay.
1: En er gaat nog een voorprogramma aangekondigd worden. Dat wordt chic.
0: Maar kunnen we dat niet al zeggen? We kunnen dat toch zeggen, niet?
1: Die zijn zo.
0: Billy Chardot. Ja, ja, bevestigd. Voilà. Billy Chardot gaat ook
1: misschien
0: spelen.
1: Misschien moet je iets opzetten van Billy Chardot.
2: Ja, ja, vind ik een heel goed idee, want ik heb geen idee op wat zoek ik dat best op.
3: En wie is Billy? Bully of Billy?
0: Bully.
2: Mijn
0: Bully?
2: Y?
0: Nee, B-U-L. IE. Zijn we daar?
2: Mm-hmm. Jordo. Ah, jawel.
0: Jordo.
2: Ik denk,
0: het album Visions vind ik heel goed.
2: Ik heb...
0: ah ja, maar alle muziek van Billy Jordo is heel goed. Maar en heb je het is dat album waardoor ik er...
3: een kleine introductie over Billy Jordo?
0: Nee, ik heb dat niet echt voorbereid. Ik kan dat niet zeggen. Het is gewoon heel goede muziek. Ik denk dat... Ik denk dat ze in Brussel woont. Wat?
1: Wat voor muziek is het?
0: Het is zo elektronische muziek. Het is zo'n beetje heksig. Zo
3: heksig?
0: Een beetje spooky elektronische muziek. Okay. Ja, ik denk dat het best gewoon opzet.
2: Oké. Okay. Is er een bepaald nummer dat je zegt van deze is echt hetgene waar we voor moeten komen?
0: Soumarin, denk ik.
2: Oké. Okay. Deal.
0: Heb je dat? Ah, ja.

0: Oké, okay, dus dit is het voorprogramma of de Support Act.
1: Ja.
0: Op 5 november.
2: 5 november in het bos te Antwerpen.
0: Ja.
3: En waar gaan jullie nog zoal spelen buiten het bos?
2: Dus we hebben nog in de Koer in Gent spelen we nog in België.
1: 10 november.
2: 10 november. En dus morgen in La Perle in Brussel. En dan ook deze maand nog, maar dat is misschien minder realistisch voor de luisteraars om naartoe te gaan. In
1: Jawel,
2: Groningen.
1: Ik denk
2: dat
1: het heel realistisch is.
2: Tuurlijk. Vera in Groningen. Daar spelen we nog op 23 oktober. Sorry. Dan in Keulen. In Duitsland, dat is de 28e.
1: Asymmetric Bar.
2: Ja. De Koer. En dan is de rest al aan... Ah ja, in de Afsnis in Gent. Maar dat is pas, dat is echt al, dat is al volgend jaar eigenlijk. Dat is 20 januari. En dan is in... en dan Doornroosje in Nijmegen. Op een, hoe heet dat festival?
1: Zeitgeist.
2: Zeitgeist Festival in Doornroosje. 5 december.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: en wie regelen die shows voor jullie? Of doen jullie dat zelf?
1: Wij doen dat zelf.
2: Dus ja. Je zou denken dat de Mind dat doet, maar in dit geval doet de Face dat.
1: De face.
0: Dat is ook wel een goed aanspreekpunt natuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: Wie, dat is de eerste wie dat je denkt om aan te spreken.
0: Ja.
2: Dus, en normaal zou dat fout zijn. Wel, de logische eerste gedachte, maar de foute. Maar in dit geval is dat helemaal juist om de Face aan te spreken.
0: Nice.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
3: Dus als er met een show wilt boeken van de crew, dan moet je naar de Face komen.
2: Naar de Face. En dat is
0: hebben jullie zo bepaalde gescheiden e-mailadressen of zo? Of is dat hebben... op één info-adres te kunnen vinden? Of?
2: De clue booking is at
1: gmail.com. De clue booking at gmail.com.
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, of... Dat is wel niet zo heel duidelijk. Ik zou misschien wel liever weten dat bijvoorbeeld de Face... de clue het booking is en of
2: yeah,
0: de mind of
1: dan moet je dan eigenlijk maken
0: dan weet je wie dat je direct aan de lijn hebt natuurlijk
1: dat is waar eigenlijk moeten we nog zo'n theface@theclue.com e-mailadres maken
2: dat is waar maar dat is altijd super fijn als je ergens gaat werken en je krijgt weer een nieuw apart e-mailadres daarvoor ik word daar altijd heel gelukkig van
1: ja ik snap dat
2: kunnen we 2-staps-verificatie daarvoor invoeren? Voor
0: zeker.
1: Om ons te kunnen mailen.
2: Dat zou fijn zijn.
0: Ja,
2: ik zou me daar wel veilig door voelen.
1: Dat mensen eerst een 2-staps-verificatie moeten doen om ons te kunnen mailen. Ja, ik snap dat.
3: En met wat voor mails zouden mensen sturen naar de body at the crew?
2: De body?
1: Ik denk dat je dat niet wilt weten.
2: Ik heb nog geen mails gekregen, maar die staat ook niet zo duidelijk in de vermeld natuurlijk. Misschien moet ik een Snapchat voor de body doen.
3: Iedereen krijgt een eigen kanaal.
2: Ik denk dat dat de body van eender welke groep eigenlijk heel interessante Snapchats kan krijgen. Zo.
0: En de mind krijgt
2: de mind,
0: Reddit of zo.
1: Waar is PR-signaal of zo?
2: Daar gaat de
3: LinkedIn.
2: Mind heel blij. Ja. LinkedIn, voor de mind. Dit is cool.
0: Wil je al veel handtekeningen moeten uitdelen in jullie carrières?
2: Ik denk dat de eerste paar waren... In de
1: beursgabuur.
0: Ja, echt?
1: Ja, dat is tof.
0: Op de platen dan, die jullie verkocht hebben.
2: Ja, ik denk dat iemand mij heeft uitgelachen met mijn handtekening, zoals daar. Ja, dat hij zei van, dat is geen goede handtekening.
1: Maar
2: dat was
1: wel maar ik heb niet gezien. Je had gewoon zo een zwart vierkantje. Dat was op één... Was dat niet van u, was dat van Elian misschien? Iemand gaf mij zo'n plaat van, wil je dit studeren? En iemand had gewoon een zwart vierkantje getekend op die
2: plaat. Ah nee, ik heb mijn naam geschreven en daar dan een kras door, waar de meeste mensen hun handtekening is.
1: Ja, ik denk dat het dan van Elian was.
2: Maar ik ben ook al eens uitgelachen voor mijn handtekening op... als je zo een nieuwe identiteitskaart gaat laten maken, moet je handtekening doen. En dan zegt hij zo, ja, is dat... Ik weet niet of dat goedgekeurd gaat worden, zei hij tegen mij. En zo, ja, stuur het maar door.
0: Heb je een pas?
2: Ja, ik heb een pas. Ja. Ik zal mijn handtekening laten zien.
0: Maar ik ben wel benieuwd.
1: Kan een handtekening geweigerd worden?
2: Ja, dat is blijkbaar, ja. Maar ik denk ook niet dat die daarmee bezig zijn.
0: Nee, ze zullen wel met andere dingen bezig zijn. Zoals uw rijverbod misschien.
2: Ah, maar nee, dat was mijn vorige identiteitskaart. Nu heb ik een heel nonchalante handtekening, maar dat is mijn
0: Maar bent jij zo'n karakter. Persoon die telkens wel zijn handtekening op dezelfde manier tekent?
2: Nee, ik doe wel vaak een andere.
0: Ja, dat heb ik ook wel.
2: Maar dit is geen speciale, deze is gewoon goedgekeurd.
1: Ja. En, onder druk.
3: Ik weet niet of dat jullie dat weten, maar ik zeg dat jullie platen kopen is op bol.com.
1: Ah ja. Ja, dat werd ons gemeld.
0: Jullie hebben een goede deal kunnen slagen bij bol.com.
2: Ja, ook rechtstreeks in de Albert Heijn, ook blijkbaar.
0: Ja.
1: wij staan
2: naast de zuivel. nee, ja, op bol.com, dat is via de distributie van ons label, dat dat dus op bol.com komt, maar wij waren ook nog niet echt op de hoogte daarvan.
1: Nee, tot, maar ja.
0: En is het dan beter om via Bol te kopen of via jullie, via Cortisona of via de distributie?
2: Hoe rechtstreeks je bij de bron zit, hoe voordeel je meestal in zo'n supply chain blijkt dan te zijn.
3: Plus je krijgt handtekeningen erbij als je wilt.
2: Voilà, dat is waar. Mm-hmm. Maar dat
0: kunt je dat bestellen en vragen voor handtekeningen?
1: Voor de juiste prijs? Denk je dat
0: hoeveel
1: kan?
0: Zou je extra betalen voor de 3 handtekeningen van de Clue?
2: Die zijn tot nu toe gratis geweest, maar je brengt mij op ideeën.
1: Op bestelling.
0: Op bestelling, dan moet je wel, dan moet er iemand van jullie oftewel naar Antwerpen oftewel naar Brussel.
2: Goh, of de
0: of in Mechelen,
2: of de vrager van de handtekeningen moet naar de mensen zelf komen natuurlijk.
0: Maar ja, stel nu dat die mensen jullie echt niet willen zien, die willen gewoon een handtekening.
1: Dat kan
2: allemaal geregeld worden. Er is, we doen alles voor de fans.
3: Nice. Ik ga nog eens iets proberen. Hebben jullie een lievelings YouTube video?
1: Oh.
0: Ik heb gisteren echt een nice YouTube video gevonden. Maar sorry, ik mag niet, meedoen.
2: Ik heb een eentje dat zo. Dat is Thelonious Monk. Die praat over de broek van. Goh, wie is het? Zo zijn bassist. Die zitten samen in zo'n oudbolige trein, denk ik dat is. Of zo'n soort auto. Mm. En die zo. Where you got them pants? Of nee, misschien zijn die Thelonious Monk. Misschien is
0: dat. Ik denk dat ik nu eigenlijk weet wat je wel bedoelt.
2: Them some nice motherfuckers.
0: Is dat een film, echt, hè?
2: Is dat een film?
0: Ik denk het wel.
2: Dat fragment van die film. Dat is.
0: Ja, ik heb dat ook al zien passeren.
2: Nee, dat is. Volgens mij is dat Charles Mingus. Mingus en Thelonious Monk, als ik het juist heb. Maar dat is een heel goed filmpje over hoe dat hij zo. Op een heel grappige manier over hoe een goede brok. Where you got the motherfuckers? Them some nice motherfuckers.
0: En weet je van waar ze kwamen, die motherfuckers?
2: Dat was van Parijs of zo.
0: Oké.
2: Waar de pants van. Heel grappig. Ook zo'n oud accent zo. Dat is wel funny.
0: Ja, onze redactie is even bezig met de juiste videofragmenten op te zoeken.
2: Ik kan wel mee komen kijken, maar...
0: Ik wil de sfeer niet verpesten, maar er is mij ingefluisterd dat Leon zo meteen ook moet vertrekken. Dus misschien moeten we nog even een dank u zeggen aan Leon om hier te zijn.
2: Dankjewel, Leon. Dankjewel aan de face. En de face, is er weer, de face was er weer bij om de groep te... een goede representatie van de groep te geven.
1: Dankjewel.
2: Het is fantastisch.
1: Ja, ja.
2: En het is fantastisch gegaan, hè.
1: Ja.
2: Soms is de face ongemakkelijk, maar geef hem 10 minuten om erin te komen.
4: Ik was een beetje zenuwachtig in het begin.
2: Ja. Maar...
4: Het is wel gegaan. Ik wil misschien ook nog Filip bedanken.
2: Tuurlijk, Filip Kortens zijn we vergeten.
1: Filip Kortens van het Cortisona-label.
0: Ja. Sorry, wilt u dat nog iets even zeggen? Want uw microfoon stond eventjes uit.
1: Ah, oké. Nee, ik was aan het zeggen dat we misschien ook nog Filip Kortens willen bedanken. Ja. Want we hebben daarnet iedereen opgenoemd die meegewerkt heeft aan de plaat, maar Filip heeft ook echt...
0: En Filip Kortens is...
1: Ja, die heeft heel veel gedaan. Dus
0: Oké.
2: Okay. Dat is misschien de baas van de Clue.
1: Ja, ik denk dat...
2: Niet echt, hè, maar wel... Ja. Misschien zou het een beter antwoord geweest dan zo.
0: Ja.
2: Dan de face is de baas. De face is altijd de baas. Filip Kortens is de baas.
0: Misschien ook nog... voordat Leon de studio moet verlaten, nog even, we hebben een aanvraag binnengekregen van
1: Luther. Legend.
0: Misschien, Leon, misschien kunt jij even deze aanvraag verwoorden voor ons?
1: Luther stuurde mij een berichtje omdat hij heel graag I Love the 90s wou horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gaan we dat doen dan?
1: Ik denk dat echt een heel goed idee is.
0: Oké. Oké. Leon. Heel erg bedankt om hier te zijn.
1: Yo, jullie bedankt.
0: Ciao.
1: Bye bye.

0: bijna einde van de uitzending gekomen. Vandaag op 9 oktober 2026. Bij de Mendel 11 natuurlijk. Waar anders. We hebben vandaag de clue, of toch een deel van de clue over de vloer, die hun nieuwe plaat Vanity Fair kwam voorstellen. Die 2 weken geleden uitkwam. Er zijn binnenkort wat nieuwe shows die jullie in het oog kunnen houden om de crew in levende lijf te kunnen zien.
1: Dat doet me aan denken. We moesten ook nog een beetje promotie maken voor een benefiet optreden van de Fela Kuti Celebration Band. Ze zijn uitgenodigd om te spelen bij een Fela Kuti festival in Nigeria. En daarom hebben ze crowdfunding nodig. En dat is... Zij spelen om 9 uur een set onder de brug bij het skatepark in Parkspoor Noord bij Lokaal Talent. En er is een afterparty met DJ's tot 4 uur 's morgens.
0: Wanneer?
1: Wel, ik ben aan het zien en die heeft me precies de datum niet doorgestuurd. Ja. 10 oktober.
0: Dat is morgen.
1: Dat is morgen dus.
0: Oké.
1: Okay. Morgen in Parkspoor Noord, Fela Kuti Celebration Band, onder de brug bij het skatepark.
0: Oké.
1: Okay. Wees daar. Zou wel leuk worden.
0: Gaat jij daar naartoe gaan, Donald?
2: Nee, kom maar naar Brussel. In Brussel is iets leuks te doen.
1: Sorry, nu zijn we eigenlijk
2: de concurrentie. Als je echt niet naar Brussel komt komen, dan gaan we naar Parkspoor Noord, maar ik zou wel naar La Perle komen.
1: En hoe gaat je de luisteraar overtuigen?
2: Om naar daar te gaan? Mm-hmm. Dat het gewoon leuker gaat zijn.
1: Is dat een goede...
2: Tuurlijk, je gaat ervoor. Wilt je je leven niet optimaliseren op basis van leukheid? Of wilt je je leven optimaliseren op basis van gemak? Dat is dan de vraag die je aan jezelf moet stellen.
0: Ja, dat is wel een mooie kwestie. Ik denk dat wij, Donald en ik, mogen daar wel niet interfereren, want wij zijn ook maar gewoon...
2: Tuurlijk, jullie zijn de presentators.
0: Presentators moeten ook heel hard in het midden blijven, natuurlijk.
1: Het enige wat we doen is praten, maar niet denken.
2: Ik ben partijdig wel, dat moet ik zelf toegeven, maar ik zou als partijdige persoon zeker naar Brussel komen.
1: Voor de leukheid.
2: Voor de leukheid en voor het gemak. Voor mij zou het ook gemakkelijker zijn als ik niet naar daar ging en gewoon naar Parkspoor Noord achter mijn hoek ging. Dus dat zou ik ook snappen, maar niet... Ja. Wel, niet helemaal zo. Niet morgen, nee.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus morgen de clue in La Perle.
2: Ja.
1: In Brussel.
2: En in Antwerpen nooit.
1: Ja. De Fela Kuti Celebration Band.
0: Yes. We hebben nog 2 minuten.
1: Ik ga nog iets, een experiment uitvoeren. Dus, Midas, daarnet vertelde je al over uw lievelings-YouTube-video, die genaamd Monk Likes Johnny Griffin's Pants.
2: Ja, het was Johnny Griffin en niet Charles Mingus.
1: En dan, wat is het verschrikkelijkste nummer dat je ooit hebt gehoord?
2: Ik heb dat achter de schermen aan mij gevraagd en ik heb even...
1: Dat mocht je niet zeggen,
2: Midas. Sorry. Nee, het is een natuurlijke conversatie, maar ik heb erover nagedacht. En ik denk dat het... Ik weet niet of dat het eerste nummer dat ik ken is, maar dat doet mij altijd denken... Als ik dat nummer hoor, ergens op een plek met andere mensen, denk ik altijd van nu wordt het tijd om naar huis te gaan. Dit is niet... Een sfeer dat voor mij, het is niet voor mij bedoeld.
0: Okay.
2: En dat is Put a Lime in the Coconut. En als ik dat ergens hoor, denk ik van ik hoor hier niet thuis.
0: Okay.
2: Ik moet weggaan.
0: Dan weten we eigenlijk genoeg. Dan weet de redactie genoeg eigenlijk om het laatste segment van deze uitzending tot zijn volste recht te brengen. Dus dan willen we even Midas en Leon en Elian, die er niet kon bij zijn, even bedanken om er deze keer bij te zijn bij de Mendel 11. En dan. Zien we jullie graag binnen 2 weken.
1: Merci.
0: Tot de volgende.
1: Yo.
2: Thank you. Dankjewel dat je mocht komen.
0: Ciao.
1: Yo.
3: Are you by the name
4: of the
3: man? What's
4: that? Yeah, Copenhagen. Danish, man. Mama, Denmark. Six and seven.
3: Some bad motherfuckers.
4: That's right. There you go.
3: Oh.
4: I better get out of here.
5: bad on the
4: bumper. Let me get this straight. Oh. I've been good out here.

0: this time is so
1: it's a bad motherfucker.
2: Right.
3: Great.

0: Ik heb er niet bij
1: dat
0: je
1: niet
0: van
1: het
0: kan.
1: Dat kun je niet van je. Ja, kom er even. Dit is je man.
0: Bad man.

Hot Love op Radio Centraal. Vrijdagavond, Hot Love avond. Tot 10 uur op de 106.7. Of via de streaming, of gewoon op het gevoel. Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red zijn de groep. En de groep is een verhaaltje van John Wagenhauser. Vandaag krijgt u deel 1 te horen.

Zo, even weg en nu terug. Hot Love, dus tot 10 uur op Radio Centraal. En nog zeer vele leuke muziekjes tussendoor. Tussen de verhaaltjes door, tussen de vertelseltjes door. Zoals, zo dadelijk gaan we de Camino de la Felicidad bewandelen.

zal niet zeggen in welke stad wij wonen. Wij noemen onszelf de groep. Wij zijn anarchisten, revolutionairen, ondergronds natuurlijk. We zijn de kriebel in de kont van het systeem. Zij noemen ons terroristen, maar wij geloven niet in geweld tegen mensen. Wij zijn subversief, slopen, computersmollen, jatwerk of gewoon graffiti. Alles wat het systeem ontregelt en hen eraan herinnert dat wij er ook nog zijn. En dat zij waardeloos zijn, hypocriet, dom. Zelf niet gepakt worden, daar gaat het om. Op de regels spugen en niet gepakt worden en dan terugkomen met iets groters, brutalers, harders, gevaarlijkers. Omdat alles waar deze maatschappij voor staat, klote is. Omdat we, zoals Arthur zegt, alles moeten uitkotsen waar deze maatschappij voor staat. Wij zijn met z'n zevenen. 5 mannen en 2 vrouwen. We hebben geen leider, we zijn totaal democratisch. Maar Arthur, dat is natuurlijk niet zijn echte naam. Hij is niet de officiële leider of zo, maar hij is de beste, de heftigste. Hij kent geen grenzen. Hij is, ja, de totale anarchist. En hij staat altijd vooraan bij alles wat we doen. We hebben geen leiders, maar wat Arthur zegt, wat hij ons uitdaagt om te doen, dat doen we meestal ook. Arthur ziet er niet geweldig uit. Hij heeft een gemiddelde lengte en zijn bruine haar is altijd kort geknipt. Hij draagt hoofdzakelijk afgedankte kleren. Volgens Arthur is de eerste taak van een revolutionair om te overleven. Je hebt camouflage nodig om je te beschermen. Het is gevaarlijk om op te vallen. Maar als hij zijn mond open doet, moet je wel luisteren. Hij is sarcastisch, scherp, stelt altijd alles ter discussie. Je begint hem te bewonderen om wat hij denkt, maar dan zie je hoe hij zich beweegt. Hij is nooit lomp, haast zich nooit, maar is altijd precies waar hij moet zijn. Hij lijkt op een dier dat zich thuis voelt in zijn lichaam. Je mag wel zeggen dat ik behoorlijk geilde op Arthur. Niet dat ik ervan droomde dat ooit aan iemand te bekennen. Ik schaamde me voor al die nichterige gevoelens van mij. Flikker zijn, dat was iets voor lulletjes rozenwater. Ik ging bij de groep omdat ik wat meer zelfvertrouwen wilde krijgen. Niet de hele tijd verlegen en stil zijn, maar de wereld een trap onder zijn hol verkopen. Ik had dan ook de schurft in dat Arthur me altijd kleintje noemde. Wat anderen hem gingen nadoen. En ik voelde me ook een kleintje. Een totaal dom, drenzend kleintje dat de hele tijd naar hem verlangde. Behalve dan wanneer we ergens inbraken of zo. Dan voelde ik me zo sterk, zo vol macht. We waren dan ook vaak zo opgewonden dat we elkaar vastgrepen en tegen elkaar aandrukten. Arthur zei: goed werk, kleintje. Het trok me zo dicht tegen zich aan dat ik zijn krullerige haar kon ruiken. Daarna verlangde ik alleen nog maar meer naar hem.

0: and do it first.
1: Say Corday. For Corday makes many, many delicious hard candies.
0: As it gets
1: first,
0: darker,
1: there's the
0: stronger.
1: Candy cuts right over here. These
0: are the
1: baby
0: the
1: cuts.
0: Honest coffee
1: and then
0: smell.
1: There's the peanut butter peanuts.
0: But will
1: and
0: this cup of coffee
1: the
0: taste as
1: butter
0: good
1: cuts.
0: As it smells?
1: And there are
0: you
1: many,
0: bet it
1: many
0: will
1: other hard candy treats
0: Maxwell
1: in store
0: House.
1: For you.
0: The coffee that tastes as good as it smells every
1: chips.
0: Time.
1: Oh,
0: Maxwell
1: crisp,
0: House coffee
1: candy on the
0: tastes
1: outside,
0: as good as it smells every time. If you
1: inside.
0: Like to look at good coffee,
1: double taste enjoyment.
0: Listen
1: how would
0: to
1: you
0: good
1: like
0: coffee.
1: To be able to just
0: smell good coffee and
1: mouth,
0: taste
1: huh?
0: good
1: oh,
0: coffee.
1: Let me tell
0: brew Maxwell House, the coffee
1: flavor.
0: That tastes as good as it smells every
1: oh,
0: time.
1: And you fight
0: Maxwell House is good to the last drop. It tastes as good
1: so
0: as it smells
1: you just
0: every
1: say
0: time.
1: Corday.
0: Maxwell
1: well,
0: House.
1: Right now. You can buy Corday
2: de avond zaten we met z'n allen elkaar om te bespreken wat we nu zouden gaan doen. Arthur, Kurt, John, Scott, Janice, Red, de hele groep. We zaten wat te lullen over koetjes en kalfjes. Terwijl Arthur heel erg stil bleef. Wat vooral ons altijd een reden is om hem in de gaten te houden. Want dat betekent dat hij nadenkt. En als hij dan zijn mond open doet, verandert de groep. Ontstaat er een nieuw klimaat? Vinden we een nieuwe richting? Kurt haat dit soort toestanden en ik zag hem al zenuwachtig worden. Weet je, niemand heeft ooit gezegd dat Arthur de leiding heeft of zo. Het gebeurde gewoon. Maar Kurt zou willen dat hij het was. Het is wel duidelijk dat hij ervan houdt om zaakjes te regelen. Hij is klein, maar erg stevig. Erg gespierd, blond en mooi en zo. En het doet altijd zijn blouse uit om zijn spieren en huid te laten zien. Als hij loopt, zwaait hij enorm met zijn schouders. Een klein mannetje met grote schouders en kleine, stevige billen. En hij houdt er niet van dat iedereen de hele tijd naar Arthur luistert. We doen wel eens iets wat Kurt wil, maar alleen als Arthur het ziet zitten. Niemand anders in de groep heeft het in de gaten, deze super subtiele spanning tussen hen. Maar ik zie vaak hoe hun ogen elkaar een fractie van een seconde ontmoeten en dan weet ik dat zij het ook weten. Goed, op die avond zat ik naar Kurt te kijken. Hij kon amper op zijn achterwerk blijven zitten, omdat hij wist dat Arthur iets ging zeggen. Dat voelden we allemaal aankomen. Maar niemand had verwacht wat hij zei. Hij tilde zijn hoofd op en hij keek de kamer rond. Keek iedereen stuk voor stuk aan. Keek in iedereen afzonderlijk en zei: het is tijd voor een orgie. Ik voel onmiddellijk een brok in mijn keel schieten en in mijn broek. Ik had er alles voor over gehad deze mannen naakt te zien, om ze in een vrouw te zien rammen, maar ik was er ook doodsbang voor. Ik voelde me kwetsbaar nu mijn verlangens aan het licht dreigde te worden gebracht. Dit was het enige geheim dat ik had voor de groep. Ik weet dan ook niet meer of ik opgelucht of teleurgesteld was toen ik de reactie van de anderen hoorde. We hebben niet genoeg vrouwen, zei John. En je wist meteen dat hij het jammer vond. Hij is een grote peer, stevig en vlezig van boven. Een mooie jongen met een profiel waarbij ik me altijd afvroeg of het waar is wat ze zeggen. Dat als je een grote neus hebt, je ook een grote lul hebt. John's neus stak vooruit en was stevig en dik. En ik betrapte hem er vaak op dat ik naar zijn kruis zat te staren om erachter te komen. Red sneerde. Op mijn rug gaan liggen terwijl jullie jongens van Chuka Chuk gaan, dat is niet wat ik me voorstel bij een leuke avond. Ja, zei Janice, ga vooral niet in de rij staan voor een rietje op mijn buik, godverdediging. Scott lachte en zei: zo te horen moeten we eerst wat wijven van de straat gaan halen. Kurt zei niets. Hij zat de groep te taxeren, naar Arthur te kijken, zich af te vragen wat er nu ging gebeuren.
0: Coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House coffee tastes as good as it smells every time. If you like to look at good coffee. Listen to good coffee, smell good coffee, and taste good coffee. Brew Maxwell House, the coffee that tastes as good as it smells every time. Maxwell House is good to the last drop. It tastes as good as it smells every time.

0: Porter schudde zijn hoofd. Jullie anarchisme heeft de diepgang van kippenstront, zei hij. Jullie zeggen, we spugen op alle regels, we zijn niet bang voor wat dan ook, maar als het erop aankomt om dat te bewijzen, maken jullie dat je weg bent. Niemand durfde een spier te verroeren, maar iedereen wist wat hij bedoelde. Dat moet wel. Met een hitsig lachje op zijn gezicht kwam Arthur overeind, deed een zak open die hij had meegenomen en strooide een stuk of 50 condooms op de vloer. Condooms en glijmiddel en van die dingen. Daarna liep hij, nog altijd met dat lachje, de kamer door recht op mij af. Van buiten was ik koel, ijskoud. Van binnen raasde mijn hart met de snelheid van 180 km per uur. Hij kwam regelrecht naar mij toe. En waar iedereen bij was, legde hij zijn vingertoppen onder mijn kin, duwde mijn hoofd omhoog naar hem toe. Zijn open mond raakte mijn lippen. Zijn tong, heet en slijmerig, gleed mijn mond binnen. Zijn wangen tegen mijn gezicht leken op schuurpapier. Ik deed mijn ogen dicht en kuste hem terug. Ik duwde mijn tong ook in zijn mond. Hij trok me op aan mijn schouders totdat ik stond en drukte me toen tegen zijn borst. Ik legde mijn handen op zijn kont. Ik voelde me zo opgelaten. Bewoog ze omhoog naar mijn middel. Ik hield mijn ogen krampachtig dicht, doodsbenauwd. Ik voelde dat ze allemaal naar ons keken. Toen ik mijn ogen een fractie van een seconde opendeed, zag ik zijn zwarte ogen naar me glinsteren. Arthur had zijn ogen niet dicht gedaan. Hij was alles blijven bekijken. Hij duwde zijn heupen in mijn kruis en nog een keer. Op dat moment realiseerde ik me dat ik zo hard was als beton en helemaal in een bal vast zat in mijn onderbroek. En dat ook hij stijf was. Ik voelde in zijn spijkerbroek, die hij op en neer duwde, langs de bonk in mijn broek. Hij trok zijn hoofd van mij weg, leunde achterover, terwijl hij zijn heupen tegen de mijne bleef stoten. Ik kon zijn handen voelen. Ik hield mijn ogen potdicht, mijn mond open. Ik trilde in de zekerheid dat zijn ogen nog op mij rusten en dat zij allemaal naar ons zaten te kijken. Hij legde zijn handen op mijn borst en wreef ze op en neer en op en neer, omlaag naar mijn broek. Hij pakte de broekband, wipte hem open met zijn duim. Ik ademde niet langer, mijn ogen dichtgeklemd, drijvend in de ruimte, drijvend in een zwartheid, terwijl mijn hart in mijn oren beukte en zijn hand in mijn gulp openritste. Mijn broek omlaag duwde, over mijn heupen, over mijn dijen.
1: Dreyfus Fund is a mutual investment fund in which the management hopes to make your money grow and takes what is considered sensible risk in that direction. Ask your securities dealer for a free prospectus.

liep zweet langs mijn zijde. Mijn mond was droog. Ergens was een kamer met de lichten aan en de groep die zat te kijken. Arthur greep het elastiek van mijn onderbroek, rukte het omlaag en een lichte explosie volgde toen mijn lul naar buiten sprong, recht en stijf. En ik mijn ogen opendeed in de fel verlichte kamer. En ik zag zijn fonkelende zwarte ogen onder zijn krulletjes en er liep zweet over zijn voorhoofd. Hij knikte naar me, glimlachend, toen hij zijn gulp openritste en zijn hand naar binnen bracht, vooroverbuigend om hem eruit te kunnen halen. En toen trok hij zijn pik tevoorschijn en hield hem in zijn hand, lang en diep rood, hard als een gespannen spier. Hij hield hem stevig in zijn hand en greep de mijne met zijn andere hand, trok er ruw aan, trok me naar voren, zodat ik mijn handen om zijn middel moest leggen om een evenwicht te bewaren. Hij kuste me opnieuw, lichtjes, terwijl hij aan mijn lul trok, kuste me nauwelijks, terwijl zijn open ogen aanmoedigend glimlachten. Met Arthur's ogen zo op mij gericht, terwijl hij zo glimlachte, wat kon het mij nog schelen wat de anderen ervan vonden? Hij legde zijn handen om mijn hals, mijn schouders en duwde zachtjes, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok tot een vraag, een verlangen. Ik wist wat hij wilde. Ik voelde mijn lul tegen de zijne aanbonken, roodgloeiend heet. Voelde het hete vlees van zijn tamp en de ruwe stof van zijn spijkerbroek. Wat kon het mij schelen wat de rest ervan dacht? Ik wilde doen wat hij wilde. Ik liet me op mijn knieën zakken. Het ging niet gemakkelijk met mijn broek rond mijn kuiten, maar ik wist op de grond te komen en staarde naar de knuppel die uit de donkere spleet in zijn broek stak. Ik deed mijn lippen van elkaar en nam de top ervan in mijn mond. Hij was slijmerig van voren met een zoutige smaak. Ik rook zweet en Arthur. Hij leunde naar voren en ik liet ongeveer de helft van de schacht mijn mond inglijden, tot hij mijn gehemelte raakte. Toen trok ik terug en liet hem opnieuw naar binnen glijden.

Carpenter gromde. Hij begon aan mijn t-shirt te rukken, trok het omhoog. Ik moest hem uit mijn mond laten komen toen hij het uittrok. Ik was dankbaar toen ik de koude lucht op mijn zweterige rug en zijde voelde. Ik nam hem opnieuw in mijn mond, drukte mijn lippen samen rond zijn lul, likte de onderkant ervan met mijn tong. Ik duwde mijn hoofd over zijn stijve pik heen en weer, heen en weer, tot ik ging kokhalzen, omdat hij zo hard in mijn keel stootte. Ik leunde achterover en keek hem een beetje onnozel aan. Hij grijnste en bewoog zijn schouders, zo van, dat had ik zelf niet beter kunnen doen. Hij deed zijn shirt uit, terwijl ik met mijn tong rond de eikel van zijn pik speelde en opnieuw die zoutige warmte proefde en me erop instelde om hem helemaal in mijn mond te nemen. Ja, zei hij. Hij gooide zijn shirt achter me weg en maakte zijn riem los. Ik hielp hem toen hij zijn broek op zijn enkels duwde en streelde toen met mijn handen over zijn behaarde benen. Wat had hij een grote ballen, zoals die voor mijn gezicht heen en weer slingerde, onder die rode staaf. Ik nam hem opnieuw in mijn mond en liet hem naar achter glijden. Dieper, dieper, tot ik bijna stikte en hem naar buiten schoof en toen weer naar binnen. Wat denken jullie dat dit is? Een toneelstukje? Zei hij luidruchtig tegen de rest van de groep. Hij legde zijn hand rond mijn kaak en trok zich mijn mond uit. Ja, Janice en Red hebben door waar het om gaat. Hij begon zijn schoenen uit te trappen, zijn broek. De vrouwen zaten naast elkaar, armen om elkaar heen geslagen, kussend. Scott had een grote smile op zijn gezicht en wreef met zijn hand op en neer over de voorkant van zijn broek. Hij draaide zijn hoofd weg van mij en Arthur, naar waar de vrouwen elkaar al op het tasten waren. John zat naast hen op de bank, doodstil. Kurt was uiterst alert. Dit is een groepsdemocratie, godverdomme, zei Arthur. En iedereen lachte. Scott het hardst. En hij rukte zijn gulp open en trok zijn stijve piel uit zijn jog tevoorschijn. Naakt liep Arthur naar de bank waar Scott zichzelf nu zat af te rukken. Nadat hij iets dichter bij John was gaan staan. Hij legde zijn hand op John's schouder. Vooruit, John, laat het festijn een aanvang nemen. Erbovenop zou ik zeggen, aanmoedigend. Hops, nou maar. Half als grap, half als vraag. John lachte, verlegen. Inschikkelijk. Onder Arthur's goedkeurende blik stak hij zijn grote hand uit als een onhandige klauw en draaide rond Scotts jongheer. Geef hem op zijn minst een kus, zei Arthur. Scott schoof snel naar John toe en begon zijn mond te zoenen. Korte, verlegen kusjes, alsof hij het alleen maar eens probeerde. Verbaasd dat het zo prettig was. Arthur leunde over ze heen en begon aan John's broek te rotzooien. Toen hij zijn lul tevoorschijn haalde, stokte mijn adem bij kans. Ik had gelijk gehad. Hij was enorm. Hij moest minstens 25 centimeter lang zijn. Een grote, marmeren zuil van vlees. Knalhard al,

Terwijl ik was gaan zitten om mijn broek uit te trekken, zag ik vanuit een ooghoek dat Kurt opstond. Langzaam, zorgvuldig, knoopte hij zijn shirt open. Ik zag dat hij al blote voeten had. Hij bekeek hoe Scott en John elkaar kusten en aan elkaars vleeswaren zaten te rukken, terwijl Arthur over ze heen zweefde en hun kleren uittrok. Ik wilde dat Arthur weer bij me kwam. Ik wilde dat hij hen met rust liet en dat ik zijn pik weer in mijn mond kon nemen. Nu liet Scott zich op de grond zakken en terwijl hij over John's massieve dijen heen boog, deed hij zijn mond open en verzwolg de top van zijn lul. John viel achterover en gromde, een ongelovige blik in zijn ogen, terwijl hij naar Arthur en naar de vrouwen staarde. Die waren nu half naakt en Janice had haar gezicht tussen Red's dijen geduwd. Ik had het gevoel dat ze dit al eens eerder hadden gedaan. Aan de andere kant stond Kurt, nu in zijn witte slipje, en overzag het gebeuren. Hij wreef zachtjes over zijn kruis. Hij had een honingachtige huidskleur, blond, en zijn lichaam was bedekt met een licht tapijt van goudkleurig haar. De spieren in zijn borstkas waren duidelijk te onderscheiden, met kleine tepels zo groot als een kwartje, midden op beide borstspieren. Zijn maag was hard en gegolfd, zijn flanken glad en gespierd. Het zachte, warme, witte katoen van zijn slip lag strak rond zijn volmaakte harte kont. Vooruit, Scott, zei Arthur net. Kleintje kon er meer van. Hij was niet bang om een beetje naar adem te moeten happen. Plotseling vloog er iets wit door de kamer. Kurt had zijn slip voor Arthur's voeten gegooid. Iedereen keek naar het broekje. En toen naar Kurt. Hij was naakt, zijn pikzak vooruit uit een warm bruingeel nestje. De lucht bewoog niet meer in de kamer. Hij en Arthur moeten elkaar een minuut hebben aangestaard, terwijl Kurt zijn ene hand open op zijn heup lag en hij zijn dikke gouden pik met zijn andere hand kneedde. Langzaam liep Kurt door de kamer naar Arthur. Arthur deed een stap naar voren. Ze keken elkaar strak aan. Iedereen zat toe te kijken, alsof ze zich plotseling realiseerden dat er iets waarvan ze het bestaan niet hadden vermoed, hier en nu uit de wereld werd geholpen. Kurt liep recht op Arthur af, terwijl hij hem in de ogen bleef kijken. Kurt was in staat om iets gevaarlijks te maken van zoiets eenvoudigs als tegen iemand opzien en legde toen, voorzichtig, bedaard, zijn hand op Arthur's schouder. Ik slikte. Arthur knikte. Zijn zwarte krullen golfden mee. Neuk me, fluisterde hij. Ik kon Scott diep horen inademen en realiseerde me dat hij bij iedereen te adem stokte. Kurt glimlachte. Hij gromde bijna. Met Kurt's hand op zijn schouder ging Arthur op zijn hurken zitten, knielde en zat toen op de grond, midden tussen al die condooms. Hij pakte er een op en gaf die aan Kurt. Niemand bewoog. Ik zag alleen dat Scott langzaam zijn pik streelde, toekijkend, terwijl Kurt op Arthur neerkeek. Peuterde hij het condoom open, rolde hem uit over een gouden staaf en knielde daarna tussen Arthur's benen. Arthur leunde op zijn ellebogen en schoof zijn benen wat verder uiteen zodat Kurt er gemakkelijk tussen paste. De hele tijd bleef ze elkaar strak aankijken. Ook toen Kurt glijmiddel over zijn staaf smeerde. Je wil het nog steeds? Ja. Zeg dat je het wilt, Arthur. Zeg dat je het wilt. Neuk me, Kurt. Ik wil dat je me neukt. Zeg dat je mijn lul in je kont wilt hebben.

Zo. De avond is jong en hot love is voorbij. Zie wel, dit afgelopen uurtje kon u genieten van De Groep. Een verhaaltje uit Flesh and the World, an anthology of erotic writing. Een verhaaltje van John Wagenhauser. Het eerste deel kregen u te horen. De verhalen van Arthur, Kurt, John, Scott, Janice en Red. Volgende week met het tweede deel dan, als alles een beetje meevalt. Het begin van het programma kon u genieten van een versie van de Melvins van Buick McCain, een T-Rex song. En nu eindigen we met een evenzeer zeer mooie lied van Rocío Dúrcal, Otra Vez.

Radio Centraal. Op de 106.7. Radio Centraal. Op de 106.7. Hot en laaf. Radio Centraal. Hot en laaf. De 106.7.

0: Geen paniek, vriendjes. Het is 10 uur en het is tijd voor een nieuwe aflevering van Tabasco TV. Vandaag weinig collagewerk wegens alweer geen tijd gehad om collages in elkaar te steken, maar wel veel muziek en muziek van uit alle fronten van de wereld. Oh. De zetel knapt. Maar ik zal meer zeggen tijdens de aflevering, of misschien ook wel niet, en gewoon plaatjes draaien. In elk geval Tabasco TV tot 12 uur met zijn Sanchez. En die laatste is er nog niet. Die zal wellicht om 11 uur de knoppen overnemen. Maar we gaan niet te ver. Het wordt een eclectische omzwerving, maar nooit te ver. We gaan niet te ver, want we zijn uiteindelijk nice guys. We gaan nooit te ver. Misschien zijn we ooit te ver gegaan. Ja. But now we won't, because we're real nice guys. Decent fellows, kind gentlemen, considerate voilà. Friends, our vengeful associates, reliable partners. We don't make trouble, we like everything nice. We the super partner,
1: Thank you.

Zo, veel dichter bij ABBA kunnen we in dit programma niet komen. Dat was Michael B. Tretto. Met professoren, de Macellati Macchinmaniacali. En Michael B. Tretto was jarenlang de techniker van ABBA en vriend van Bjorn en Benny. Hij maakte in zijn vrije tijd dit soort muziek eigenlijk veel leuker dan ABBA, maar goed. En daarvoor hadden we 1D Group, Indonesische pop, Sunda. We hadden Bruce Haak, OK Robot, ook al jaren 60. En dan Bertijn, daarmee begonnen we met Video Recorders. Het was duidelijk van Nederlandse makelij. Ik had al gezegd, het wordt weer een eclectische omzwerving. U hoort op de achtergrond trouwens Glockenspiel, When the Record Goes Around. Er komt geen Glockenspiel in, maar ze noemen wel zo. We hebben nog Fabulous Troubadours, we hebben Elena Katschernijn, Dylan Mattingly, Between, Julia Holter. Allemaal zeer uiteenlopend dingen, maar wel muzikaal interessant en verrassend. Tot 12 uur. Stay tuned, Tabasco TV, op Centraal, zoals altijd. Ondertussen laten we de plaat nog wat vastlopen.

Ja, Dylan Mattingly was dat. De Transmutation Notebooks, geïnspireerd door de Ierse dans, zoals u kon horen. En ik heb net een week in Noord-Ierland verbleven, dus vond ik het wel fijn om iets dergelijks te doen. En daarvoor een van de interessante Australische componisten, Elena Katz-Cherney, met Wild Swans Concerto. En we begonnen de set met Fabulous Troubadours, Pas de ci, pas de ça. Dus van Frankrijk gingen we naar Australië, van Australië naar Ierland. En nu denk ik dat we in Japan zitten, maar niets is minder waar, want het is eigenlijk gewoon een Duitse groep. Between. Het is al van 1973. Devotion hoort u op de achtergrond.

0: in mijn buik laten. Dat komt altijd weer naar boven, dat water.
1: Speeksel is dat.
0: Dat speeksel komt altijd naar boven, waarom is dat zo?
1: Ja, dat is zo, hè. Dat zit altijd in je mond, speeksel.
0: Dat is eerst in je buik, dan komt er weer van boven naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden en naar boven en dan weer naar beneden.
1: Ga je nog spelen?
0: Oh ja.
1: Ah.
0: Goed. Eén. Ga je mee zingen?
1: Ja.

Zo, we zijn in een rustiger moment beland. Ik had het niet aangekondigd, maar we hadden wat kindermuziek, of toch kindgeïnspireerde dingetjes. Collagewerk van Karel Nasus. Vreemd, oneindig, broos geluk. En daarvoor hadden we Shem met S-H-E-M, Shem. En dan hadden we Huck met de fantastische titel Cowit Half Moon Parasol. En we begonnen de set met Julia Holter, Fantasy, nieuw werk. Uitgekomen in 26, dus Domino Records. Julia Holter, iemand om op te volgen. Fantasy, fantastisch nummer. En vermits Sanchez nog niet gearriveerd is, zullen we het overnemen en dan toch wat oud collagewerk op u loslaten. Ondertussen hoort u het kampvuur van Alexander Ros. En zo gaan we de nacht in, na 11 uur. Met toch weer wat eclectisch bochtenwerk zo dadelijk. Stereolab, maar ook Christine Lauterburg, Neil Chichiraga, Tim Horan, George Winston. Allemaal namen die nog zullen passeren in het laatste uur tot 12 uur. Al dan niet mashup gewijs. Dat was Côté TV tot 12 uur op Central.

You take the roll away.

Ja, met de Beatles nemen we afscheid van deze collage die eigenlijk nog 28 minuten doorgaat. U hoorde onder andere Nick de Bart, stukken uit Twin Peaks, Arseny Avranov, Willie Edmondes, Del Shannon, The Ronettes, Baby I Love You, wat de Judy Collins, Amazing Grace zat ertussen, The Ronettes, Kipper Kids, alles van dit al, maar Sanchez is gearriveerd en gaat nog een half uur draaien tot 12 uur. Dus we gaan dit even uitveden.

En mijn Japanse special is een beetje in het water gevallen. Ik ben hier veel te laat gearriveerd in de studio. Na een mooie avond in Brussel. Maar desalniettemin tot 12 uur, Tabasco Televisie, Japan Special. Ja.

Potso, Potso van Afripompo. We gaan verder, nog 10 minuutjes met Japan Special. Room is de naam van dit nummer en promotional disc. Hebben maar één nummer uitgebracht in 1983. Bijzonder spectaculair.

Twintigtal minuutjes ver bij It's a Family Affair, maar Tabasco TV is eigenlijk nog niet volledig af. Die zijn nog aan een soort coda bezig. Hier is inmiddels gepasseerd Seafiel. Nu nog Paul St. Hilaire, a.k.a. Tiki Man, die doet iets deep en dubby met Rhythm and Sound. En wat zat er nog in? Ghost Ups versus The Bug. En dan ook nog Ghost Ups Solo van recent uitgebrachte Oblique. En scheef was die.

Dat was ook nog Tyron Evans met Rise Up in de LP-mix. Staat erop, maar dat is naar mijn aanvoelen toch echt wel disco-mix materiaal in een wackies outfit. Maar uitgebracht of heruitgebracht door DKR, a.k.a. Digikiller.

was tweemaal na elkaar de geweldige Errol Dunkley. Eerst met Come Natural op het DEB Music label van Dennis Emmanuel Brown. En daarna Hard Luck Story. En dat is op het Arius Records label uit 1977. En er zat ook nog een Just Teach Toast achteraan. Nu nog snippets in de dub. En nog daarvoor Dambala, geesteskind van Gus Anja, met het helaas immer actuele Visions of War. We gaan van 2 keer, 3 keer Errol Dunkley maken, want er ligt nog Militant Man klaar.

Er is ook nog Black Uhuru's Michael Rose, samen met toen nog Prince, Jammy en Born Free op het Attack label. Late 70s. En nog daarvoor Beshara uit de UK met Glory Glory op het Homespun Music label. En we duiken zo dadelijk nog voor het laatste half uurtje, zo plus minus, in de Ghost Dubs.

En voor de laatste 20 minuutjes blijven we pingpongen tussen die twee albums van Ghost Ups enerzijds en The Bug anderzijds. Die hebben samen Implosion gemaakt vorig jaar en dit jaar Oblique Solo Ghost Ups. En de laatste 20 minuten, want we beleven voor de tweede week op rij de aflijvigheid van Stereotropical DJ. Volgende week is hij er terug, maar deze week niet. En daarom gaan we er een tweetal uurtjes vroeger uit. Maar volgende week opnieuw rond middernacht. It's a Family Affair.